0: door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Anti-Folter Comité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

in

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen die aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

aan het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan dat over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week
3: I Love Urban Festival.
1: Meer info.
3: Check funx.nl of de NPO Luister app.

0: Des.
1: Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geef fantakassies als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Your city, your sound.
4: Funnix! Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïnse president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïnse opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: zo'n project?
1: Nou ja, dus via een vriendin van mij die wat nauwe contacten had bij de Johan Cruijff Arena. Zij werd dus gevraagd of zij iemand kende vanuit de buurt die dus bezig was met kunst en dus ook voor het project kon werken.
0: Mm-hmm.
1: En toen was ze dus bij mij gekomen en toen heb ik dus eigenlijk meegedaan ook aan de pitch. Heb ik dus mijn ontwerp aan de Johan Cruijff Arena gepitcht. En daar waren ze dus heel erg blij mee. En dat heb ik ook samen gedaan met mijn partner. Die dus ook heeft meegewerkt aan het kunstwerk.
0: Mm-hmm.
1: En de grap was eigenlijk, want wij kenden elkaar dus nog niet echt. En mijn werk had hij dus in zijn pitch ook meegenomen. Dus aan het einde van het hele, van de selectie kwamen we dus achter van, hey, weet je, we zijn eigenlijk al een soort van connected met elkaar. Dus
0: oh,
1: dat was
0: wow.
1: Echt een, dat was een soort van meant to be eigenlijk.
0: Ja, en over meant to be gesproken, je komt zelf ook gewoon uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ja.
0: Hoe voelt het voor jou dan om straks, als je daar langs loopt, gewoon je eigen kunstwerken te kunnen zien?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Het gaat ook niet weg, het blijft gewoon.
1: Het gaat niet weg, het moet voor altijd blijven. En kijk, voor mij is het nu gewoon, nu eventjes niet te beseffen. En ik denk dat ik morgen wel echt het besef ga hebben van, ja, het is echt, ik heb gewoon echt iets neergezet.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, je moet sowieso maar even, als je geïnteresseerd bent, natuurlijk online kijken hoe het er allemaal uitziet.
1: Ja.
0: Maar Virgil, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, want het is niet niks, zo'n klus als dit.
1: Nee.
0: Je bent ook gewoon certified kunstenaar, kunnen we zeggen. Wat wil jij nog allemaal gaan doen? Wat is Virgil's droom?
1: Mijn droom is om gewoon in elke stad gewoon iets van mezelf neer te zetten. Gewoon, weet je, al is het helemaal in Japan of ergens in Miami of New York of zo. Weet je, ik wil gewoon echt een stempel zetten van mijn kunst. Dat is denk ik de droom die ik altijd al heb gehad.
0: En zouden dat dan ook portretten zijn? Of?
1: Ja, vooral portretten eigenlijk.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Nice. Nou, wie weet zien we je ooit voorbij komen in Japan. Sowieso heel erg bedankt dat je hier wilde aanschuiven, erover wilde vertellen. Want je hebt het echt, you put it on the map, kan ik wel zeggen. Want de kunstwerken die zijn dus vanaf nu ook te checken daar bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Dus ben jij binnenkort in de buurt, ga dat even checken. En ik heb nog één laatste vraag.
1: Yes.
0: Hoe deed jij dat tijdens dat Doja Cat concert met al die mensen die daar dan langs lopen en jij bleef gewoon schilderen?
1: Ja, ik ben heel erg gefocust als ik aan het werk ben. En weet je, natuurlijk is het heel nice als ik complimenten krijg. Maar hey, werk gaat voor. En weet je, het is alleen maar, het is heel nice.
0: Ja, nou, ik vind het super knap. En je hoort het, als Virgil kon blijven schilderen terwijl hij daar, terwijl er allemaal mensen langs liepen, dan kun jij ook gewoon even een kijkje nemen als jij daar langs loopt, dus bij de Johan Cruijff Arena. Virgil, dankjewel.
1: Yes, graag gedaan. Fun X. Throw me on the beat.

0: Een Hall of Fame met iconen die iets te maken hebben met Amsterdam. Iets voor de stad hebben betekend. En de Johan Cruijff Arena. Nou, het gebeurde deze week aan de hand van portretten voor onder andere Johan Cruijff. Maar ook van Harry Styles, René Vroeger en andere lokale helden. En één van de kunstenaars die aan het project heeft meegewerkt. Dat is Virgil Sane uit Amsterdam Zuidoost. Virgil, leuk dat je hier bent. Oh, sorry, moet wel je microfoon openzetten natuurlijk. Ja, leuk dat je hier bent. Goed dat je hier bent.
1: Ja.
0: Hey, je komt eigenlijk, kan ik wel zeggen, letterlijk van de opening, van de onthulling.
1: Ja.
0: Hoe was het vandaag?
1: Ja, het was geweldig. Ik heb gestaan met René Vroeger, de familie van Ebert van der Laan.
0: Ja.
1: Daphne Koster, die was er ook. Jacques Zwart was er en het was echt het was een heel feest. Het was echt geweldig.
0: Ja, het is sowieso natuurlijk een hele bijzondere dag geweest, kan me voorstellen. Maar zo'n René Vroeger die je dan zelf hebt geschilderd.
1: Ja.
0: Wat vindt iemand er dan van?
1: Ja, die was echt, hij vond het echt heel geweldig, weet je. Hij heeft heel veel foto's gemaakt natuurlijk. Heel veel mensen kwamen ook kijken. En hij vond het gewoon super.
0: Hij was er helemaal blij mee. Nou, dat lijkt me jou ook helemaal goed doen als artiest natuurlijk. Want je hebt dus de afgelopen weken gewerkt aan een kunstwerk, een gezamenlijk kunstwerk daar. Zometeen, er komen natuurlijk echt miljoenen bezoekers daar bij de Johan Cruijff Arena. Neem ons even mee. Hoe word jij benaderd voor zo'n

Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, ja, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hè, hoezo dan? En dan leg ik haar uit. We hadden

0: Dakloosheid is een heel erg groot probleem. Ja, hier in Rotterdam zie ik echt elke dag dat er veel te veel mensen op straat leven, ook nog eens zonder zorg. En ook in Amsterdam leven heel veel mensen op straat, waaronder ook veel moeders, zelfs met gezin. De Respect Your Mother campaign probeert daar wat aan te doen, samen met niemand minder dan Harry Styles. Dan iemand die ons daar meer over kan vertellen is Jill. Jill, een hele goede avond.
1: Hoi, goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, super fijn. En ook even een momentje van rust voor mij.
0: Ja?
1: Ja, ik ben heel erg druk alleen maar met de dakloze moeders in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ook omdat er moet gewoon zoveel gebeuren om mensen een plek te kunnen geven. En er is zoveel werk aan de winkel, omdat de gemeentes eigenlijk en overheden hun werk niet doen. En dus ligt er heel veel op de schouders van eigenlijk grassroots organisaties.
0: Mm-hmm.
1: Zoals Stichting Different Colors in Amsterdam. Maar ook in Rotterdam is er bijvoorbeeld de krachtvrouwen die heel veel doet voor deze vrouwen. Met kinderen. En dat is echt een hele schrijnende situatie. Kijk, niemand mag dakloos zijn, maar kinderen al helemaal niet. En het gebeurt. Het gebeurt gewoon
0: zo
1: door
0: bizar.
1: Systeemfouten. Ja, door fouten in het systeem.
0: Ja, ik kan je even kort uitleggen wat de campagne precies inhoudt.
1: Nou, ik ben eigenlijk eerder begonnen met een crowdfundcampagne om noodhulp te kunnen geven aan deze moeders. Die vaak acuut bijvoorbeeld een hotel nodig hebben. De stichting waarvoor ik de crowdfund heb gedaan, die zet ik daar heel erg voor in. En ook om de vrouwen op te vangen. Maar ten tijde van de 10 concertenrace van Harry Styles waren die hotels onbetaalbaar. Omdat de hotels overboekt waren. Dus, en wat ook nog wel interessant was, is dat wij de voorpagina hebben gehaald met onze groep eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk nu een hele beweging van vrouwen geworden.
0: Mm-hmm.
1: Op de voorpagina van het Parool van 6 juni op een zaterdag. En op de achterkant van datzelfde Parool stond een boodschap die iets minder mooi was, of iets veel leuker was, de boodschap van Harry Styles, waarbij hij als een fan bedankte. En die krant is nadien zo ontzettend veel waard geworden door die boodschap van Harry Styles en wordt nu voor hele hoge bedragen aangeboden online. Dat ik eigenlijk dacht, hey Harry, je mag ook wel iets terug doen. Onze moeders hebben op straat geslapen door jou.
0: Ja.
1: Ik heb nog een krant, koop mijn krant maar. Dus dat is nu het idee.
0: Aha. En voor hoeveel dan?
1: Ja, ik wil eigenlijk gewoon een ton van hem.
0: Ja.
1: Want ik, weet je, hoeveel hebben we die hotels ook niet meer nodig? Kunnen we in ieder geval crisisopvang realiseren voor als moeders echt op straat komen te staan? We zijn bezig om te kijken hoe we dit kunnen doen met een financieel adviseur, hoeveel geld we precies nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan nog veel meer geld nodig moeten hebben om onze droom te kunnen realiseren. Omdat de hulp van de overheid tot op heden uitblijft. Dus het is ook een oproep aan Den Haag bij deze.
0: Mm-hmm.
1: Fix dit gat in het systeem. Want het mag niet zo zijn dat kinderen in Nederland op straat leven.
0: Ja.
1: En dan hebben we het ook over Nederlandse kinderen. Niet dat het uit zou moeten maken, maar het is gewoon, weet je wel, daar kunnen dan rechtse partijen nog iets van vinden.
0: Ja.
1: Maar het zijn gewoon kinderen die op straat leven met hun moeder en in onveilige situaties verkeren.
0: Ja. Hey, wat kan de luisteraar doen om te helpen, Jill?
1: Doneren aan de crowdfund. Via mijn, nu via mijn Instagram pagina of via de Stichting Different Colors.
0: Mm.
1: En zorgen dat dit gesprek gaande blijft. Je verontwaardiging uitspreken. En zorgen dat op het moment dat je gaat stemmen, dat je dit soort gedachten meeneemt het stemhokje in.
0: Dat heel belangrijk.
1: Dat u nog even, maar dit is politiek beleid. Dit is geen toeval dat dit zo is.
0: Zeker, ja. Hey Jill, heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond. En denk jij nu, ja, ik wil iets doen, ik wil helpen. Check dan Jill der Insta @JillMaton of de link op de FunX website.

0: bepaalde fase in je leven. Morgen verschijnt een magazine dat precies dat gevoel probeert te vangen. De verhalen, de roots en de impact van hip-hop. Het is het Woordenschat magazine, gemaakt door studenten van de HVA. Lorianne die is daar een van. Goedenavond, Lorianne.
1: Goedenavond, Annelijn.
0: Hoi, hey, wat kunnen we allemaal in dat magazine gaan tegenkomen?
1: Nou, eigenlijk nemen we de lezer mee door wat hip-hop is. De realistische kant. En veel breder dan alleen muziek. We nemen eigenlijk de lezer mee door de roots. Onder andere de muziek, de lifestyle, de cultuur, sport en fashion. Dus eigenlijk veel meer dan alleen de muziek.
0: Ja, want hip-hop is ook eigenlijk natuurlijk veel meer dan alleen maar muziek. Hey, ja. Jullie werken samen aan dit magazine met een groep van 27 studenten. Nou heb ik ook wel gestudeerd, maar ik kan me voorstellen dat is best heavy. Waar begin je dan met zoiets?
1: Je begint met heel veel brainstormen, veel ideeën, wat natuurlijk naar één idee moet komen. Veel meningen. Dus dat was zeker een uitdaging, maar we hadden wel een duidelijk doel. En dat is een mooi en waardevol magazine maken voor de juiste doelgroep.
0: Ja, je hebt het over doelgroep 20 tot 60 jaar, best wel een brede doelgroep ook. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Nou, hip-hop heeft gewoon een hele grote doelgroep. Het is echt een community, het is een cultuur. En we vonden het dan te lastig om eigenlijk een expertise doelgroep te kiezen. Dus vandaar dachten we, weet je, we willen zoveel mogelijk mensen uit de scene aanspreken. Vandaar eigenlijk 20 tot 60.
0: Nice. Hey, en stel nou, ik sla jullie magazine open, hè? Op welke pagina moet ik dan echt even kijken? Wat is nou een favoriet van jou?
1: Als ik zou adviseren, zou ik zeker de community reportage bekijken. Waarbij we eigenlijk mensen uit de scene vragen wat community en hip-hop voor hen betekent. En daar staan gewoon mooie portretten op en mooie quotes uit de scene. Dus als je benieuwd bent naar de community en de cultuur, zou ik zeker die bladzijde opslaan.
0: Ja, is het ook een beetje een mooi boek om naar te kijken? Volgens mij wel, hè?
1: Zeker.
0: Het is wel iets voor in je woonkamer.
1: 100%. We noemen het eigenlijk meer een koffietafelboek.
0: Oh ja.
1: Het is eigenlijk een chic magazine met 192 bladzijden die je eigenlijk even rustig op je gemakje moet doorlezen.
0: Ja, heel tof. Hey, maar ik heb wel begrepen, het is echt een beetje een limited edition. Dus hoeveel exemplaren hebben jullie dan gedrukt in totaal?
1: We hebben in totaal 800 exemplaren gedrukt. En dit is eigenlijk de enige keer dat we hem gaan drukken. Dus hierna is hij nergens meer te vinden.
0: Oeh, zo maak je hem wel extra schaars.
1: Ja, toch?
0: Nice. Nou, super tof om te horen, Lorianne. Morgen hebben jullie dus die launchparty, hè, met z'n allen. Dan wordt het boek ook officieel gelanceerd in het Sieraad in Amsterdam. Ik wil je alvast heel veel plezier wensen. En volgens mij mag ik jullie ook wel feliciteren met een heel goed geslaagd schoolproject.
1: Zeker, dankjewel. We zijn heel erg trots en we gaan het morgen gewoon met alle 27 en alle betrokkenen vieren.
0: En stel mensen willen het boek zien, kunnen ze het nog ergens checken?
1: Zeker, op onze website woordenschat-magazine kun je zeker de inhoud bekijken. Een paar sneak peeks.

We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs die ons

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 06 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Your city, your sound.
10: Phoenix! Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
11: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: En voorbij! Yeah!
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
13: 1-0!
12: Vanavond, Nederland-Zweden.
13: Met links in de goal!
12: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
14: op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
11: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
12: Vanavond, Nederland-Zweden
14: op NPO Radio 1.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister app.

0: de lijn.
1: En je zou maar jong trouwen, je volgt alle regels en je doet precies wat er van je verwacht wordt. Maar als je er dan uiteindelijk achter komt dat jouw geluk niet altijd past binnen de verwachtingen van anderen, nou, dat kan je overkomen. En Ferdows, die schreef er een boek over, deelt daarin heel openlijk haar verhaal. Het boek heet Mokro Psycho. Ferdows, goedenavond. Goed dat je hier bent.
2: Dankjewel.
1: Ja, ik heb gelijk een vraag voor je over de titel Mokro Psycho. Waarom die titel?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik heb voor de titel gekozen omdat ik heel erg geïnspireerd was door de film American Psycho met Patrick Bateman. En in die film is de rode draad dat hij toch wel heel veel vrouwenhaat heeft. En daarin in een cultuur leeft die niet voor hem helemaal leuk of passend is. Of, of dat hij zich daarin kan vinden. En dat vond ik heel goed het verhaallijn weergeven van mijn verhaal. Waarom ik toen geïnspireerd was om het verhaal Mokro Psycho te noemen eigenlijk.
1: Ja, want ja, je hebt het al een beetje over cultuur. Je leefde zelf volgens de regels van de Marokkaanse cultuur, als ik het goed zeg. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vooral heel erg leven naar de goedkeuring van je ouders. Omdat je daar toch heel graag naar streeft. Je wilt heel graag het schouderklopje. Je wilt heel graag trots maken. En zodra je dat eigenlijk niet doet, dan val je buiten de boot. Of dan, ja, kwam daar heel veel religieuze controle bij kijken. Omdat ja, ze willen dan het beste voor je. Hmm. En in mijn ervaring was dat niet zo.
1: Nee. Uiteindelijk besloot je dus om je eigen keuzes te gaan maken. Ja. Hoe deed je dat?
2: Dat deed ik door te kiezen om te trouwen met de liefde van mijn leven. Mm-hmm. Ik kwam al uit een ander gebied in Marokko. Nou, dat was ook al niet geaccepteerd. En toen wij getrouwd waren met een feest vol toeters en bellen, waar ik eigenlijk ook helemaal geen zin in had. Maar dat doe je dan omdat je zo graag in de cultuur wil passen. Besloten wij ons eigen leven te leven. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen, om maar zo te zeggen.
1: Nee, en dat heeft invloed gehad ook op de band met jouw eigen familie.
2: Ja.
1: Wat is daar gebeurd en hoe is het contact nu?
2: Het contact is op een heel laag pitje. Ook een tijdje daar niet geweest. En ook met de komst van het boek is dat ook niet een waardering genomen. Maar goed, ik wilde heel graag mijn verhaal vertellen en niet een perfect.

0: verhaal. Mm. Ik wil een echt verhaal vertellen voor alle meiden die, en jongens die ook misschien no contact gaan met hun ouders in de Marokkaanse cultuur, waar dat natuurlijk hartstikke taboe is.
1: Mm. En ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen je ouders hier een sterke reactie over hadden, maar misschien ook online. Er zijn zelfs mensen die je vergelijken met de nieuwe Lale Gül. Nou ja, ik sta niet achter die vergelijking, maar hoe voelt het voor jou om vergeleken te worden met dat?
0: In het begin schrok ik daar een beetje van, want ik denk, ja, ik vertel gewoon mijn verhaal, mijn mening, mijn ervaring. Waarom is dat verkeerd? Maar goed, als ik dan een vrouw ben en ja, tekst wil geven aan mijn eigen verhaal, dan vind ik dat ik daar recht op heb. Dan ben ik heel dankbaar dat ik in Nederland woon en de vrijheid van meningsuiting heb, wat in de grondwet staat. En als dat de vergelijking is met Lale Gül, dan zie ik dat als een compliment.
1: Nice, I like it. Hey, welke boodschap wil je meegeven aan mensen die Mokro Psycho lezen?
0: Dat je je eigen leven moet leven en niet naar de goedkeuring van een cultuur of je ouders, want daar doe je het allemaal voor, maar dat is nooit goed genoeg eigenlijk.
1: Hmm.
0: En ja, trouwen om dan uit huis te zijn en je eigen leven te kunnen leven, dat is zo onzin. In Nederland kan je een leuke baan nemen, op zoek gaan naar een eigen woning. En ik raad alle meiden en alle jongens aan om dat lekker te doen. En dat is de stok achter het verhaal.
1: Nou, Mokro Psycho is dus nu gewoon te lezen. Firdaus, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Dat je ook zo openlijk je verhaal deelt. Super belangrijk. Niet alleen inderdaad voor vrouwen uit jouw cultuur of vrouwen uit andere culturen. Maar ook voor mannen natuurlijk. Dus dankjewel dat je hier was.
0: Dankjewel.

0: Als je aan hiphop denkt, ja, dan heb je misschien een bepaald beeld in je hoofd. Maar waarom eigenlijk? En wie bepaalt wie er wel of niet bij hoort? Nou, de vier vrouwen achter Noah willen laten zien dat hiphop voor iedereen is. En ze zitten hier bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Sylvie, Brandy, Gwen en Darlene, welkom dames.
1: Dankjewel.
0: Oh, dat klinkt zo gezellig. Ik heb echt bijna nooit zoveel meiden in de studio en dat vind ik toch zo leuk. Ach, heel fijn. Hey, kunnen jullie me even kort meenemen in wat Noah precies is?
2: Noah is eigenlijk dus ontstaan uit een soort van, eigenlijk een idee en een observatie, maar ook iets wat ik zelf meemaak, is dat hiphop eigenlijk gewoon heel erg aan het verminderen is. Vooral hier in de stad, in Rotterdam. Je ziet dat er gewoon veel minder aandacht aan besteed wordt. En dat eigenlijk de mensen in de hiphop community niet echt meer een fijne plek hebben om met z'n allen samen te komen, zeg maar. En wij met z'n vieren zijn eigenlijk toen op het idee gekomen van, laten we zelf dat gat gewoon gaan vullen.
0: Heel nice. Hey, hoe komt het, denk je, dat de hiphop scene zo kleiner wordt en ja, minder wordt?
2: Ja, als je eigenlijk ook gewoon kijkt nu naar evenementen, hoe groot ze nu ook zijn. Heel veel EDM en dance music is momenteel heel erg in. En dat wordt veel meer aandacht en licht opgeschenen eigenlijk dan kleinere genres. Terwijl hiphop is eigenlijk helemaal geen klein genre, maar het wordt eigenlijk nu heel erg door die reden voor ons gevoel ook naar achter geduwd.
0: Ja, precies. Hey, jullie kennen elkaar via een opleiding die jullie alle vier gedaan hebben en daar is Noah ontstaan. Vertel aan ons.
3: Ja, zoals Sylvie al zei, bestond het eigenlijk gewoon als soort van het onderzoek dat wij deden rondom hiphop en wat er in de stad aan de hand was. En nou, dat is een opdracht om een organisatie te vormen. En we konden eigenlijk sowieso met z'n allen heel goed vinden. En we wilden gewoon met elkaar samenwerken. We hadden allemaal gedeelde passies en allemaal verschillende talenten die we konden gebruiken in een organisatie. En daar kwam dus Noah uit. Dus ik ben met een naam gekomen. En daarvanuit hebben we eigenlijk alles met z'n allen opgebouwd.
0: Nice. En wie is er allemaal welkom om bij jullie community aan te sluiten?
3: Iedereen. Ja. Want we proberen eigenlijk het stigma wat er rond hiphop hangt. Dat is zeg maar people of color. Mm-hmm. Vooral mannen alleen maar op afkomen. Iedereen is welkom. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt. Hoe je je kleedt, waar je op valt. Het maakt gewoon niet uit. Iedereen mag zeg maar bij Noah zijn.
0: En ja.
3: Dat vinden wij heel anders dan wat er normaal in het, zeg maar, in het licht wordt gebracht over de hiphop scene. Ja.
0: Zeker, maar ook als je bijvoorbeeld zegt op wie je valt. Soms kan het best wel wat onveilig zijn in de hiphop scene wanneer je bijvoorbeeld queer bent. Hoe kan je ervoor zorgen dat het dan wel veilig wordt voor die mensen in de community?
3: Wij zorgen sowieso voor dat wij zijn zelf, drie van ons zijn zelf ook queer. Dus daarom kunnen we ook binnen, zeg maar, de mensen die binnenkomen, die kennen ons ook. Dus die weten ook, als er iets van discriminatie is, ben je eigenlijk gewoon gelijk sowieso de deur uit.
0: Dan ben je weg.
3: Ja.
0: Goed zo.
3: Maar we merken eigenlijk ook dat al onze vrienden die erop afkomen, voelen zich ook super veilig. Dus we proberen altijd gewoon goed te bewaken dat de regels en gewoon het respect voor iedereen ook gewoon wordt behouden en wordt gevolgd.
0: Ja, goed zo. Heel belangrijk. Hey, dit weekend is Fête de la Musique in Parijs. Maar als je te broke bent om daarheen te gaan, dan hebben jullie dit weekend een heel leuk alternatief. Vertel.
2: Ja, aanstaande zondag om 4:00 hebben wij een barbecue in het park in Rotterdam. Het Euromas Park, zo kennen de meeste mensen het, denk ik. Free food, bring your own booze. We hebben een deck, een open deck. Dus als je je USB meeneemt of je laptop, kan je lekker komen draaien. Je kan komen chillen. Het wordt lekker weer. Dus als je niet naar Vet kan, kan je wel naar Noah.
3: En wij hebben wel gratis eten, dus
4: ja, kom naar ons.
2: Free food, guys.
0: Oh, nice. Nou, geweldig. Ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten gaan.
4: Ja, zeker.
0: Superleuk. Hey, dames, heel erg bedankt dat jullie hier waren.
4: Geen probleem.
0: Ja,
4: geen
0: bedankt voor de uitnodiging.
4: Ja,
0: of course. En wil je hier nou meer over weten of misschien wel naar de barbecue aanstaande zondag in Rotterdam in het park? Check dan een Insta @NoahRotterdam of de link op de FunX website. Fun.

0: waar ik inmiddels niet meer alleen zit. Want grote kans dat jij de ambitie hebt om ooit een huis te gaan kopen. Misschien wel een bedrijf te starten of om financieel onafhankelijk te worden. Maar hoe zet je nou die eerste stap als niemand je uitlegt hoe het systeem werkt? Nou, Leandro en Suleika, oprichters van Stichting Evolve, die zijn in de building. Zij helpen jou de hele week hierbij in Amsterdam. Goedenavond en welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
1: Goedenavond.
2: Dankjewel.
0: Ja, Leandro, ik begin even bij jou. Jullie geven dus de hele week door workshops hier in Amsterdam over deze verschillende thema's. Wat staat er allemaal op de planning?
2: Klopt. We hebben vandaag de eerste workshop gehad. Dat gaat over mindset. Want je moet je eerste, als je eerste huis wil kopen, is het belangrijk dat je eerst je mindset goed is.
0: Waarom?
2: Omdat je moet geloven dat het kan. En we hebben deze week speciaal de workshop voor mensen die het wat moeilijker hebben om een woning. Voor iedereen is het moeilijk, maar voor een bepaalde groep is het zeker nog moeilijker om een woning te kopen.
0: Mm.
2: En we richten ons op jongeren tussen de 18 en de 35 jaar. En we hebben verschillende thema's over budgetteren, hoe een hypotheek werkt, hoe een bank werkt. We gaan de bruggen verkleinen tussen de financiële instellingen, de banken en de jongeren. We gaan een masterclass geven over hoe je in 7 stappen je eerste woning kan kopen. En we gaan het ook hebben over hoe je kan investeren in het buitenland zelfs.
0: Oké, dat klinkt als iets waar je bij moet zijn. Suleika, ik vraag me af, herken jij dat, zeg maar, van dat je een soort van bepaalde mindset moet hebben om bepaalde stappen te kunnen zetten?
1: Ja, zeker. Je moet wel gemotiveerd zijn en je moet discipline hebben om je te houden aan die stappen, hè, om te komen bij het kopen van een woning. En je moet echt de motivatie van binnenuit moet je hebben om die wil te krijgen om daar naartoe te werken.
0: Ja, want Leandro, je hebt het over een bepaalde groep die het misschien iets moeilijker vindt. Voor wie zijn deze avonden georganiseerd?
2: Iedereen is welkom sowieso, maar we hebben het voornamelijk georganiseerd voor jongeren van Afro-Caribische afkomst en Afrikaanse diaspora. Omdat wij geloven dat er toch een ongelijkheid is in kansen tussen deze groep en autochtone jongeren. Maar nogmaals, iedereen is welkom.
0: Ja, ik weet, jij bent zelf ook succesvol ondernemer, volgens mij, mag ik wel zeggen. Jij weet alles van huizen kopen, et cetera. Heb je een gouden tip voor mensen die aan het kijken zijn of heel graag een huis zouden willen kopen?
2: Gouden tip, zorg dat je financiën goed zijn. En,
0: ja, makkelijk gezegd. Ja. Ik zou ook wel willen dat mijn financiën goed waren.
2: Ja. Nee, maar dat is het begin eigenlijk. Je financiën. Mm-hmm. Dus weet wat je inkomsten en uitgaven zijn. En heb een plan en ga er ook naartoe werken. En als je er hulp bij nodig hebt, schakel die hulptroepen in. Onze stichting zet zich daarvoor in, dus je kan altijd bij ons terecht. Maar er zijn ook meerdere mensen die je daarbij kunnen helpen.
0: Nice. Vraag gewoon om hulp. Durf voor om te vragen.
1: Ja.
0: Suleika, wat hoop jij dat mensen meenemen van deze week?
1: Ten eerste dat ze wel gewoon na vandaag al gaan denken van hey, ik heb wel de mogelijkheid om die stap te zetten naar het kopen van mijn woning. Morgen gaan we het hebben dus over financiën. En daar moeten ze gewoon inzicht krijgen in hun eigen financiën van hey, wat zijn mijn inkomsten, wat zijn mijn uitgaves, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder uitgeef, zodat ik kan sparen om uiteindelijk een woning te kunnen kopen.
0: Nou, ja, klinkt veelbelovend.
1: Ja.
0: Jullie zijn al begonnen dus vanavond, maar kunnen mensen zich nog aansluiten?
1: Ja, zeker. Ze kunnen nog steeds een kaartje kopen via onze website, stichtingevolve.org. En dan kunnen ze een kaartje kopen van €15 en dan hebben ze gewoon toegang tot de hele week.
0: Nou, €15 en dan heb je misschien ineens een huis van 3 ton als je klaar bent. Hè? Ja, dus dat klinkt als een koopje op die manier. Nou, Leandro en Suleika, ik wil jullie bedanken voor het langskomen. Sowieso heel veel succes deze week. Nogmaals, de website was stichtingevolve.org. Nou, je weet waar je moet zijn voor kaartjes, dus voor deze workshops.

0: Bradley. Een paar dagen geleden kennen deze mensen niet en nu voelt het gewoon een beetje als thuis. Dus ik zal echt zeggen, ja, ik zal echt gewoon zeggen, family, friends, comfort, you know, coziness.
1: Corning bestaat 7,5 jaar en dat vieren ze groot. Een hele week lang organiseerden ze events voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen. Van begeleide studiosessies tot Pitch Your ID. Waar jongeren duizenden euro's konden winnen voor hun eigen idee of start-up. Ik was erbij op een van die dagen en sprak de mensen die Quarden hebben gemaakt tot wat het vandaag is. De community en de jongeren die daar onderdeel van zijn. Als ik aan jou zou vragen, wat betekent Quarden voor jou? Wat zou je dan zeggen?
2: Community. Ja, ja.
1: Samenkomen hier?
2: Ja, het is gewoon mensen die je begrijpen. Zeg maar, het is anders dan je familie en vrienden. Want zeg maar, dit zijn gewoon allemaal creatievelingen. Dit zijn mensen met een creatieve visie die ook art maken.
3: Een plekje hebben om gezien te zijn. Het is gezien te worden. En dat iedereen ja, een soort van thuisbasis heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Of je hier nou één dag komt of jaren al bent geweest. Je bent hier gewoon welkom en je hoort je hier ook thuis te voelen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.
4: Ik denk inspiratie vooral. En samenwerking. Ik denk die twee. En ook gewoon mentorschap. Ik denk dat die drie wel echt voorstaan.
5: Familie, community, gezelligheid, inspiratie. Ja, alles. Alles wat positief is eigenlijk. Positiviteit.
1: Zoals je hoort betekent Quarden veel meer voor mensen dan alleen maar een plek om naartoe te gaan. Het is een community waar jongeren elkaar vinden en zich thuis voelen. Ik sprak oprichter Farish over de jongeren die hij heeft zien groeien binnen Quarden en over waar hij misschien wel over 7,5 jaar is. Ik kan me ook voorstellen, jij hebt zoveel mensen voorbij zien komen hier. Maar wat is nou de grootste verandering die je in mensen ziet die op het begin komen en dan jaren later misschien dat ze nog steeds hier zijn?
6: Ik denk dat het heel erg leuk is dat je kan zien dat iemand die ooit deelnemer is, nu zelf workshops geeft of zelf een inspirator is.
1: Na 7,5 jaar heb je echt iets moois opgebouwd. Maar waar sta je over 7,5 jaar?
6: Misschien sta ik over 7,5 jaar wel in een heel oud wijkgebouwtje met 10 jongeren. Waarin ik misschien weer terug ga naar de basis. Want inmiddels geef ik ook steeds minder workshops en dat soort dingen. En ik geloof er gewoon in dat dat een beetje de kern is, weet je wel. Gewoon 10 jongeren uit Rotterdam-Zuid die het idee hebben dat ze niet mee mogen doen in de stad. Als je die een klein beetje tools geeft, dat ze het idee hebben van hé, dit is ook voor mij weggelegd. Dus dat kan het zijn. Of het kan zijn dat ik in Bali chill, bro. The Block. Felix. Ah, is er een

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: Van Wakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt hardcore entertainment voor het eerst van Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld,

0: Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vanis.nl of de NPO Luister app.

0: we hebben het vaak over ouders van kinderen met een beperking. Maar bijna nooit over de broer of zus. Terwijl zij ook opgroeien met zorgen, verantwoordelijkheden en gevoelens waar misschien niet altijd ruimte voor is. De 19-jarige Brienty is Miss Teen Nederland. Zij weet hier alles van en zit bij ons in de studio. Brienty, welkom.
1: Hi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk.
0: En je ziet er prachtig uit. Je hebt ook een sjerp

0: Ja, we hebben het vaak over ouders van kinderen met een beperking, maar bijna nooit over de broer of zus. Terwijl zij ook opgroeien met zorgen, verantwoordelijkheden en gevoelens waar misschien niet altijd ruimte voor is. De 19-jarige Brient is Miss Teen Nederland. Zij weet hier alles van en zit bij ons in de studio. Brient, welkom.
1: Hi.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk.
0: En je ziet er prachtig uit. Je hebt ook een sjerp om.
1: Dankjewel.
0: Vertel.
1: Ja, dit is mijn sjerp van Miss Teen Grand Nederland.
0: Ja.
1: En ja, een tijdje geleden ben ik dus begonnen met een misverkiezing. En heb ik deze titel mogen winnen. En daarmee zet ik me in voor brusjes. Omdat ik zelf ook een brusje ben.
0: Gefeliciteerd dat ten eerste. En je zegt net zelf, Dankjewel. Je bent dus ook een brusje. Ja. Kan je even kort uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, een brusje is een broertje of zusje van iemand met een beperking. En daar komt best wel veel bij kijken. In het Engels is het ook glass child, een kind van glas eigenlijk. Mm. Omdat brusjes heel vaak het gevoel hebben dat ze doorzichtig zijn, niet gezien worden. Omdat heel veel aandacht vaak naar het broertje of zusje gaat.
0: En herken je dat gevoel?
1: Ja. Ja, nou, ik weet natuurlijk hoeveel mijn ouders dragen met de zorg voor mijn broertje of zusje. Mijn broertje.
0: Ja.
1: En daardoor heb ik eigenlijk altijd mijn gevoelens voor mezelf gehouden om haar niet tot last te zijn.
0: Ja.
1: En alles een beetje zelf willen oplossen. Het perfecte kindje willen zijn. Om ja, zo min mogelijk tot last te zijn. Terwijl ja, als broertje zijn, dan mogen jouw gevoelens er ook zijn. En mag jij er ook gewoon zijn.
0: En heb je altijd, zeg maar, sinds wanneer weet jij, oh wacht, het is misschien ook moeilijk voor mij. Mijn gevoelens mogen er ook zijn.
1: Ja, nou, eigenlijk wist ik nooit dat andere mensen ook in dezelfde situatie zaten als mij. Ik wist niet dat een brusje zijn iets was. En daardoor gaf ik eigenlijk mezelf de schuld van alle gevoelens die ik had. Zoals verdriet of jaloezie. Ik wist niet dat dat iets is wat gewoon erbij komt kijken als je nou eenmaal een broertje hebt met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik wat ouder werd, ging ik eigenlijk terugkijken en dacht ik van, oh, eigenlijk snap ik nu waar alles vandaan komt. En ik vind het daarom juist zo belangrijk om erover te praten. Want ik weet dat er zoveel mensen zitten in dezelfde situatie. En ja, ik vind het echt een belangrijk onderwerp om over te praten.
0: Zeker, ja. Hey, wat helpt voor jou om hiermee om te gaan?
1: Nou, vooral gewoon met mijn broertje erover praten. Met mijn moeder erover praten. Want dat gemis van bijvoorbeeld aandacht is niemands schuld. Want je broertje heeft nou eenmaal een beperking. Je moeder moet natuurlijk meer aandacht voor hem hebben. Maar die gevoelens zijn er nou eenmaal. En erover praten helpt heel erg. Ik denk dat dat heel erg banden kan helen. En gevoelens die nooit besproken worden gewoon op tafel te leggen. Dat helpt wel echt.
0: Heel belangrijk. En je kan dus ook met je broertje over praten. Mag ik vragen wat voor beperkingen hij heeft?
1: Ja, hij heeft autisme, FNS. Dat is een functionele neurologische stoornis. Waarbij zijn lichaam soms uitvalt. En hij heeft een oogbeperking. Dus hij is bijna blind.
0: Oké, ja. En je vertelde net buiten deze uitzending om, vertelde je van dat tijdens de misverkiezing dat jij het vervolgens ook over je broertje hebt gehad. Hoe was dat moment? Neem ons even mee.
1: Ja, ik vond dat heel erg emotioneel eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ik heb er jaren niet over gepraat. En dat om dat ineens op zo'n groot podium te doen was best wel spannend, maar ook wel heel erg mooi. Omdat ik gewoon aan mijn moeder zag en aan mijn broertje zag dat ze heel erg trots op mij waren dat ik dit durfde vertellen. En brusjes zijn is ook gewoon iets positiefs. Hè? Het heeft niet alleen maar negatieve kanten. Het heeft me echt gevormd als persoon die ik nu ben. Het heeft me heel veel goede eigenschappen gegeven. Dus ja, daarom
0: geweldig.
1: Ik er een stemmer voor.
0: Zeker. Hey, en je mag ook zeker heel trots zijn op jezelf.

0: 12, denk ik.
1: Yes, thank you.
0: Ja, zeker. Dus Brienty, heel erg bedankt.
1: Dankjewel.
0: En wil je hier nou meer over weten? Brienty deelt hierover op haar Insta en is zelfs een podcast begonnen. Dus check haar Insta @brienty.nx of de link op de FunX website.

0: En wat ooit begon met twee mensen en een idee is 10 jaar later uitgegroeid tot een community die sport, muziek, creativiteit en ondernemerschap aan elkaar knoopt. Ja, waar je eigenlijk ook woont in Nederland, je hebt het vast wel ooit voorbij zien komen. 3x3 Unite. En dit weekend verandert Amsterdam Noord in een speelplaats waar wereldtoppers en jongeren uit de wijk hetzelfde podium gaan delen. Bij 3x3 Unite, het festival. Jesper, een van de organisatoren, heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Nou, allereerst mag ik je natuurlijk feliciteren. Jullie vieren dit jaar jullie 10-jarig bestaan.
1: Yes, zeker. Ja. 10 jaren die snel voorbij zijn gegaan, ja.
0: Hey, als je nou terugkijkt op de afgelopen 10 jaar, wat is dan iets wat je echt is bijgebleven of waar je enorm trots op bent?
1: Ja, weet je, de afgelopen 10 jaar zijn gewoon heel organisch en op een natuurlijke manier voorbij gegaan. Met heel veel hoogtepunten. En ik denk dat we altijd trouw zijn gebleven aan datgene waar we voor staan. Namelijk gewoon de stem van jongeren. En vanuit daar zeg maar onze organisatie, onze beweging, community doorbouwen. En ik denk dat daar heel veel mooie resultaten van zijn. Dat de jongeren die we 10 jaar geleden bij onze allereerste Liedercours, wat ons echt ons belangrijkste product is, kennis meegemaakt hebben, die in onze organisatie zijn blijven hangen, die zich hebben doorontwikkeld en die tot de dag van vandaag nog steeds actief zijn op allerlei verschillende fronten. En dat is denk ik waar we voor staan. Hè? Dat we ja, jongeren oppikken in hun wijken. Ze onderdeel maken van onze community. En proberen zo lang mogelijk relevant in hun leven te blijven. En ze constant echt perspectief te bieden. En daar zou ook dit festival wat de komende dagen gaat plaatsvinden weer een enorm mooi resultaat van.
0: Ja, tof. Want je hebt het al over community. 3x3 Unite koppelen heel veel mensen aan basketbal. En dat is natuurlijk een groot gedeelte. Maar het is veel meer dan dat. Dit weekend is dus voor het eerst ook het 3x3 Unite Festival. Wat is dan het verschil met eerdere edities?
1: Nou, ik denk dat je het zo moet zien. Kijk, heel veel van ons komen uit de sport 3x3. Ik was zelf de eerste pionier in Nederland. In 2014 ben ik de sport gaan spelen. Toen waren we geen Olympisch kampioen, dat kan pas 10 jaar later, maar we gingen wel langzaamaan resultaten opbouwen. In 2016, na 2 jaar pionieren, hadden we voor het eerst een medaille op het EK. En toen realiseerde ik mezelf dat de sport me veel meer bracht dan dat ik mezelf als basketballer ontwikkelde. Maar ik ontwikkelde me ook als mens vanwege een aantal dingen die echt in de DNA van deze sport zitten. Zoals bijvoorbeeld dat er geen coaches zijn, maar dat je als team zelf sturend bent en dat je dus ja, moet reflecteren op je eigen gedrag, oplossingsgericht moet kunnen denken. Mm. En met die gedachten zijn we de organisatie gaan bouwen om zo groot mogelijke doelgroep, ja, door middel van die sport zeg maar aan ons te verbinden. En daar zitten basketballers bij die op hoog niveau spelen. En die gaan dit weekend ook kunsten vertonen. De beste spelers ter wereld zijn hier, mannen en vrouwen. Maar tegelijkertijd biedt 3x3 gewoon een podium voor velen. En of het nou creatief is door middel van street art, of door middel van dans, of door middel van het ontwerpen van kleding, of door allerlei verschillende soorten design die je terug gaat zien. Het wordt een festival waar het podium voor iedereen is. Hè? Dus je kan hier de topspelers van de wereld bekijken, maar je kan je ook zelf die topspeler voelen. En er is een hele mooie connectie ook met elkaar, weet je wel. Dus alles loopt hier straks door elkaar heen. Ja. Er is gewoon heel veel respect en dat is precies waar deze sport voor staat.
0: Ja, en als je nou 1 ding moet noemen waarvan je zegt, nou daarvoor moet je echt erbij zijn dit weekend.
1: Kijk, we zijn als Nederland zijn in 3x3 basketbal Olympisch en wereldkampioen. Hè? Dus iedereen kent het moment van Richard de Jong nog in Parijs 2 jaar geleden. Dus je moet er sowieso zijn om Rudy de Jong een keer live te zien spelen. En hem ja, toch als een soort van magician op het 3x3 veld gewoon zijn ding te zien doen. En tegelijkertijd moet je hier zijn omdat je denk ik wordt omarmd door een hele warme community. Van ja, meer dan 150 jongeren die hier straks actief zijn. Elke bezoeker zeg maar gaat welkom heten in onze wereld. En je daar ook probeert onderdeel van te maken op allerlei verschillende mooie creatieve manieren. Dus het is echt een festival voor iedereen, denk ik. En je moet het ervaren om erbij te zijn.
0: Nou, en dat kun je nog steeds doen. Voor meer informatie kun je sowieso naar 3x3festival.nl gaan. En dan kun jij ook nog steeds aanwezig zijn. Jesper, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. En natuurlijk heel veel plezier en succes wensen dit weekend.
1: Dankjewel.

0: Report met Bradley.
1: Hoe belangrijk is sport in jouw leven?
2: Heel belangrijk. Ik sport elke dag. Het helpt me mentaal. Ja, het is voor mijn uitlaatklep. En dat is ook een discipline voor me, zeg maar. Dat is een alfa.
1: Het L3B Boost event vond vorige week plaats. En dit keer ging het over sport. We hadden daar ook een live locatie uitzending. Maar voor als je het gemist had, heb ik voor jou de gasten gesproken. Hoe belangrijk is sport in jouw leven?
3: Sport staat op nummer 1 samen met muziek voor mij.
1: Waarom?
3: Ik heb sowieso mijn hele leven gesport. En sport, aangezien we het ook al hier hadden over discipline. Sport heeft me ook heel veel discipline geleerd. Vooral in de gym. Consistent bezig zijn. Ook wanneer je geen zin hebt. De dagen dat het even regent. Gewoon door blijven gaan, man.
4: In mijn leven was het heel belangrijk. Ik sport niet echt meer de laatste tijd. Ik ben een beetje afgezakt. Maar ik moet wel weer fitjes worden. Maar ja, sport is, het is ja, je voelt aan mijn buik. Het is blubberig, man. Weet je toch?
5: Ik werk dan als fotograaf. Ben heel veel bezig met werk, editen, et cetera. En ik sport wel zelf 4 keer in de week. Dus dat is gewoon letterlijk, ja, voor mentale rust. Plus, ik ben ook, ja, voetbalgek. Dus net zoals Wij net al goed uitlegt. Voetbal is ook een heel groot onderdeel in mijn leven.
1: Jullie hebben dus het hele event meegemaakt. Als jullie in 3 woorden het zouden moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen?
4: Inspirerend. Op het einde emotioneel. En ja, geslaagd, man.
2: Positief, leuk en netwerkend.
6: Heel erg emotioneel. Het maakte me heel erg emotioneel. Ja.
1: En dan heb je een specifiek moment waarvan je dacht, oh, dit is mijn piek.
6: Iedereen gaat dat einde zeggen, maar ik vond zeg maar ook, ik weet niet. Het maakte me allemaal gewoon dat iedereen dromen had en het is toch gelukt. En dat, ik weet niet, dat raakt toch iets voor mij.
3: Ja, het leert je gewoon heel veel dingen in de game. Niet alleen, kijk bijvoorbeeld, ze hebben nu heel veel gesproken over voetbal. Maar het leert je heel veel over het leven überhaupt. Je weet toch, discipline, motivatie. Leren opstaan wanneer je valt. Zulke dingen, man.
1: Ja, maar wat hebben jullie gehoord dat voor altijd bij gaat blijven?
4: Wat ik vandaag ga meenemen is... ik vond het heel mooi wat Elia op het laatst zei. Hij zei van, stel voor je verliest iemand of zo. Of je zit met iets, praat erover. En als je er zelf mee blijft gaan... Als het gewoon in jou blijft, dan ga je er zelf mee zitten uiteindelijk. En dat, ja man, dat, dat is

0: doe ik wel.
1: Voor mij creatief blijven. Blijf doen wat je wilt doen. Blijf doen wat je moet doen. Tuurlijk, er is veel concurrentie. Maar kan je niet van de anderen en wees gewoon jezelf.

0: Sport met Bradley.
1: Gisteren was het L3B Boost event dat zo klonk.
2: Welkom bij L3B Boost, de Sport Edition.
1: En er was een grote naam, niemand minder dan Eljero Elia, die zich aansloot bij het panelgesprek. En daarvoor ging hij langs bij Annelijn, die een locatieuitzending deed vanuit het Stadsschouwburg in Utrecht. Luister maar even.
3: On the Block met Annelijn.
4: Ja, live vanuit de Stadsschouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljero Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Ja, superleuk dat je er bent, sowieso.
5: Ja, dankjewel. Ja.
4: Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud profvoetballer natuurlijk, maar je bent veel meer dan dat.
1: En na zijn interview met Annelijn wou ik hem natuurlijk ook even spreken.
6: Als je zeg maar terugdenkt aan vroeger toen je 18 was, en als je jezelf één advies kon geven, wat zou dat zijn?
7: Rustig, meer observeren.
6: Was je een beetje een heet hoofd, of?
7: Ik was wild, man. Ja, een bepaalde situatie bijvoorbeeld. Ik kwam dan naar een andere club. Er werd mij dat beloofd. Dan moest het ook gelijk gebeuren. Zodra het, je toch, afgerond moest zijn.
6: Zodra je had getekend, moest je het zien.
7: Moest ik het zien. En dan werd ik toch rustig. En dan kon me heen schreeuwen, slaan. De dingen die ik normaal moest doen, die ging ik niet meer doen. Maar ja, met de knowledge die ik nu heb, is het gewoon rustiger om gewoon rustig te zijn. Ja,
6: zou je nu zeggen dat je gewoon lekker chill bent?
7: Ja, zeker. Zeker.
6: Je bent nu dus echt een, ik zou kunnen zeggen, groots ondernemer. Je hebt heel veel dingen gedaan al. Maar waar begon zeg maar die drive naar het voetbal?
7: Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad van, nee man, je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt, waar je energie uit haalt. En dat deed ik gewoon.
6: En net hoorde ik je dus in de show zeggen, als tip voor de jongeren, sparen als ze willen beginnen met ondernemen. Maar kan je iets dieper antwoord geven? Dus hoe spaar je nou goed om te gaan investeren?
7: Slim sparen met doelen. Minder uitgeven, meer houden. Bijvoorbeeld een derde van je salaris gewoon opzij zetten. En dan proberen zo arm mogelijk te leven. Voornamelijk voor jongens die het niet echt breed hebben of zo.
6: Nu even een vraag over het WK. We hebben Cabo en Curaçao die meedoen. Stel je voor, je zou die twee clubs of teams een tip kunnen geven van, als jullie het zo doen, gaan jullie het echt halen, boys. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
7: Scheet zwaar. Nee, ik weet het echt niet. Nee.
6: En wat ik ook net hoorde, wist ik niet. Jij wordt volgend jaar hoofdtrainer van ADO Jongeren.
7: ADO 114.
6: Kun je daar wat meer over vertellen?
7: Ik heb net mijn VCD afgerond. Ik moet dan nog een paar opdrachten inleveren. Maar zo goed als afgerond. En dan ga ik volgend jaar aan de slag bij Adenaag onder 14 als hoofdtrainer.
6: Ik zie het aan je gezicht. Je hebt er heel veel zin in, denk ik, of niet?
7: Ja, ik vind het een uitdaging, snap je? Omdat die jonge jongens denken ook nog dat ik een van hun ben, omdat ik me zoals hun kleed. Maar dat ben ik niet meer. Snap je? Ik hou gewoon van fashion en dat ga ik altijd blijven doen. Maar ik ga ze wel moeten aanpakken.
6: Hoe ga je zeg maar dat balans behouden dat ze wel weten van oké, er zit een best wel een afstand tussen ons, maar we zijn alsnog één.
7: Tijd en energie, voorbereiding van mij moet heel goed zijn naar hun toe. Want we moeten zo goed mogelijk voorbereid komen op de training. Dat ze denken van oké, meteen even echt over nagedacht. Hij weet ook wat hij zegt.
6: Heb je nog een boodschap voor je ploeg van volgend jaar?
7: Die moeten fit zijn, jongens.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Joure om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Een beetje liefde van mij en Jack Harlow heb ik voor je. En ook Jonna Frezen en Jay-Han hoor je zo. Maar eerst,

0: Jan met Pana. Good morning.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
3: Goedemorgen, Pana.
1: Mijn request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend request.
2: Jamie Joy.
0: Goedemorgen. Misschien ben je net ontwaakt of al druk in de sportschool of aan het werk. Ik wil, wat je ook aan het doen bent, heel graag van jou weten. Met welke tune kan ik een lach op jouw gezicht toveren deze ochtend? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Daar kun je berichtjes sturen, kun je ook voice-memo's sturen. Ik check ze allemaal. Met jouw request, want je luistert naar Weekend Request. De enige show zonder playlist. Ik heb één track voor je klaargezet. Dat is de dikste van deze week. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij. En dat mag echt van alles zijn. Of je nou zin hebt in een lekkere zomer.

0: Jayon met Pana, good morning!
1: Goedemorgen Jamie Joy.
2: Goedemorgen Jamie Joy.
3: Goedemorgen Pana.
1: Mijn request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend request.
2: Jamie Joy.
0: Goedemorgen. Misschien ben je net ontwaakt of al druk in de sportschool of aan het werk. Ik wil, wat je ook aan het doen bent, heel graag van jou weten met welke tune kan ik een lach op jouw gezicht toveren deze ochtend. Laat het me weten in de NPO Luister app. Daar kun je berichtjes sturen, kun je ook voice memo's sturen. Ik check ze allemaal. Met jouw request, want je luistert naar Weekend Request. De enige show zonder playlist. Ik heb één track voor je klaargezet. Dat is de dikste van deze week. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij. En dat mag echt.

park. Toen zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben.

0: Jamie Joy. Ik ga weer lekker genieten van je show.
1: Jamie Joy. Weekend Request.
2: Ja, en wat wil jij horen? Want je kunt het laten weten via de NPO Luister-app. Ik draai graag jouw favoriete track deze ochtend. En ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik hou echt van dit weer. Hè. Hoe warmer, hoe beter. Er is alleen één nadeel. En dat merkte ik vanochtend echt. Toen ik de douche uitkwam, dacht ik, oh ja, zo voelt dat. Als je dan insmeert met bodylotion, dan blijft dat zo op je huid plakken. En ik word daar zo geërgerd van. Maar inmiddels ben ik lekker in de studio. En ik ben weer vrolijk, eenmaal ready om jouw tracks te draaien. Rody wil graag iets van Jade Lauren. Dat heb ik klaargezet. Maar welke het is geworden, hou ik nog even geheim. Want eerst hoor je de request van Claire. Ik vroeg namelijk, met welke track kan ik een lach op jouw gezicht toveren? En zij heeft een nieuwe tune. Dus dankzij haar hoor je ook nog eens nieuwe muziek.
3: Jamie Joy, jij tovert sowieso een lach op mijn gezicht. Maar als daar nu ook nog een track bij hoort, dan is dat Schut. Een nieuwe van Radio Z, Refuego, Dio en Kabo.

De request van Rody, Jade Lauren hoorde je met Pretty Girl Summer. En vanavond speelt Nederland weer. En ik ben benieuwd, niet naar of je denkt dat ze gaan winnen, maar welke track erbij past.

0: Welke track represent jouw WK-gevoel?
1: De situatie soundtrack.
0: Het WK is in volle gang en dit is altijd die periode waarin ik gewoon ineens doe alsof ik voetbal heel leuk vind. Terwijl eigenlijk vind ik er echt geen zak aan. Maar die samenhorigheid, dat oranje gevoel, dat vind ik dan toch wel weer heel gezellig. En dan ineens wil ik voetbalavondjes bij ons thuis organiseren en zo om te kijken. Want dat vind ik dan wel weer leuk. Nou, vanavond speelt Nederland zijn tweede wedstrijd. En ik ben heel benieuwd, hoe sta jij erin, dit WK? Maar dan niet in woorden, maar in muziek. Dus voor de situatiesoundtrack vandaag zoek ik een nummer dat precies laat horen hoe jij erin zit. En dan kan je dan heel simpel gaan voor een track die echt gemaakt is voor het WK. Maar ik zoek eigenlijk meer iets. Stel bijvoorbeeld jij denkt Nederland gaat echt winnen, dan zou je kunnen gaan voor Champion Flow van Frenna. Dat is toepasselijk. Of misschien juist een track die zegt het kan me echt allemaal gestolen worden, het boeit me niet. Misschien ben je voor een ander land, heb je daar een track voor? Of denk je dat het heel moeilijk gaat worden? Iets wat toepasselijk is. Ik ben benieuwd hoe creatief jij bent. Laat het me weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo als je het nog even een beetje wilt toelichten. De vraag vandaag aan jou is: welke track represent jouw WK-gevoel?

0: wilde van jou weten, welke track represent jouw WK-gevoel?
1: De situatie soundtrack.
0: Vanavond speelt Nederland voor de tweede keer, maar hey, misschien ben je voor een ander land. Dat kan ook, hè. Ik wilde in ieder geval van jou weten, welke track represent jouw WK-gevoel? En dan niet per se een tune die speciaal gemaakt is voor het WK, maar gewoon eentje, ja, die laat zien of jij erin staat dat jouw club gaat winnen of juist verliezen, of dat het moeilijk wordt of whatever. Nou, Mandy die komt in de NPO Luister-app met Love a Loser van Cassie. Want wat de uitslag ook is, ze zijn sowieso goed bezig, zegt zij. Maar Nanda die is wat strenger.
2: JJ, voor de situation track zat ik te denken aan Vuur op Broederliefde. Ze moeten toch wel iets beter gaan presteren, denk ik, willen ze er doorheen komen.
0: Oké, nou Dennis die zegt Nederland gaat sowieso winnen. Dit kan je geen wedstrijd noemen. En die komt met de track Geen Wedstrijd van Busy en Aquasi. Maar de track die ik ga draaien is een suggestie van Sebas. Die zegt het wordt moeilijk. Het wordt weer complicated. DJ Snake is heel toepasselijk.

0: Weekend Request.
1: Morgen Jimmy Joy. Het is alweer weekend. We zijn lekker aan het sporten. Ik zou graag DJ Dylan met Hansie.

ik kan niet zingen. Maar als ik zeg Get Out, wat komt er voor jou achteraan? Want zometeen mag jij bepalen of de classic die ik heb gekozen nog steeds aan is of dat die moet gaan. Maar eerst hoor je Come Online.

0: juli Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: The Mood for Vibes.
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Wij brengen de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Coco's aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Aan, aan, of gaan. Oh, dit was mijn jeugd. Jojo hoorde je met Leave, Get Out. Ook wel bekend de titel voor het nummer, Leave, Get Out. Uit 2004, kan je het je voorstellen? 2004, zo classic is deze track. Je hoort hem bijna nooit meer, je hoort ook nooit meer wat van haar. En misschien ken je hem niet eens, hè? Dat kan ook, maar klonk hij wel lekker. Hoe dan ook, jij mag bepalen of ik hem zo ga draaien op Vanix of niet. Ik zie nu al een berichtje binnenkomen van Nikita die zegt gaan. Ja, dat is hoe dit spel werkt. Je appt aan of gaan in de NPO Luister-app. En de meeste stemmen die gelden. Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo meteen draaien. Bij de meeste stemmen voor gaan, ja, dan gaat hij in de prullenbak. Voice memo's tellen voor 2 punten. Dus mocht je een beetje druk uit willen oefenen, dan moet je die sturen. Jij bepaalt of je Get Out, Leave van Jojo zo gaat horen of niet. Ik ben heel benieuwd. Funnix.

de trein nog steeds aan of moet hij gaan? Oh, zoals het er nu voor staat, ga je hem zo meteen horen. Maar er kan nog van alles gebeuren, dus breng je stem uit in de NPO Luister-app. Geschreven berichten tellen voor 1 punt en voice memo's tellen voor 2 punten. Is Jojo met Gerard nog steeds aan of moet hij gaan?

0: Niet te hard voor Fannix, hè.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Dat mag jij bepalen. Ja, ik vind dat ik echt weer een pareltje heb gevonden. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Gino die stuurde deze voice memo in de NPO-luisterapp.
3: Nee, Jimmy Joy. Je hebt het goed gezegd, je jeugd. Je mag weg, ver weg. Was een mooie lied, maar nee, nu kan het echt niet meer.
0: Nee, ja, Nikita was ook heel snel. Ik was nog niet uitgepraat en die stemde al gaan. Gina zegt het ook, het is echt mijn jeugd. Maar ja, jij bepaalt of je hem zo gaat horen. En als het aan Ruud, Delicia, Natasha, Nanda, Diallo en nog vele anderen ligt, dan hoor je hem wel. Want de tussenstand is nu dat de meeste stemmen voor aan zijn. En dat betekent dat je de track zo gaat horen. En als jij nu net intunt en denkt, over welke track heb je het? Nou, over deze.

0: Ira Star hoorde je en van nieuwe muziek gaan we terug naar een classic. Want jij mag bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan.
1: Aan, JJ.
2: Die poko's aan.
3: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan. Maar ja, vooral Gino was echt heel hard. Die zei nee, dit kan echt niet meer. En Nikita die voegde nog aan toe. Vroeger was het een goed liedje, maar nu kan het niet meer. Daar is Henna het ook mee eens. Maar ik zie ook nog stemmen voor aan binnenkomen. Onder andere van Roch. En dat heeft het allemaal heel spannend gemaakt. Ik heb het over de classic Leave Get Out van JoJo. Ga je hem horen of niet? Daar ga je nu achter komen. Ik had nooit verwacht dat ik deze op Funnix zou draaien. Maar hey, jij bepaalt en de meeste stemmen waren vooraan. Wat je

0: 10 request.
1: Morgen Jimmy, joy. Wat een heerlijke weer, hè. Men geniet ervan, zit lekker in die town. Zou je alsjeblieft willen Shabba draaien?

Een classic van Shabarangs hoorde je dankzij Diallo, Mr. Loverman. En ik ben benieuwd, ken jij iemand die muziek maakt? Want dan heb ik jou even nodig. Zometeen heb ik namelijk een spot vrij in de playlist voor een artiest die we nog niet draaien op Phonics. Waarvan jij denkt dat deze persoon wel gedraaid moet worden. Wie is dat? Laat het me weten in de NPO Luister app.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Faka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
6: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Your city, your sound.
7: Phonix!
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
8: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanhets.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Popular komt eraan en ook de Fresh from Friends. Maar eerst Tele Goede Morgen van Feit. Bij Weekend Request.
4: Your city, your city, your sound. Come on.
5: Lekker nummertje, Jay.

0: zoek naar de volgende superster. Fresh from Friends. Welke artiest is momenteel zo hard dat je denkt... Hey, waarom draaien jullie hem of haar nog niet op Phonics? Nou, daar heb ik een plek voor bij de Fresh from Friends request. Want dan kan je gewoon iemand even supporten. En het maakt me niet uit of dat je zusje je bestie is... of iemand die je gewoon kent via social media. Show some love, want het is niet makkelijk voor artiesten om door te breken. En daarvoor is deze plek onder andere. Dus mocht jij nu denken, hey, ik ken ook wel iemand die jullie moeten draaien. Morgen om 12 uur heb ik weer een spot. Dan kun je het weer doorsturen via de NPO Luister app. Of het mag ook altijd naar een via een DM naar mijn Insta, @JamieJoy. Vandaag stuurde Jorben een berichtje. En die zegt, een goede vriend van mij heeft net zijn track gedropt. Toen zei ik, oké, Jorben, maar even wat meer info. Waarvoor moet ik hem dan draaien?
1: Yo. Ja, deze man doet al een tijdje zijn best. En ik vind gewoon dat hij deze credits verdient. Dus vandaar.
0: Nou, kort maar krachtig, hij verdient gewoon zijn credits. Ik ga zijn goede vriend draaien. Vince Colin heet hij. En de track heet Met Weg Van Hier. En als jij hem nou keihard vindt, laat het dan even weten in de MP Luister app. Misschien draai ik het vaker. Vince Colin, Met Weg Van Hier.

0: Ik ben naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik haar uit. We hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Norden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonix Talks en de NPO Luister-app.
2: Dit is 24.

Blakka en Boef hoorde je bij Funnix Weekend Request met Latest. En bij dat woord, Latest, denk jij dan ook gelijk aan die track van hun of heb je een andere in je hoofd? Want zometeen spelen we Grab the Mic, mijn favoriete spel. En dan draait het allemaal om één woord. Denken jij en ik aan dezelfde track? Daar wil ik zometeen achter komen. Maar eerst hoor je Ira Star.

Fashion Week. Ik ga niet liegen. Als ik dat woord hoor, denk ik aan niks anders dan deze track van Lil Kleine en Jonna Fraser. Je hoort hem van Funnick's Weekend Request. En we gaan een spelletje spelen. Grab the mic. Het makkelijkste spel. Het is makkelijker dan dat ik kan praten. Dat er is. En mocht je het voor het eerst spelen, ik leg het eventjes uit. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden. Daar draai ik zo meteen aan. En dan krijg je een woord van mij. Zo simpel is het. Het enige wat ik van jou wil weten is, welke track popt gelijk op in jouw hoofd waar dat woord in voorkomt? Want sommige tracks zijn zo iconisch dat je maar één woord nodig hebt en je begint het gelijk te zingen. En dan ben ik gewoon heel benieuwd of jij en ik aan dezelfde track denken. Dus als je een beetje goed bent in lyrics onthouden, dan wordt dit easy peasy. Want dat is de enige regel. Het woord moet voorkomen in de lyrics. Ik ga mijn rad draaien en dan ben ik benieuwd waar je vandaag aan denkt. Het woord is alleen. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord alleen voorkomt in de lyrics? Laat het me weten via de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Denken jij en ik aan dezelfde track? Het woord vandaag is alleen.

aan welke track moet jij denken bij het woord alleen? Dat is het woord wat vandaag uit mijn rat is gekomen. En ik wilde van jou weten, welke track zing jij gelijk mee in je hoofd? Kaylee hoeft er niet lang over na te denken. Zij zegt alleen is maar alleen in de NPO Luister app. Maar Nicole, die dacht juist weer aan Alleen Jij van Jay. Echt, de antwoorden gaan alle kanten op. Er is niet één track waar soms is dat, hè. Dan denkt iedereen aan dezelfde. Dat is nu niet het geval, want Jeffrey die dacht juist weer aan Alleen van Kulas. En Nanda die dacht ook aan de gelijknamige track Alleen, maar dan van Leeuw Kleine. Toch springt er één track bovenuit. Daar wordt in ieder geval meerdere keren aan gedacht. En die ga ik nu draaien. Onder andere Tatjana en ook Shalini, die dachten hier aan Samen van Kleine John en DJ Dylan. Nu bij Funnix Weekend Request. En als je nog een request hebt, dit is je kans.

Swap. Bye. Stop. Te luisteren aan mijn gewoon. Dom!

0: gepest. En Jeffrey heeft er ook nog één. Dat wordt mijn allerlaatste vandaag. Maar morgen ben ik er gewoon weer en kun jij je request weer insturen. En je moet natuurlijk blijven luisteren, want Chanel is er zometeen met genoeg chaos voor je. Maar eerst hoor je Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Veel plezier met voetbal kijken vanavond.
1: Weekend Request. Jamie Joy.

0: niet alleen. Ik heb vandaag twee heren meegenomen.
1: Ja, gezellig zeg.
0: Ja, het zijn twee hele gezellige heren. We gaan nog niet verklappen wie ze zijn, maar ze zijn van het Anti-Survival... De Anti-Survival Show.
1: Het is wel een naam, hoor.
0: Het is wel een naam. Nou, ze verkorten het af met S. Mocht je het niet kennen, het is een soort Ex on the Beach keer Expeditie Robinson. Ja. Dus heren, zonder jullie namen te zeggen, geef een kleine tip. Dan kan de luisteraar raden wie je bent op basis van je stem.
2: Ik stel de vrouw van Prins Charming.
3: Maar jij weet het gelijk.
4: Ja, ik heb al genoeg gezegd. Hij heeft aan mijn lach gehoord.
0: Die lach van hem is zo herkenbaar. Zometeen gaan we dus alles bespreken over het programma. Eerst nog even de reclame.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: It's complicated met Jay.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: zee. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vonix.nl of de NPO Luister app.
3: Chanel.
4: Luca en Mark Junior van de Anti-Survival Show zijn in de studio. Dus als je vragen hebt, drop ze in de NPO Luister app. Terwijl je luistert naar Magnifico. En dit is Kevin.
5: Your

0: Huh? Hij noemt mij een absolute sukkel op in dat programma van hen.
1: In dat therapieprogramma, ja, wat ze nu hebben.
0: Ja. Absolute, ja, moron. Of zo.
1: Nou, perfect jongens. Vandaag heb ik Luca en Mark Junior van de Anti-Survival Show in de studio. En je hoort het al, we zijn hier druk aan het kletsen over wat er nou buiten het programma is gebeurd.
2: Goedemiddag.
3: Hey, Tante Chanel.
4: Hey, Tante Chanel.
5: Schatje
4: van me.
5: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
6: Hé, jij bent kapot geholpen. Ga er wel een stukje in mijn eentje.
1: Chanel. Oké, oké, oké. Mocht je nu luisteren en het programma niet gekeken hebben, Ex on the Beach meet Expeditie Robinson. Het is eigenlijk een beetje zo. Stel je nou voor, je zit met honger te survivalen op het strand. En voor je in de zee is een gigantisch jacht met luxe. Jij kan strijden om erop te komen. Nou, dat zorgde voor heel veel ruzies. En daar hoorde ik dus dit.
7: Ik wist ook niet dat wij een jacht gingen.
8: Nee, daar wisten we
7: ook niemand. Wij zaten naar alle huizen te kijken. We dachten allemaal, ja, naar een villa gingen. Oh, dat is die villa, die villa. We dachten echt dat we een soort van luxe vakantie gingen houden. Dat...
1: Ja, ik vroeg me af, oké, dus jullie wisten niet dat jullie... Wat hebben jullie gehoord over het programma toen er gevraagd werd, willen jullie meedoen?
0: Je krijgt een mail binnen en daar stond er eigenlijk in, hoeveel zou jij doen voor luxe? En
9: Je had gewoon, of je had pure luxe, of je had ellende, pure armoede.
0: En toen kwam het castinggesprek en toen vroegen ze eigenlijk, hoe hard zou jij strijden voor luxe? En toen kwamen we daaraan, kwamen op het strand en dat was gewoon alles behalve luxe. En dan keek je naar het water en dan zag je gewoon één grote jacht staan en daar moest je dus voor strijden.
9: Ja.
1: Ja, dat is gestoord. En je weet toch, dan ben je daar. Jullie zijn beide vrij snel op het jacht gekomen, zijn er ook een lange tijd gebleven. Hoe luxe was het jacht?
9: Je kon alles krijgen wat je wou. Drinken.
0: Letterlijk alles. Er waren obers, dames, ja, alles erop en eraan.
9: Drank.
0: Je kan bittergouden natuur bestellen tot 4, 5 uur in de nacht. Onbeperkt alcohol, alles erop en eraan. Kaviaar van 2000 euro. We moesten voor helemaal niks betalen. Alles was geregeld voor ons.
9: Een kapper, een masseur. Je kon alles regelen.
1: En dat werd gewoon allemaal naar je toe gebracht gewoon. Ja, ja. Wat is het wildste dat jullie daar hebben gevraagd? Geef een voorbeeld.
9: Ik denk dat het wel meevalt, want je kreeg zoveel voorgeschoteld. Want in de ochtend stond het hele tafel vol en dan kon je gewoon bestellen. Dan kwamen ze naar je kamer, joh, wat wil je zo ontbijten?

0: En als ik zeg patat met kipnuggets, krijg ik gewoon patat met kipnuggets.
1: Letterlijk.
2: Wat je wou. En in de middag kon je dan, stond weer heel de tafel vol. En in de avond kon je gewoon zeggen van, oké, waar hebben jullie vanavond trekken? Nou, de ene keer hadden we trekken in Japans, nou, dan kregen we Japans. De ene keer kregen we Mexicaans, Of gemixt, dus kon van alle culturen wat zijn. Wat je maar wou, kon je aanvragen.
0: Maar dit maakt het dan zoveel mentaler, weet je, dat je dan hoort, oh, misschien moet ik zo meteen terug. Moet ik al deze luxe achterlaten? Moet ik weer op het strand gaan slapen? Hoe groot is die mindfuck? Want dat speelt mee in je gedrag.
3: Ja, dat was dus het ding. Als je eenmaal op het jacht zat, dan besefte je eigenlijk in wat voor luxe je op dat moment leefde. En op het strand was het gewoon echt vreselijk. Het enige wat je daar te eten had, was rijst met tonijn, mais en bruine bonen. Ja. Geen kruiden, geen niks. Gewoon helemaal nada noppes.
0: Niet eens een banaantje die je aan de boom kon pakken.
2: Die waren niet rijp.
3: Nee. Moet je beseffen, hè, we hadden dus alleen een kookpot, geen borden, geen bestek. Nee. Dus ja, hoe ga je dat eten? Dus
0: met je handen?
3: Ja, met je handen. En dan iedereen met dat vuile zand overal. Oh. Dus, tijdens het eten, ik heb nog van die feesten, proef ik overal.
0: Maar was het, kijk, het strand, weet je, het lijkt mij erg, maar ik ben niet een survival persoon. Maar was het echt zo erg, weet je?
2: Het was echt helemaal niks. Je had je hangmatje en het was daar, kijk, het is daar heel vochtig in het land. Dus in de nacht is je hangmat zeiknat. En er staat wel een windje vanuit de zee, dus je wordt gewoon koud. En dan heb je het weer koud en dan heb je het weer warm. Muggen, zandluizen, of noem
3: ja,
2: dat
3: zandluizen waren er ook. Iedereen zat zich elke dag helemaal te jeuken overal.
0: Waren jullie gebeten door dingen?
2: Ja, ja, mijn hele rug is ondergeprikt.
3: Naomi die er was, die had zelfs een ontstoken oog.
2: Van een giftige spin gebeten.
0: Ja. Wow!
2: Ja. Ja, voordat het programma überhaupt begon, in het resort.
3: Toen had ze elke dag een bril op, omdat ze woonde dat mensen het zagen. Maar ja, terzijde, ja, ik kon wel 50.000 euro winnen. Dus,
0: ja, voor 50.000 euro doe je veel. En ja, nu kan je, dat heb je zeker gedaan. Jij bent de grote winnaar geworden.
2: Ik ben de grote winnaar geworden, ja.
0: Ja, maar dat is niet makkelijk gekomen. Hè? Het is,
2: nee.
0: Ja, er is veel ruzie geweest.
2: Ja, er is wel veel ruzie geweest, ja. Maar aan alles moois komt het eind. Nou heb ik niemand meer ruzie met elkaar.
0: Nee,

0: Geen kruiden, geen niks. Gewoon helemaal na dat noppes.
1: Je niet eens een banaantje die je aan de boom kon pakken.
2: Die waren niet rijp.
0: Nee. Moet je beseffen, hè? We hadden dus alleen een kookpot, geen borden, geen bestek. Nee. Dus ja, hoe ga je dat eten? Dus
1: met je handen?
0: Ja, met je handen. En dan iedereen met dat vuile zand overal. Oh. Dus, tijdens het eten, ik heb nog van die feestjes, voelde ik overal.
1: Maar was het, kijk, het strand, weet je, het lijkt mij erg, maar ik ben niet een survival persoon. Maar was het echt zo erg, weet je?
3: Het was echt helemaal niks. Je hangmatje. En het was daar, kijk, het is daar heel vochtig in het land. Dus in de nacht is je hangmat zeiknat. En er staat wel een windje vanuit de zee. Dus je wordt gewoon koud. En dan heb je het weer koud en heb je het weer warm. Muggen, zandluizen, of noem
0: ja, dat zandluizen waren er ook. Iedereen zat zich elke dag helemaal te jeuken overal.
1: Waren jullie gebeten door dingen?
3: Mijn hele rug is ondergeprikt.
0: Naomi die er was, die had zelfs een ontstoken oog.
3: Van een giftige spin gebeten. Ja.
1: Wow!
3: Ja. Ja, voor dat programma überhaupt begon, in het resort.
0: Toen had ze elke dag een bril op, omdat ze gewoon niet dat mensen het zagen. Maar ja, terzijde, ik kon wel 50.000 euro winnen. Dus,
1: ja, voor 50.000 euro doe je veel. En ja, nu kan je, dat heb je zeker gedaan. Jij bent de grote winnaar geworden.
3: Ik ben de grote winnaar geworden, ja.
1: Ja, maar dat is niet makkelijk gekomen. Hè? Het is, ja, er is veel ruzie geweest.
3: Ja, er is wel veel ruzie geweest, ja. Maar aan alles moois komt het eind. Nou heb ik niemand meer ruzie met elkaar.
1: Nee, het is nu allemaal goed. Maar zometeen gaan we wel even met Mark en Luca een spel spelen. Om achter die verhoudingen op het eiland te komen. En je weet het, heb je vragen voor ze? Drop ze in de NPO Luister app.

0: van Russian en Raul Alejandro. In de studio zitten Mark Junior en Luca om te kletsen over het programma As the Anti-Survival Show. Ja, het is een soort expeditie meets X on the beach. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige frustraties. Bunny. Chanel. En je moet natuurlijk strijden voor je plek op het jacht. Dus je moet bondjes met elkaar gaan opbouwen, maar diezelfde mensen ook weer gaan naaien. Ik dacht wel leuk om even een klein kort spelletje te doen om te kijken wat jullie van jullie land en bootgenoten vinden. Kijk, zometeen stel ik jullie een wie-vraag en daar mag je één persoon op antwoorden. Ik tel af, 3, 2, 1 en dan hoor je dit. En dan wil ik jullie antwoord tegelijkertijd horen. En dan gaan we het gewoon even bespreken. Zijn jullie ready voor de eerste vraag?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, nou, wie was het meeste aan het schreeuwen? 3, 2, 1.
2: Sherida.
0: Oké, Luca, jij zei Michella. Ja. Waarom Michella?
3: Ja, die was gewoon meer tegen mij aan het schreeuwen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En Mark, jij zei Louisa.
2: Ja, die zaten eigenlijk tegen elkaar heel te schreeuwen, Michella en Louisa.
3: Die waren gewoon lekker aan het kribbelen met z'n tweeën.
2: Ja, letterlijk. En tijdens het spellen was Louisa ook heel te schreeuwen tegen ons.
3: Ja, daar was ik niet zoveel bij.
2: Nee.
0: Jullie horen het nog een klein beetje? Na al dat geschreeuw?
3: Ja, ik heb wel een hoorapparaat aangeschaft, maar...
0: Van wie had je niet verwacht een leuke band mee op te bouwen? 3, 2, 1.
2: Met Luca?
3: Mark, ja.
2: Ja, met elkaar.
0: Met elkaar, want toen jullie elkaar zagen, dacht je gewoon van, nou, deze persoon liggen we niet.
3: Nee, was gelijk geraakt.
2: Eigenlijk op vliegveld was het al gezellig.
3: Ja, was al gezellig.
2: Ja, op vliegveld kwam gelijk, hé, alles goed, dit en dat, ben je gelijk
0: lachen. Maar jullie hadden het niet verwacht van elkaar?
3: Nee. We kenden elkaar helemaal niet. We hebben ook gelijk in het resort samen een kamer genomen. Ja, ik denk, ik kreeg een eigen kamer, maar we zijn al gezellig met z'n tweeën.
0: Nou, daar is de bromance begonnen.
3: Ja.
0: Nou, misschien is het antwoord dan ook elkaar voor deze vraag. Met wie had je het meeste ruzie?
2: René. Jij had met René, hè?
3: Ja.
2: Ja, ik had met niemand ruzie.
3: Nee.

0: je bent er echt best wel goed doorheen gekomen.
1: Ja, ja, ja. Hij...
2: Ik rol iedereen zo door mijn vingers.
1: Ja, hij ging er zo doorheen.
2: Ja.
0: En jij, René, waarom René?
1: Hij zat gewoon heel de dag op mij te letten, joh. Ik zeg, vent, laat me met rust. En het begon eigenlijk al gelijk al. Ik denk dat hij soort van een beetje de pik op mij had.
0: Of hij was een beetje verliefd op je, dat kan ook.
1: Dat kan ook. Ja, ik zei ook tegen René, het kan gewoon.
2: Ja.
1: Ja, ik zeg, als je een keer wil proberen... Ja, laat gewoon weten. Beter dat dan ruzie maken.
0: Ja, dus ook, hier,
2: ik kan zo over nadenken. Ja, oprecht. Ja, ja. Dat kan misschien ook wel zijn.
1: Hij is naar me te kijken.
2: Ja, echt.
0: Wat een heated rivalry maak ik mee. Maar goed. Nou, een pittige vraag. Wie was het saaist? 3, 2, 1.
1: Shani.
2: Shani.
1: Ja,
0: Shani, ik vond haar echt een sfeermaker, hoor.
1: Ja, dat snap ik wel, maar ja, ik ben niet op het strand geweest, dus ik zou niet weten hoe zij is geweest.
0: Oh, je hebt haar misschien
1: maar... Ja, en toen kwam ze naar het jacht, toen gooiden ze mij er gelijk ervan af.
2: Ja, we hebben haar heel weinig gezien, hè.
1: We hebben haar bijna niet gezien.
0: Ja, dus, je hebt wel haar hangmat afgepakt, dus ik begrijp het ergens weer
2: maar
0: wel.
2: Maar we wouden wel haar plek redden, toch?
1: Ja, we waren haar wel helpen.
2: Dus wij zijn vrijwillig naar het strand gegaan, maar we zijn ook gelijk weer teruggegaan.
1: Ja, hetzelfde uur was ik weer terug.
2: Ja.
0: Oké, tegen wie heb je het meest gelogen? 3, 2, 1.
2: Naomi.
1: Ja, nee, ik heb eigenlijk tegen niemand.
0: Niemand?
1: Nee, ja, echt niet.
0: Nou, ik denk dat als de mensen van het programma dit nu kijken.
1: Ja, die denken, hè? Eigenlijk ben ik altijd gewoon eerlijk geweest en daardoor werd ik gewoon aan de kant gegooid. Ik heb nooit echt gelogen tegen Mark ook niet. Hij wou me ook in mijn rug steken.
2: Ik vertrouwde
1: hem
2: op de kloten.
1: Ik was altijd gewoon eerlijk, ja.
2: Ik vertrouwde je echt 0%.
1: Als ik heb gelogen, ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk wel gelogen omdat ik op het jacht wou blijven. Ja, ik denk dat tegen Melle en Naomi, want die waren tegen mij en dat wist ik al. Dus ik heb denk tegen hun gewoon het meest gelogen.
0: En jij hebt geen antwoord gegeven, Mark?
2: Ja, Naomi.
0: Naomi, ja.
1: Denk tegen
0: Naomi?
1: Mij.
2: Ja, ik was eigenlijk, nee, helemaal niet tegen jou. ik was heel de tijd goed met Naomi en op het einde moesten we een opdracht spelen en dat was schrijf onder een naam op. Weet je nog? Dus moest je een naam opschrijven en dan kwam diegene in zo'n, mocht je balletje draaien, zeg maar.
0: Ja, die roulette
2: ding. Ja, die roulette dinges. Ja. En als je dan raadt wie op jou had gestemd, dan moest juist diegene eraf gaan.
0: Ja,
2: maar zij wist dus absoluut niet wie op haar had gestemd, maar dat was ik dus.
1: En ik ook.
2: Ja, had ook op haar gestemd.
0: Nou, jongens, we gaan het zo meteen meer hebben over jullie avonturen op de boot. En natuurlijk de ruzies.

0: Klokken 8 uur Phonics. En in de studio zit ik nog steeds met Mark Junior en Luca om te kletsen over het programma The Anti-Survival Show. Een soort expeditie, maar ja, dan kijk je vanaf het strand naar een jacht waar je misschien op mag slapen als je anderen naait. En ja, dat heeft gezorgd voor kapot veel ruzies.
1: Sla.
2: Sla
1: wil
2: maar.
1: Je dat?
2: Sla je echt op... die bed. Wat dan? Ja,
1: laat
2: me wat dan?
1: Laat me
2: niet zo dit
3: bed, Pater. Heks ben jij.
4: Stronkut.
5: Bos.
4: Die jurk staat je goed, want je bent gewoon een kleine bitch.
0: Ja, Luca, Mark, het voelde de eerste paar afleveringen echt als de Michelle en Louisa show. Ik heb hun vaker in programma's samen gezien en ze nemen het altijd over. Eerst ruzie, toen weer vrienden. En ik vroeg me af, hoe was dat samen met hun op een jacht? Je kan niet weg van elkaar en op zo'n strand. Het zijn twee gezellige, maar intense figuren.
6: Moet ik je heel eerlijk vertellen, ik zelf heb met hun echt super hard gechilled. Ja, tegen mij hadden ze geen pik, maar dan heb je Luca.
7: Ja, mij moesten ze hebben naar die hangmat.
6: Ja, jou moesten ze echt hebben, maar jij was niet welkom op het jacht of op het strand. Dat,
7: ik moest eigenlijk gewoon op de zee gaan liggen met een bedje of zo, met een opblaasbedje. Dat is best voor mij geweest.
6: Als er haaien zwemden, als je 100% van de haaien
7: hadden ze me gepakt.
6: Ja,
7: dan wel, ja, nee.
6: Oh, die hadden een pik op jou.
7: Ja,
0: maar je hebt dus met haar lekker met haar gechilled?
6: Tegen mij waren ze super chill, super vriendelijk, Louisa. Michelle, helemaal niks aan de hand.
0: Lekker mee gezopen, lekker mee gefeest.
6: Lekker alles mee gefeest, alles erop en eraan. Maar Luca,
7: ik ken niet.
0: Want als hij met ze aan het feesten was, waar was jij dan? Was jij
7: ook
0: dan
7: aan
0: met Megan?
6: Hij was ook aan het feesten.
7: Ik was elke avond aan het feesten. Ja,
6: maar met vieze ogen naar je gericht.
7: Ja, vieze ogen wel.
6: Ze gunden je helemaal niks.
7: Ze gunden mij niks daar.
6: Nee.
0: Wat is het
7: niks.
0: Wildste scheldwoord dat ze tegen je hebben gezegd? Want ze zeggen
6: altijd... Tuberculose lei.
7: Tuberculose lei, hé. Krijg tuberculose aan je lul.
6: Tuberculose.
7: Ik heb het laten checken, het is een longziekte.
6: Ja. Je de soa krijgt.
7: Ik hoop dat iedereen afrot dat in.
6: Misselijk ventje.
7: Ja.
0: Nou, Luca, je hebt echt aardig wat ruzie gehad met Michelle.
7: Goed kind.
6: Ja, letterlijk.
0: Het werd soms zo intens dat ik echt dacht van, nou, die twee gaan elkaar misschien even steken. Maar ik zag je opeens op mijn For You page bij haar podcast. Happy de Peppy.
7: Ja.
0: Beste vrienden, wat is er veranderd? Hoe...
7: Nou, wij gingen altijd goed met elkaar voor het programma al. We hadden wel eens contact hier en daar.
6: Oh.
7: En daarna, eigenlijk waren we eigenlijk gelijk weer op de goede rit samen. En hartstikke gezellig, gaan super vaak op stap en doen we eens een borreltje.
0: Het was gewoon daar.
7: Het was gewoon daar, dat we elkaar gewoon niet konden... Tenminste, zij kon mij niet luchten. Ja, ik wou het gewoon leuk hebben. Alleen door keuzes die ik heb gemaakt, daardoor werd ze helemaal gek. En ik moet ook een beetje bekennen... Zij kan ook niet tegen een grapje terug. Dus ja, dan heb je gelijk de pop aan het dansen. Ja, zij heeft echt mij voor alles uitgemaakt die 2 weken lang, denk. En toen zei ik 1 ding terug, de rode lampjes.
6: Oh,
7: en die
6: man.
7: Was gelijk raak.
6: Oh, die kon echt niet. En je zegt, ja, hangen Hans nog maar rode lampjes mee.
7: Ja, kijk wat ze heeft gedaan met mijn huis.
6: Ja.
7: Kapot gemaakt.
6: Nee.
7: Ja.
0: Ik wil het hebben over jullie beste vriend.
7: René,
0: ja, dat ging niet helemaal zo lekker, hè, met jullie allemaal.
6: Nee, René.
7: Hij moest me eigenlijk gelijk niet hebben, want we zaten op een bankje samen en toen deed hij al zijn arm zo breed en zei hij, ja, Luca is bang voor mij met al die mensen erbij. Weet je wel?
6: Ja.
7: Ik zei, ik kan niet, pleur op. Ja, wou het mannetje zijn in de relatie tussen mij en hem, denk ik.
0: Ja, jullie hadden een beetje die strijd om de alfa van het programma.
7: Ja, ik wou niet echt de alfa zijn. Ik was eigenlijk begonnen als iedereens vriend, gewoon.
6: Ja,
0: dat is niet gelukt, hè?
7: Nee, dat is niet gelukt. Maar ja, kijk, het is echt gebeurd eigenlijk. Kijk, ik werd een beetje een klootzak, tenminste, door die pokeravond. Dat blackjacken.
6: Ja. Ja, en dan kun je ook helemaal niks aan doen.
0: Hangmatten moesten weghalen.
7: Ja, ik kon daar niks aan doen. Het was een logische keuze, alleen sinds dat moment waar iedereen mij gewoon niet op het strand hebben, niet op het jacht hebben en waar de pijlen op mij gericht.
0: Maar jij en René hadden zoveel discussie.
7: Ja.
0: Jij had niet zoveel discussie, hè, met de Mark.
6: Nee, iedereen mocht mij.
0: Ja, dat is wild.
6: Ja, gek, hè?
0: Maar mocht jij René ook? Want ik vond hem ook wel een beetje op jouw
6: ass. Weet je wat het was? Ik had met hem het eerste S-spel gewonnen, dus hij had me ook naar het jacht gebracht. En zonder hem had ik dat waarschijnlijk ook niet gewonnen. Dus ik had gewoon een afspraak van gemaakt van, kijk, ik naai jou niet, maar jij naait mij niet. Oké, klaar, pam.
7: Maar wouden jullie bij de proef met die telefoon naaien? Gewoon eerlijk.
6: Die proef
7: met
6: de telefoon.
7: Ja.
6: Kijk, ik zeg je heel eerlijk, weet je, het is, ik had er toen geluisterd en ik dacht gewoon, kijk, als niemand hem nou oppakt, ben ik sowieso safe, snap je?
7: Ja, maar zou je mij dan erop zetten? Gewoon
6: nee,
7: eerlijk.
6: Had ik jou niet genaaid, sowieso niet. Denk
7: René
6: echt
7: had
6: dat
7: mij wel genaaid.
6: René had je 100% erop gezet.
0: Maar ik heb een vraag, want ik was de reunie aan het kijken en toen zei jij dit tegen René.
8: Ja, maar ik denk af en toe ook wel dat René het zelf houdt, want ik heb ook gehoord dat hij op de jetski ook wel per ongeluk even van Megan de Tieten zat, allemaal per ongeluk en zo. Ja, gaan we het ook spelen.
7: Oh?
0: Nou, je zegt zelf, oh, maar dat is gezegd. En ik keek, ze zoomen natuurlijk gelijk op René en ik keek zijn hoofd en hij werd een beetje rood en hij werd een beetje zenuwachtig.
7: Hij heeft dat 100% zeker gedaan, want hij maakt daar ook wat vieze opmerkingen.
0: Wat, nou,
7: dat hij
0: wel
7: eens mee zou willen doen met ons. En,
0: met jullie erbij?
7: Ja, ik en Megan dan.
6: En daar zou hij niet vies van.
7: Daar was hij niet vies van. Nee. En hij maakte zijn opmerkjes wel. Dus hij had er ook wel zin in. En wat ik begrijp, ja, je zit op een jacht.
6: Het is een vies mannetje die René.
7: Ja, het is een vierik.
6: Ja,
7: het
6: is echt een die is er niet vies van.
7: Uitgenasten.
6: Ja, ik sluit niet uit dat ik hem nog een keer als een swingerstuk mijn club tegenkom.
7: Zo, ja. Zullen we een keer samen
0: gaan? Ja. Mark en Luca zijn dus hartstikke druk samen met René. En misschien Megan, wij gaan even naar muziek luisteren. En zometeen hebben we een verrassing voor je. Hey.

0: gekribbeld.
1: Oh, dat is
2: nou, Mark, je hebt even snel 20 euro verdiend. Met een voetfoto was het, hè?
3: Chanel.
2: Ja, Luca, mochten mensen jou niet kennen. Jij bent eigenlijk een beetje groot geworden op TikTok. Omdat je filmpjes met je oma ging maken. Je ging gewoon gesprekken, discussies. Mark deed die ogen omhoog bij filmpjes bij je oma. Bedoelde je er iets vies mee, Mark?
4: Oh, nee. Hij heeft wel eens een keer gezegd, ik wil met je oma een nachtje doorbrengen.
0: Nee, dat is helemaal niet waar.
4: Hij zegt, ik hou wel van een beetje oude, rijpe vrouw. Ja. Waar hangt die tussen?
0: Ik wel lekker. Ja.
4: Die doet hij zoals sjouwen.
2: Dit soort gesprekken heb je dus ook een beetje met je oma. Het is allemaal een beetje grof, een beetje gezellig, ja, maar ook...
4: Lekker direct en leuk.
2: Het is zo schattig. Hoe oud is je oma?
4: 84.
2: 84 en... Die is nog helemaal
4: is helemaal wild. Bij de tijd.
2: Die is nog helemaal bij de tijd. Nou, ik dacht, misschien is het leuk als we haar even proberen te bellen.
4: We kunnen even proberen te bellen.
2: Je hebt het nog niet tegen haar gezegd, hè?
4: Nee, dan neemt ze niet op.
2: Waarom neemt ze dan niet op?
4: Nou, dan mag ze niks van weten, al die trammeland.
2: Nou, even kijken. Als het goed is, zijn we haar nu aan het bellen.
4: Heb ik het verkeerde nummer gegeven? Hallo, Henk.
2: Ja, zou wat zijn, hè? Ja. Gaan we kijken of oma opneemt.
4: Hey, hallo. Oma. Met Luca.
5: Ja?
4: Hoe is het?
5: Goed.
4: Ik kom zo even bij je langs. Ik ga even meenemen naar de radio, naar FunX.
5: Nee, dat doe ik niet.
4: Hoezo niet? Is leuk.
5: Daarom niet. Daar heb ik geen zin in.
4: Doe me even een bakje hier en dan mag je wat vertellen tegen de radio.
5: Nee.
4: Je bent nu dat wel op de radio te horen, hè?
5: Nee, hè?
4: Je bent nu wel op de radio te horen.
5: Wanneer?
4: Ja, nu.
5: Oh, ik hang op.
4: Wacht, ik ben met Mark.
5: Oh.
4: Ja, zeg wat, Mark.
6: Dag A3, hoe is het?
5: Ja, goed. Prima.
6: Ja, ik ben weer met dat misselijk ventje.
5: Ja, houd dat ventje maar bij je.
6: Ja, liefst wel. Echt, ik moet er zelf eigenlijk ook helemaal niks van hebben.
5: Nee, ik ook niet.
6: Oh, wat een vreselijk mannetje is het. Al je thee opdrinken.
4: Dat krijg ik nooit.
6: Ja.
4: Ah, Colaatje.
5: Ik word helemaal niet goed van de jongen.
6: Ja, ik ook niet. Baba.
4: De voetdruk is goed gegaan.
5: Dan zijn we het daarover eens.
4: Wat zeg je nou?
6: Daar zijn we het daarover eens, klopt. Helemaal.
2: Hey, oma Adrie, sorry dat ik u heb laten schrikken. Ik wou u zo graag een keer horen en spreken. Ik heb Luca een klein beetje geforceerd om u te bellen, maar ik ben zo'n fan van u.
5: Hou me zo.
2: Nee, dan gaan we dat zeker doen. Ik zal u niet meer lastigvallen en ik wens u een hele fijne dag.
5: Ja, jij ook.
4: Dag Adrie. Doei.

0: Drogba van Afrobeat hier op Phonics. En ja, voor veel mensen was de highlight van het programma Luca en iemand anders samen. Maar voor mij persoonlijk was dat de bromance tussen Mark en Luca. Phonics, Chanel. Ja, jij kletst vandaag met de heren van de anti-survival show Expeditie Robinson, maar dan met de vet jacht voor je neus. Jij kan er slapen, maar dan moet je wel strijden. Mark en Luca zitten dus bij mij in de studio en jullie twee hebben gelijk een bondje met elkaar gesloten. Jullie zeiden net dat jullie elkaar op de airport hebben ontmoet en vanaf toen klikte het in één keer. Maar wisten jullie wel van elkaars bestaan af daarvoor?
1: Nou, gewoon een beetje gemiddeld. We hebben elkaar wel eens voorbij zien komen en ik dacht, lachen gozer.
2: Oh, leuk.
1: Leuke lach.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel. Moet ik heel eerlijk vertellen, Luca. Ja, ik wist nog niet echt van je bestaan, maar na de show ben ik een keigoed fan geworden.
1: Ja. En ik moet eerlijk zeggen, hij was eigenlijk gelijk al fan, want ik werd een keer wakker in de nacht op de kamer om 3 uur 's nachts.
0: Oh, jullie deelden een kamer, hè?
1: Ja. En toen zat hij gewoon mijn filmpjes te kijken.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja,
2: ik was al zijn TikTok-filmpjes aan het kijken. Eén voor één. Ja.
0: En wat zei je tegen hem? Zo, je gozer, dat is echt vet. Of?
2: Ja, ik zit tegen hem van, maat, je hebt goede content al. Ja, echt goede content.
0: Hoe diep gaat de bromance nu? Weet je, het programma is een paar maanden verder. Hoe diep zit het? Hoe diep in elkaars hart zitten jullie?
2: Ja, we hebben al kwartetjes gehad, trio's.
1: We zijn helemaal, ja. We weten alles.
2: Ja, vorige week nog eentje, was lekker.
1: Ja, was echt top.
2: Ja.
1: Ik vind het echt een goede vriend van mij nu. Ja. Ja.
0: Zou je kunnen zeggen, ik hou van je tegen hem?
1: Tuurlijk, hou hartstikke van hem. Hij is een goede jongen.
2: Ik hou ook van jou.
1: We gaan nog niet zoenen.
0: Oké, zoenen. Ja, Pride Month, als jullie allies zijn.
1: Ja, mij kan het niet verrotten wat je bent, maar ik slaat hem even over.
0: Nee, dat is oké. Kan je niet forceren, maar er is wel eens een prikkeling geweest. Want Mark, je hebt in de quotes aangegeven te twijfelen aan Luca of hij wel loyaal zou blijven aan jou.
2: Ik zeg je heel eerlijk, weet je wat bij mij puur om ging? Dat hij zoveel met andere mensen ging praten zonder dat ik er iets van af wist. Dus hij kwam naar mij van, Mark, ik ben echt met jou dit en dat. Maar wat zei hij tegen die andere mensen? Snap je? Ik zat er helemaal mee in mijn hoofd. Dus op een gegeven moment, ik vertrouwde hem voor geen klote meer. En dat ging gewoon helemaal, dat werd gewoon één verhaal in mijn hoofd. En ook al was hij te vertrouwen, maar dat wist ik niet.
1: Maar nu begrijp ik het, hij heeft gewoon alle Bacardi opgedronken. Dus elke keer als wij samen in bed lagen in de avond, had hij het niet meer door. Ja, ik vertelde gewoon al die plannen, maar doe maar Mark, dan spreek ik het later wel, maar ik weet het gewoon allemaal niet meer.
2: Weet je ook dat we films aan het kijken waren, dat ik je alles ging uitleggen?
1: Ja.
0: Maar jongens, hebben jullie wel eens een ruzie gehad die we niet hebben gezien?
1: Nee, wij samen met elkaar niet, want wij waren, ik zeg even snel de verhaaltjes door. Wij zijn dus filmen aan het kijken met elkaar op de kamer en ik kan gewoon Engels. En Mark ging dus al het Engels aan mij vertalen. Ja, hij zegt niet dat hij daar en daar heen gaat. En dan gaan ze dat en dat doen. Oh, hij zegt niet dit en dit. Ik zeg, Mark, ik kan gewoon Engels. Dus ook ondertiteling.
0: Maar
1: ja,
0: maar
1: voor
0: uit.
1: De zekerheid weet ik dat ik een woord Engels. Ja.
2: Ik dacht dat ik in Engels kon. Ja.
0: Maar jongens, jullie zijn nu zulke dikke vrienden. Ik keek op TikTok, ik zag jullie opeens samen zingen. Jullie hebben een zomertune gemaakt.
2: Ja. Hij klinkt goed ook nog.
0: Ik vond hem verrassend lekker. Je weet toch, soms zie je tunes die uitkomen van mensen die aan reality hebben meegedaan. Ja. Denk je, nou, wat is dit? Maar ik vond hem à la Roxy Dekker. Het had echt wat lekkers eraan.
2: Het is wat, hè? Ja,
0: waarom hebben jullie een tune met elkaar gemaakt?
2: Ja, maar. Weet je, eerlijk is eerlijk. Ik dacht, oké, Luca heeft het S-spel gewonnen. Als het online komt, gaan wij gewoon die tune droppen. Na het S-spel, dan is er veel... Er zijn veel kijkers op je account. Ja. En we hadden toen een tune in elkaar gestoken. En ik dacht echt van, wow, dit kan misschien wel wat worden.
1: Ja, dat was best wel leuk.
2: Ja.
1: En het was eigenlijk gewoon een grap. Omdat wij hadden HDP, Horny de Porny. Toen zeiden ze, joh, moet je een liedje van maken? Ik zei, ja, ik kan hem wel voor een grap doen.
2: Ja, precies.
1: Op zich wel lekker uitgepakt.
0: Het is best wel een lekker nummer geworden. Jij gaat hem zo live on air horen. Kleine primeur, want weten jullie al wanneer die uitkomt?
2: Ja, we moeten eigenlijk nog meer TikTok-filmpjes gaan uploaden.
1: Voor 10 juli.
0: Voor 10 juli. Nou, je hoort het. Dit is Horny de Porny.
1: Juist hem.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident. De voordeligste kliniek van Nederland.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vice FM op TikTok.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
9: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, in zwembad de Broeneuchte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jana. Heb jij vragen voor Mark Junior of Luca van de Anti-Survival Show? Drop ze nu in de NPO Luister-app. Terwijl je luistert naar Voorzichtig, Zoëtaran Idali.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was je mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Voorzichtig.
0: Ik weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Idali hier op Funnix. En Mark Junior en Luca van de Anti-Survival Show zitten hier nog steeds met mij in de studio. Het dilemma van het internet, de grote vraag. Iedereen heeft het er al maanden over. Hebben Megan en Luca seks gehad? Nou, als je het vraagt aan René en Mark, dan zeggen ze...
2: Luca, die neukt met Megan.
3: Klopt.
4: Chanel.
1: Ja, het programma is ook wel een beetje Expeditie Robinson meets Ex on the Beach. Maar jij hebt het echt, zeg maar, mogelijk gemaakt dat het meets Ex on the Beach.
5: Ja.
6: Ja,
1: ja, Luca, ik hoorde ook dit tijdens de reunie. Vond ik zelf best wel wild.
7: Ik ga naar boven sigaretje roken en ik vind opeens iemand beffen op de bank.
8: Nou.
1: Ja.
7: En ik zie opeens de benen van Megan zo in de lucht. Nee, en jij was gewoon die kut aan het
8: eten. Dat was ik niet aan het doen. Ik
7: jij was haar kut aan het eten. Duizend procent.
8: Zal het de broek aan.
1: Vertel, wat is hier gebeurd?
5: Ah, ik denk dat Melanie niet eens weet hoe je moet beffen, want die pijpt alleen maar. Maar in ieder geval, dat was niet gaande. Ik zei tegen Megan toen van, joh, maak even een geintje. Ik hoor hij wel drie keer naar boven lopen omdat hij op Maxime ging wachten. maar Maxime kwam niet. Dus toen zei ik, joh, de volgende keer dat hij naar boven komt, hou me voor de gek. En deed gewoon die benen even in de lucht. Maar
1: en dat is gewoon zo Ascensa gegooid. In
5: ja, dat is gewoon Ascensa. Kijk, het is een beetje tv en hun willen het alleen maar erger maken dat het er was. Want ja, dat is een beetje hun ding, denk ik. Maar...
1: Kijk, dit is Funnix, dus ik ga het gewoon direct vragen. Hebben jij en Megan op het jacht seks gehad?
5: Nee, er waren geen condooms.
1: Er waren geen condooms. Als er wel condooms waren, had je het wel gedaan.
5: Dat weet ik niet. Is niet
3: 100% zeker.
1: Mark, maar dan vraag ik me toch af, hè. Waarom zei je dat tegen René? Met de hele groep erbij.
3: Ja,
1: ben je aan het liegen? Of wie van jullie liegt?
3: Hoe moet ik hier nou op antwoorden?
1: Ja, nee, zeg het maar. Zeg het maar. Is het echt... toch, want jullie zitten nu zo samen.
3: Weet je wat? Ik heb gewoon gelogen.
5: Nee. Weet je hoe het komt? Dat is gewoon een beetje het spel, hè? Ja,
1: dit is geen antwoord.
5: Ja, tuurlijk wel. Je hoort allemaal dingen. Mark hoort ook dingen. Ik ben af en toe wat langer op het jacht op het dek gebleven. Mark is naar zijn kamer gegaan.

0: Mark kent me, ik ben eigenlijk 24-7 lang geil en Mark ook. Mm-hmm. Dus ja, 1 plus 1 is 2. Dan
1: maar
0: zou
1: jullie
0: je
1: dan
0: denken.
1: Samen op de kamer met elkaar geil op de kamer? Of?
0: Ja, soms moest ik ook gewoon even wachten, weet je wel. Dus dan had ik ook niks anders te doen, want Mark zit gewoon kaart voor me te kijken op de kamer. Dus ja, ik moest even wachten tot het mijn beurt was dat ik mocht gaan kijken.
1: Maar, even terug naar het onderwerp. Er is geen seks gebeurd. Niks dat we seks kunnen noemen. Wat is er wel gebeurd?
0: Gewoon een beetje zoenen.
1: Een beetje zoenen, maar hebben we het dan over een kusje of hebben we het over vol
0: tongen? Nee,
1: dat
0: was wel een tong bij.
1: Dat was wel een goede zoen. Oké, maar wie heeft dan de eerste stap gemaakt? De eerste stap naar de kus? De eerste keer flirten?
0: Was denk beide. Ik denk het flirten eerst van haar uitkwam. Want ik was gewoon bezig met dat spel. Ik was 100% daar voor die 50.000 euro. Mij maakt niet uit wat ik moest doen ervoor.
1: Ja, nee, dat
0: en,
1: snap ik.
0: Ja, zij wilden een beetje flirten, een beetje doen. En toen op een gegeven moment werden we een bondje met elkaar. Want ik was de eerste man die daar bleef slapen. En ja, er waren alleen maar kwebbelende vrouwen daar. En Megan wou gewoon lekker feesten. En ik had gezegd tegen haar van, ja, als Mark komt, dan moeten we een bondje vormen en Maxime. Dus zij was helemaal in voor dat bondje. Nou, bij dat spel spelen, op een gegeven moment kom je dan zo in dat spel terecht. En zo in die, ja, wat je, die bubbel, weet je wel. Maar ja, je bent alleen maar met het spel bezig, je denkt niet meer aan
1: maar,
0: de rest.
1: Wacht, kan je me even de bubbel uitleggen? Want in andere interviews heb ik horen zeggen, weet je, dit is gebeurd. Ik heb er gezond door die reality-bubbel.
0: Ja.
1: Maar dat is zo'n vaag antwoord.
0: Ja, dat is gewoon, je bent daar en je vergeet eigenlijk de rest van je leven. Je bent gewoon bezig met het spel. Je bent zo met dat spel bezig, je bent zo gedrild om dat spel te winnen. Dat je eigenlijk de rest vergeet, toch, Markie?
2: Ja, dat is echt zo, ja.
0: Ja, dat is echt zo. Je vergeet gewoon alles. Je bent daar gewoon en je moet daarmee dealen. Je hebt geen telefoon, je hoort niks van iemand anders. En ja, dat denk ik denk een beetje menselijk instinct. Ik denk dat iedereen dat zou hebben.
1: Iemand gaat zoeken
0: iedereen,
1: met wie
0: iedereen zegt gewoon van, ja, dat is onzin, dat gebeurt niet. Maar ik weet zeker, iedereen die meedoet aan zoiets, dat hetzelfde mee gebeurt. Want je bent zo bezig met dat, je bent alleen maar bezig met dat. En ja, ik zat dan veel op het jacht, dus ik was alleen maar bezig om niet van het jacht afgegooid te worden.
1: Maar heb je echt bewust gedacht van, want kijk, weet je, ik heb natuurlijk Megan ook in andere programma's gezien.
0: Ja.
1: Het is wel zo'n type van, als ze verliefd wordt, dan gaat ze er in één keer voor.
0: Ja.
1: Dus heb je echt bewust gedacht, als ik een beetje met Megan flirt en een beetje verliefd maak, dan volgt ze me en dan gaat ze mij niet verraden in het bos.

0: doen. En toen op een gegeven moment werden we een bondje met elkaar, want ik was de eerste man die daar bleef slapen. En ja, er waren alleen maar kwebbelende vrouwen daar ook. En Megan wou gewoon lekker feesten. En ik had gezegd tegen haar van, ja, als Mark komt, dan moeten we een bondje vormen en Maxime. Dus zij was helemaal in voor dat bondje. Nou, bij dat spel spelen, op een gegeven moment kom je dan zo in dat spel terecht en zo in die, ja, wat je, die bubbel, weet je wel. Maar ja, je bent alleen maar met het spel bezig, je denkt niet meer aan
1: maar,
0: de rest.
1: Wacht, kan je me even de bubbel uitleggen? Want in andere interviews heb ik horen zeggen, weet je, dit is gebeurd, ik heb er gezond door die reality-bubbel.
0: Ja.
1: Maar dat is zo'n vaag antwoord.
0: Ja, dat is gewoon, je bent daar en je vergeet eigenlijk de rest van je leven. Je bent gewoon bezig met het spel, je bent zo met het spel bezig, je bent zo gedrild om dat spel te winnen, dat je eigenlijk de rest vergeet, toch, Markie?
2: Ja, dat is echt zo, ja.
0: Ja, dat is echt zo. Je vergeet gewoon alles. Je bent daar gewoon en je moet daarmee dealen. Je hebt geen telefoon, je hoort niks van iemand anders. En ja, dat denk ik denk een beetje menselijk instinct. Ik denk dat iedereen dat zou hebben.
1: Iemand gaat zoeken
0: iedereen,
1: met wie
0: ja, iedereen zegt gewoon van, ja, dat is onzin, dat gebeurt niet. Maar ik weet zeker, iedereen die meedoet aan zoiets, dat hetzelfde mee gebeurt. Want je bent zo bezig met dat, je bent alleen maar bezig met dat. En ja, ik zat dan veel op het jacht, dus ik was alleen maar bezig om niet van het jacht afgegooid te worden.
1: Maar heb je echt bewust gedacht van, want kijk, weet je, ik heb natuurlijk Megan ook in andere programma's gezien.
0: Ja.
1: Het is wel zo'n type van, als ze verliefd wordt, dan gaat ze er in één keer voor.
0: Ja.
1: Dus heb je echt bewust gedacht, als ik een beetje met Megan flirt en een beetje verliefd maak, dan volgt ze me en dan gaat ze mij niet verraden in het bondje?
0: Nee, daar heb ik niet over nagedacht, want ik heb nooit echt naar haar gekeken op social media of zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het interesseert
1: maar vind je haar geil?
0: Nou,
1: sexy.
0: Het is een mooie
1: dame.
0: Ja, kijk, je hebt geile dames en je hebt mooie dames. Ik denk dat Megan in de categorie, ja, geil valt, ja, nepetite. Ja, ik ben een beetje wat van wat vollere vrouwen over het algemeen.
1: Oké, okay, nou
0: dus
1: dat,
0: ja,
1: dat wist ik niet. Ja, weer wat geleerd
0: ja,
1: over
0: ja, een beetje houvast, weet je wel. In dat hele slanke en zo van tegenwoordig, daar ben ik eigenlijk niet zo heel fan van.
1: Maar dan heb ik nog één vraag over haar. Hè? Want in de reunie zeiden ze het al in de juicebox. Mensen mochten allemaal dingen die ze hebben gehoord, mochten ze in de box doen. En toen hoorde ik dit.
3: Megan stuurt nog steeds, ik mis je berichtjes naar Luca.
0: Oh.
1: Is dat zo?
2: Is dat zo?
1: Is dat zo, Luca?
4: Dat was een goede zoen geweest.
2: Ja. Oh, een gouden penis.
0: Ja.
1: Heeft ze je nog bericht?
0: We hebben nog wel wat contact gehad hier en daar. Maar dat is eigenlijk wel snel opgehouden. Het was gewoon puur gericht op van, hoe is het nu met jouw thuissituatie en hoe is nu dat en zo. Gewoon wat vraagtekens.
1: Dus verder, zij heeft ook geen moves gemaakt of zo?
0: Nee, helemaal niet. Het was meer een beetje interview gericht van, joh, wat. Ik wou niet over hun relatie praten eigenlijk. Maar er werd, kijk, zij liep niks van zich laten horen de afgelopen tijd. Dus alles viel op mij. Alle interviews moest ik houden. Alle interviews waar ik kwam en zo. Ja, in Nederland zij is in Engeland, daar hoor je helemaal niks. Dus ja.
1: Maar volgden jullie nog?
0: Ik had pech. Nee, ze volgden ons allebei niet.
2: Nee.
0: Mij hebben ze geblokkeerd.
2: Mij hebben ze ontvolgd.
0: Weer?
1: Dus weer?
2: Ja, dus op
1: want
2: een gegeven moment.
1: Want in de reunie zei je dat ze je ontvolgd had gevolgd en nu is het weer.
2: Nu ga ik het volledig even uitleggen. Dus op een gegeven moment krijg ik een berichtje van haar en ik zie ineens een volgverzoek staan. Dus ik stuur naar, oh, je hebt me ontvolgd. Ze zegt, ja, dat moest van mijn man. Oké, dus ik had in mijn hoofd, oké, ze volgen me weer. Maar nu net ging ik het weer even opzoeken, hebben ze me weer ontvolgd.
1: Nou, er zal wel wat problemen thuis zijn. Heren, ik hoop dat jullie genieten van jullie dag. En heel erg bedankt voor jullie tijd en openheid.
0: Jij ook bedankt.
1: De reunie van de Anti-Survival Show staat nu

te vaka. Die nigga Douglas is weer aanwezig, man. Draai even een pile voor me dan. Pile, pile. Michael Jackson, de pile. Waka toch?

Central C met Doja. Hierop. Funny. Kipnuggets. Kunnen ze gezond voor je zijn? Kun je erop overleven? Sommige sporters doen het. En hoe dat zit, dat hoor je naar She Did It Again, Tyler en Sarah Larsson.

0: Mensen zeggen wel eens tegen me, Chanel, je kan niet overleven op enkel kipnuggets. En tegen hun zeg ik, leer jij eens denken als een Olympisch kampioen.
1: Chanel.
0: Ja, iedereen kent Usain Bolt, de snelste man ter wereld. En in 2008 ging hij naar de Olympische Spelen in Beijing. Nou, grote landen hebben de luxe dat als ze meedoen, nou, dan kunnen ze eten importeren. Laatst was er ook nieuws over Zweden die voor het WK 1000 kilo zalm heeft geïmporteerd naar de Verenigde Staten. Dit gebeurt dus ook bij de Olympische Spelen. Want ja, het risico op voedselvergiftiging, zo'n belangrijke paar dagen, is gewoon te groot. Maar ja, kleinere landen als Jamaica, waar Usain Bolt vandaan komt, die hebben het budget niet om eten te importeren. Nou, de meeste landen die dat niet hebben, die eten gewoon wat het land waar ze zijn aanbieden. Usain Bolt is slim, hè? Hij is een jaar daarvoor is hij naar Beijing gegaan, heeft hij daar gegeten en je raadt het al, dikke loesberen. Dus ja, wat eet je in het buitenland als je daar bent en je vertrouwt niks meer van het voedsel? Dit is zo'n universele ervaring. Ja, McDonald's. Dus onze grote vriend Usain Bolt at tijdens de Olympische Spelen in 2008 100 Mackey kip nuggets per dag. 100 Mackey kip nuggets per dag. Normaal haal ik een kip 6, weet je, die kip 20. Dat is 5 keer een kip 20. Woe! Nou, in totaal heeft hij tijdens de Olympische Spelen in Beijing meer dan 1000 kip nuggets gegeten. En hij heeft ook nog 3 wereldrecords en 3 gouden medailles meegenomen. Dus het kipnugget dieet werkt.

Zometeen ga ik een tune laten horen waarvan ik vind die had al lang al in de playlist moeten staan. Waarom het niet zo is, daar komen we zo achter. Dit is Ewa Safi, No & No en Lil Kleine.

jongens, sorry. Sorry, wacht even. Ik moet heel even een mail sturen. @ muziekafdeling van X. Waarom staat deze tune nog niet in de playlist? Kunnen jullie me dit uitleggen? AUB? Oké. Okay.

0: Phonics. En vandaag ga jij weer eens bepalen of Tante Chanel een klootzak is. Want ja, ik maak radio en content en soms ja, zitten we tegen het randje aan. Maar ik dacht dat het wel duidelijk was dat dat niet per se voor kinderen is.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Ja. Mijn vraag aan jou is, krijg jij ook wel eens haatcomments? Waarschijnlijk wel, hè? En het zijn altijd van die zielige mensen achter een anoniem account. Deze was dat niet en hij irriteerde me mateloos. Waarom? Deze man commentte, jullie hebben ook minderjarige volgers, KK Media. En mind you, ik vond het heel wild om te zeggen van een man die alleen maar shirtloze foto's plaatst. Ik ging op die mans account kijken, soms doe ik dat wel eens gewoon. Ik was nieuwsgierig. Ik keek alleen maar bloot, bloot, bloot, bloot. Dus ik zei tegen hem, hey, toch, je staat hier half naakt. Vind je niet dat jij moet letten op de kinderen? De minderjarigen die misschien nu naar jou kijken. Raar. Comment ik en heel veel mensen vonden het grappig en dat zat hem diep. Dus hij loog dat hij een vrouw heeft, maar hij bleef me wel opnieuw volgen de hele tijd. En hij stuurde me dus een video met zijn gezicht waarin hij praat in Insta-DM. En ik heb gewoon het belangrijkste stuk voor je eruit geknipt, ja?
3: Als dit al zo spontaan op mijn beeld komt, hoe zit het dan met de kleine kinderen van ons? Hoe zit het met onze broertjes en zusjes en nichtjes en neefjes die dan daar zo'n reel zien? Ja, ik bedoel, sorry, als je dan hoort van ja, een man die dan praat over als ik een vrouw zou zijn, zou ik mezelf kraftvingeren. Hé, hey, straks worden al die kindjes van ons, die mannen willen allemaal vrouw worden, omdat ze kankracht willen vingeren.
0: Dus ja, dat is allemaal mijn schuld. Als jouw zoon mijn TikTok heeft gekeken en hij komt naar jou toe, papa, ik wil liever een vrouw zijn, dan ja, is dat mijn schuld. Ik neem daar nu bij deze volledige verantwoordelijkheid. Nee, sorry, dit is echt een idiote beredenering. Dit is transfoob, dit is seksistisch. En nogmaals, waarom maak je niet zorgen of al die jonge boys niet homo worden van al jouw halfnaakte foto's? Als we deze beredenering gaan gebruiken. Maar goed, kijk, dit is allemaal onzin, maar het liet me wel nadenken van, ik vind mezelf niet verantwoordelijk voor de dingen die jij, die jouw kinderen kijken. Weet je, als ouder ben jij zelf verantwoordelijk voor wat jouw kind kijkt, ja of nee. Ik ben gewoon vrij om content te maken. En als jij het kijkt als volwassen persoon en je vindt het leuk, prima. En als je het niet leuk vindt, ook prima. Maar moet ik mijn content gaan aanpassen alleen omdat kinderen bestaan? En ik heb het idee dat we dit nooit tegen mannen zeggen. Want mannen kunnen rappen over hoeren, bitches, ik steek iemand dood, alles. Maar weet je nog die ene keer bijna 10 jaar geleden, Latifa zat hier bij Phonics. Belde ook zo'n chicken. Ja, je rapt over wijnen op de kokkie. Dat kan toch niet als vrouw, als moeder, denk je aan de kinderen? Ik ben nu al geïrriteerd, maar ik wil het wel gewoon van jou weten. Vind je mij verantwoordelijk voor wat jouw kind kijkt?
1: Wauw! I'm asshole.
0: Ja, pak je NPO Luister-app erbij, want jij gaat het bepalen. Je kan zoals altijd gewoon een berichtje typen, maar een spraakmemo is het leukst. Vertel me, weet je toch, in het maken van mijn content, in het posten van mijn content, moet ik rekening ermee houden dat een kind mogelijk ooit eens een keer op Instagram kijkt? Ben ik verantwoordelijk voor wat jouw kinderen kijken?
4: Toby on the beat.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Check de leukste Funnix podcast nu.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
0: Domino's. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
6: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Show.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info,
3: check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Chanel. Ben ik als maker verantwoordelijk voor wat jouw kids kijken op social media? We bespreken het na Starlight van Frenna en het is licht tegen mij, Chief.
5: Your city, your city.

0: van Frenna hier op Phonics. En jij en ik hebben het vandaag over een man die mij een haatcomment heeft gestuurd onder een video. En hij zei dus dat, ja, ik moet hier beter over nadenken, want ik heb minderjarige volgers. Het was niet een heel heftig fragment. Het was gewoon wanneer mannen, wat zou een man doen als hij een vrouw zou zijn een dag? Nou, dat legde een man uit in dat fragment. Hij vindt dat ik moet letten op de minderjarige kinderen. Ik zei, misschien moet jij dat zelf doen, want iedere foto sta je halve naken, de kids kijken mee. Maar ja, ik ging wel nadenken. Ben ik verantwoordelijk voor wat jouw kids kijken? Luister ook even mee naar de video die hij me heeft gestuurd in Instagram DM.
1: Als dit al zo spontaan op mijn beeld komt, hoe zit het dan met de kleine kinderen van ons? Hoe zit het met onze broertjes en zusjes en nichtjes en neefjes die dan maar zo'n reel zien? Ja, ik bedoel, sorry, als je dan hoort van ja, een man die dan praat over als ik een vrouw zou zijn, zou ik mezelf krachtvingeren. Hey, straks worden al die kindjes van ons, die mannen willen allemaal vrouw worden, omdat ze kanker willen vingeren.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. I'm the asshole.
0: Laat me even gelijk zeggen, in die video werd geen enkel K-ziektewoord gezegd. Waarom? Dat vind ik zelf te ver gaan. Hij heeft dat gewoon er zomaar bij gezegd. En Dogla is ook geïrriteerd door hem.
4: Hey, tante Chanel, wie is die sukkel dan, die je dat heeft gezegd? Roep even zijn naam op de radio, man. We gaan even los op hem daar. Natuurlijk ben je helemaal niet verantwoordelijk voor wat mijn kinderen of wie zijn kinderen daar ook iets van jou zien. Alsjeblieft, man. Hou op, man. Het is een sukkeltje. Echt een sukkeltje, man. Ik hoor al aan zijn hele stem hoor ik dat het een etter is.
0: Ja, het is wel een etter en het was ook een gestoorde beredenering. We kregen nog een berichtje van Jessie. Ja, als maker draag je enige verantwoordelijkheid. Weet je, je moet mensen niet stimuleren tot vechten, geweld. Je laat geen messen zien. Je spoort niemand aan tot iets gevaarlijks. Dus ik vind dit geen issue. Nou, dankjewel voor de support. De Hisham die zegt nee. Volgens mij is alle content gewoon gemodereerd voor bepaalde leeftijdsgroepen. Als kids toegang hebben tot content van boven de 18, dan gaan ze langs de regels. Dus ja, kinderen doen dat wel eens, weet je toch? Kijk naar de dingen die je zelf deed, waarbij je ouders het soms zouden afkeuren. Maar ja, tegenwoordig gaan ouders ook gewoon met hun kinderen om alsof ze in de film Bubble Boy zitten. En ik kende die film niet, ik zocht het op. Het is een man zonder immuunsysteem die in zo'n plastic bubbel leeft. Hij zegt dus, we zijn misschien te bangig en te voorzichtig met onze kinderen. Oké. El Hefe, is een lastige vraag. Je bent niet verantwoordelijk voor wat ze kijken, maar dat kinderen naar jou opkijken zorgt er dan voor dat ze dan graag doen wat jij doet of wil hebben wat jij hebt. Kijk, daar hou ik wel rekening mee. Bijvoorbeeld, ik flex niet met dingen op het internet. Ik probeer mijn relatie niet op het internet te houden. Ik wil gewoon mijn werk doen en mijn content maken. Bibi stuurde ook nog een berichtje.
5: Nee, jij bent niet verantwoordelijk voor kinderen die op jouw pagina komen. En wat er Phonics gezegd wordt, ja, als je niet wil dat die kinderen dat horen, dan moet je kinderen niet naar Phonics laten luisteren. Dus die van mij zijn 12 en 8 en die zitten soms in de auto terwijl het ook opstaat. Ja, als het heel veel gerren zegt, Noorden wel eens, ik ga iets ernstig zeggen, doe je radio even zachter. Ja, dan doen we dat dan ook en soms ook niet.
0: Ja, ik denk dat we ons besluit wel kunnen nemen, toch?
3: Wow! I'm Ivy Apple.
0: Je kan vandaag zeggen dat Tante Chanel niet de klootzak is, want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Jij hebt besloten dat kind te houden. Dus jij gaat ervoor zorgen. Je moet niet je ouderschap op mij gaan zetten.

0: gewoon naar het park. Dan zeg ik, nou, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Kijk nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonics Talks en de NPO Luister.

0: Chanel die maakt radio voor de gays en voor de girls. Dus deze maand ga ik speciaal voor jou op zoek naar Phonics tunes waarvan ik denk, hier zou je een hele goede lip-sync op kunnen doen, zoals bij RuPaul's Drag Race. Mocht je het programma niet kennen, het is een soort idols aan de crack. Want je moet alles kunnen. Je moet kunnen zingen, je moet kunnen dansen op gigantisch hoge hakken. Je moet je tolly in je been kunnen zetten, want het moet plat lijken. Je moet echt unclockable zijn als drag queen. Er zit zoveel vakmanschap, humor en talent in. Echt, als je nog nooit hebt gekeken of je hebt eraan getwijfeld, kijk het. Het is echt geweldig. En om je een beetje in de stemming te brengen, gaan we alvast even de tune van de dag luisteren. Een tune waarvan ik vind, deze past perfect in de lip sync van RuPaul's Drag Race. Ik heb hem ook even realistisch voor je gemaakt.
1: Time is come. Be it to lip sync for your life. Funny.

nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatou mannen, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cellen, volle posos.

Soundflow met Ding. En Tansjeno heeft een belangrijke vraag voor je. Wordt de maatschappij dommer? Het antwoord is ja. Want ik scroll op TikTok, ik zie POV, een banger die deze generatie nooit gaat begrijpen. Ik denk, wat? En zometeen ga ik die tune voor je draaien, hè? Maar deze tune is maar wat 2 jaar oud. Deze generatie, wat bedoel je? 41 reacties, Anastasia. Maar echt, ik rook die appelmint puur. Isa staat gewoon nog steeds in mijn playlist. Duizenden van dat soort comments. 13,4k likes. Wat zijn we aan het doen? Ja, Jimmy weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar iedereen, dit is toch niet van vroeger. Dit is toch gewoon een banger van nu?

0: Ja, broederliefde hierom van niks. En rondom het einde van de show wordt Tante Chanel een beetje melig. Dus om de energie erin te krijgen, weet je, tegen die middagdip, gaan jij en ik lachen. Maar vandaag hebben jij en ik een ander soort energie nodig. Want Nederland speelt vanavond tegen Zweden!
1: Chanel.
0: Ja, ik weet niet wat het is, maar dit WK zit de stemming bij mij erin. De hele tijd hoor ik in mijn hoofd: Frenkie de Jong, Ragamarin, ta-ta-ta-ta, Ragamarin. Dat had ons WK-nummer moeten zijn. Maar ja, over erin rachen. Je moet iets erin rachen. In de NPO Luister-app. Dan rach ik iets in jouw postbus. Weet je wat? Een Funix WK mini voetbal. Die kan jij winnen. En normaal doen we de grappigste, meest verschrikkelijke dingen. Maar vandaag gaan we het hebben over waar voetbal voor mij en heel veel vrouwen om draait. Jij en ik gaan namelijk een top 5 van de lekkerste Nederlandse voetballers maken die meedoen aan het WK. Vraag je boys, welke man is het meest aantrekkelijk? Zo simpel is het. Kijk, wat we gaan doen is, als je reageert, maak je sowieso kans op de voetbal. Het antwoord met de meeste reacties, dus de meest aantrekkelijke voetballer, die staat op nummer 1. En heb jij nou het nummer 1 antwoord gestuurd? Dan ga ik jou misschien bellen om die Funix WK voetbal te winnen. Dus het is best wel simpel. Het enige wat je moet doen is je NPO Luister-app erbij pakken en stuur me wie de lekkerste Nederlandse voetballer is. Drop het in de

Ja, ik moet echt toegeven dat toen dit nummer net uitkwam, heb ik er echt heel hard op gehaat. Maar iedere keer als ik hem weer luister, denk ik, oh, nee, dit is eigenlijk gewoon een banger. En een banger, dit is niet de banger voor het voetbal, maar een banger is wel wat we vanavond nodig hebben. Want we moeten vanavond winnen tegen Zweden, toch? Funny.

Ja, mijn voetbalenergie is nog niet aan. Ik heb het gevoel dat ik enthousiaster moet zijn. Dus vandaag voor de top 5 hadden we het over een onderwerp wat mij en ik denk heel veel vrouwelijke Phoenix-luisteraars enthousiast maakt. Wie is nou de lekkerste voetballer uit het Nederlands elftal? Nou, er kwam echt veel binnen. Ik heb de stemmen geteld en het is randje geworden. Op nummer 5 hebben we het antwoord van Hakan en zijn vrouw, Denzel Dumfries. Ik kan niet te veel zeggen, toch? We zijn op de radio, e-mail me of zo. Op nummer 4, dit antwoord is niet heel vaak binnengekomen, maar toen ik hem opzag, dacht ik, hé, ik moet jou gaan volgen op Insta. Nathan Ake. Ziet er goed uit. Op nummer 3, dit is waar het randje wordt tussen nummer 3 en nummer 2. Echt met een paar stemmen verschil is nummer 2 de nummer 2 geworden. Maar eerst een nummer 3, dat is Noah Lang. En ik moet toegeven, kijk, hij ziet er echt uit alsof hij je leven gaat verpesten, maar hij moet mij niet te lang aankijken of zo. Nummer 2, ja, je kan het wel raden, Memphis Depay. Heel veel vrouwen vinden hem echt extreem aantrekkelijk. Ik, ja, het scheelde met 2 stemmen, anders was hij toch nummer 3 geworden. En nummer 1, ja, dat antwoord is 30.000 keer binnengekomen. Dames, kan je het al raden? Virgil van Dijk. Ja, echt. Hij is ook nog bijna 2 meter. Zijn haar zit altijd zo glad. Weet jullie nog die ene? Volgens mij was dat WK Argentinië in Nederland. Toen ze zo hadden gevocht. Oh, toen hij die guy zo duwde met zijn borst. Ja, het is maar goed dat de show klaar is, hè. Kan ik hier even rustig over na gaan denken. Jij gaat zometeen luisteren naar de J.M. Mahi Show. Lachen, gieren, brullen. En ik ben het helemaal vergeten, want ik kreeg er niet te pakken. Maar ik heb vandaag Alisa gekozen. Daar gaat de Phoenix voetbal naartoe. En wil jij ook zo'n Phoenix voetbal winnen? Dan moet je blijven luisteren naar Phoenix. Want als het goed is, niet zeggen dat ik het heb gezegd. Maar in mijn hoofd geven ze het in iedere show weg.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachines, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Phonix, yeah!
8: Hermanos!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week
3: I Love Urban Festival.
1: Meer info.
3: Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
4: Ja, je kan je radio gerust wat harder zetten, want je radiofriends zijn weer aanwezig. We gaan luisteren naar Punta Cana.

0: Holland samen met Jonah Frees hoor je met Stiekem.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, hey.
3: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Ja, het is 4:10 op zaterdag en dat betekent... Dat betekent de JMI Show begonnen is door jouw speakers. Welkom, wat fijn dat je luistert.
3: Ja, heel fijn dat je luistert. Vooral op deze bloedhete zaterdag.
0: Bamboe.
3: En toch wel leuk dat je iedereen dan ziet in zijn zomerse outfitjes. Met petjes, shirtjes, sandalen, slippers, noem het maar op. Zonnebrillen.
0: Ja, mensen passen dan hun outfit helemaal aan. Ik vind het ook fijn hoor, even geen jas aan toe vertrekken.
3: Toch?
0: En over outfitjes gesproken. Ik zag op NOS ja, dat er steeds meer influencers nep kleding promoten. Dus ik vraag me dan gelijk af, is alles wat die mensen dragen wel echt? Want je ziet mensen echt gewoon items hebben van duizenden euro's. Of waar je van denkt van, ja joh. En nu ik dit heb gezien, denk ik van, ja maar wacht even. Hoeveel is nou eigenlijk echt?
3: Maar ze laten dan dingen zien wat niet echt is, maar ze zeggen niet dat het niet echt
0: nee,
3: is.
0: Nee, ze laten het niet. Ze zeggen het niet.
3: Ze zeggen het niet.
0: Alsof het wel echt is. Anders is het niet zo interessant, toch? Anders zijn mensen niet gewoon onder de indruk.
3: Nee, dat
0: maar
3: vind ik wel.
0: Weet je wat het mooie, dat ding ervan is? Ik vind het lastig, want aan de ene kant is het gewoon strafbaar en hoort het niet. Dus dat is
3: klopt,
0: heel duidelijk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je kan ook zeggen van in plaats van 1000 euro voor een shirt, 50 euro.
3: Ja.
0: En dan staat hetzelfde plaatje erop. Kan ik iemand dat wel kwalijk nemen? Het is strafbaar, nogmaals, het hoort niet, het mag niet, ik snap het.
3: Ja, maar kijk, dat je het dan koopt, dat vind ik dan geen probleem.
0: Ja?
3: Maar dat je gaat doen dat het dan ook echt is, dat vind ik wel een probleem.
0: Ja, maar waarom zou je zeggen dat het
3: nep
0: is?
3: Omdat het niet nep is, omdat het niet echt is. Want dan ga je een beeld vormen bij jongeren. En dat is denk ik het grotere probleem.
0: Okay.
3: Dat jongeren dan denken van, ja dat moet ik ook hebben. En dan gaat iedereen deze game op deze manier spelen.
0: Maar wat als die jongeren ook slim zijn.
3: En
0: de stoute schoenen aantrekken en gewoon nep halen.
3: Ja, dat is ook weer waar.
0: Maar
3: voelt het heel erg?
0: Zal ik eerlijk zijn?
3: Huh?
0: Als je mij met iets ziet
3: ja?
0: van een bepaald merk.
3: Ja.
0: Dan is het echt 0,000000001 kans dat ik een nep aan heb. Echt,
3: ja.
0: Dat gaat gewoon niet gebeuren.
3: Dat geloof ik
0: ook. Ik draag liever dan een goedkoop shirtje.
3: Ja. Van

0: welk goedkoop merk dan ook, geen merk nog beter dan dat ik dan moet doen alsof ik iets duurs heb, terwijl ik weet dat ik er weinig voor betaald heb. Maar tegelijkertijd kan ik die mensen die dat doen niet dom vinden of zo, want ze hebben in hun portemonnee wel gespaard.
1: Dat is waar, maar...
0: Dat is lastig, man.
1: Ja, het is ook een beetje lastig.
0: Maar boeit het echt?
1: Het gaat meer om het principe, denk ik.
0: Welk principe dan?
1: Het principe dat je liegt. Dan promoot ook niet dat het echt is.
0: Ja, ja, oké.
1: Snap je? Maar als jij erop
0: maar
1: met
0: is het
1: jou...
0: iemand zijn business? Is het een ander zijn business of je nep of echt aan hebt?
1: Nee, maar dan zeg ook niet dat het echt is.
0: Nee, maar je zegt niet dat het echt is. Je draagt het gewoon. Je doet alsof, zeg maar. Dat wel.
1: Ja,
0: maar je zegt niet dat het echt is.
1: Ik vind het lastig.
0: Ja?
1: Ja, ik vind, als je dat wil dragen, draag. Voel je vrij, doe you. Maar ga niet zeggen of doen alsof.
0: Oké, je date die guy. Je komt erachter, hij draagt alleen maar nepkleding. Wat vind je dan van hem?
1: Dan gaat het inderdaad meer om het principe van zijn karakter, dat hij vindt dat hij dit moet dragen. Snap je? Niet om de nep...
0: Ja, maar wat vind je dan van hem? Wat vind jij dan van hem?
1: Dan draag liever gewoon...
0: Wat vind je van hem?
1: Ja, een lafaard.
0: Oh, je voelt hem dan niet?
1: Nou, voelen is een groot woord, maar ik vind gewoon de karaktereigenschap dat je daarover moet liegen, vind ik gewoon lomp.
0: Dus jij zou niet voor die guy gaan als hij nepkleding droeg? Zie je wat ik bedoel? Ik vraag me dan dus af, hè. Kijk, ik denk wel dat we een goede stelling kunnen neerzetten bij jou als luisteraar. Kijk, boeit het echt als je nepkleding draagt? Waarom wel? Waarom niet? Dat willen we van jou weten. Dus drop het alsjeblieft even in de NPO Luister.

0: Ja, dat, maar je zegt niet dat het echt is.
1: Ik vind het lastig.
0: Ja?
1: Ja, ik vind, als je dat wil dragen, draag. Voel je vrij, doe je. Maar ga niet zeggen of doen alsof.
0: Oké, je date die guy. Je komt erachter, hij draagt alleen maar nepkleding. Wat vind je dan van hem?
1: Dan gaat het inderdaad meer om het principe van zijn karakter. Dat hij vindt dat hij dit moet dragen. Snap je? Niet om de nep.
0: Ja, maar wat vind je dan van hem? Wat vind jij dan van hem?
1: Dan draag liever gewoon...
0: Wat vind je van hem?
1: Ja, een lafaard.
0: Oh, je voelt hem dan niet.
1: Nou, voelen is een groot woord. Maar ik vind gewoon de karaktereigenschap dat je daarover moet liegen, vind ik gewoon lomp.
0: Dus jij zou niet voor die guy gaan als hij nepkleding droeg. Zie je wat ik bedoel? Ik vraag me dan dus af, hè. Kijk, ik denk wel dat we een goede stelling kunnen neerzetten bij jou als luisteraar. Kijk, boeit het echt als je nepkleding draagt? Waarom wel? Waarom niet? Dat willen we van jou weten. Dus drop het alsjeblieft even in de NPO Luister

0: boeit het nou echt als je nep kleding draagt? We wanna know. Jay
1: en Marie. Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Diallo die zegt, goedemiddag JMI. Ja, dat boeit zeker wel. Als je dat bewust doet, dan ben je nep. Dat zegt heel veel over iemand. Ja, lekker. Nee, liever geen merk en dan met een nepmerk lopen. Werk ze.
0: Oké. Statement.
1: Ja.
0: Ik heb Suleiman, die zegt er ook dit.
2: Yo Jay, man, ik ben helemaal niet mee eens, man. Of je draagt merkkleding of je draagt geen merkkleding. Klaar. Ja, toch?
0: Nou,
1: ja.
0: Oké, duidelijk.
1: Mic drop.
0: Ja, oké.
1: Toch?
0: Mensen vinden er toch wel wat van, hè?
1: Ja, Tarzan die zegt, het boeit niet zolang je inderdaad, zoals Mai zegt, er eerlijk over bent als iemand ernaar vraagt. Maar liegen dat je echte hebt terwijl het nep is, is zo zielig. Ja.
0: Shani zegt, ik vind van wel. Als je per se wilt doen alsof je designer draagt terwijl het nep is, dan ben je meer bezig met uitstraling dan met jezelf.
1: Ja, je liegt jezelf ook een beetje voor, vind ik dan altijd.
0: Ja, maar als het je echt niks kan schelen, waarom haal je die nepper dan? Haal dan gewoon cheaper shit gewoon.
1: Ja, dat is stap 2.
0: Want je hebt cheaper shit die ook nice is.
1: Zeker.
0: Alleen, je wil wat andere mensen ook nice vinden. Heb ik het gevoel soms dan, toch?
1: Het hoeft allemaal niet. Ook andere dingen kunnen heel mooi zijn.
0: Ik vind het moeilijk om te judgen, weet je dat?
1: Waarom?
0: Omdat ik denk, ja, aan de andere kant, iemand mag lekker zelf weten wat ze met hun geld doen. En ja... Dan, whatever. Draag wat je wil.
1: Maar dat is het ook. Zolang je er gewoon niet nep over doet. Dat is zielig.
0: Dat is een beetje het ding. Dat ding is bij jou niet wat ze aan hebben.
1: Nee.
0: Dat ding is dat ze doen alsof.
1: Ja.
0: Dus je zou het niet erg vinden als je bijvoorbeeld met een guy gaat daten. Hij komt op date. Fully fake Louis Vuitton.
1: Ja.
0: Het is niet echt te zien.
1: En hij zegt het
0: ook. En hij zegt gewoon eerlijk. Nou, is trouwens gewoon nep.
1: Is gewoon een 1-op-1. En dan zeg ik van, oh nou, het is wel echt nice gemaakt. Dit lijkt net echt. Dat vind ik je gewoon cool.
0: Oké, het gaat dus om de karakter en niet om hoe spend je je geld.
1: Ja, want als jij die 1-op-1 gewoon heel mooi vindt en dat is betaalbaar voor jou, want dat is jouw droomoutfit, do you.
0: Ja.
1: Maar het gaat me puur om van, jij hebt dan een issue met jezelf en een waarde die jij meedraagt of zo, of wat je uitstraalt.
0: Ja.
1: Dat vind ik niet nice.
0: Oké, ik zeg je eerlijk, Mai, ik snap je punt.
1: Nou,
0: ik snap je punt volledig. Zometeen gaan we het hebben over iets wat mensen ruiken. Wat mensen echt lekker vinden ruiken. Maar ik snap het niet.
1: Oh, oké.
0: Ik vind het namelijk stinken. Maar goed, wat het is, hoor je zometeen na Jo.

0: hard of naf de stak. Is het normaal om benzinegeur lekker te vinden? Nee, dit is echt niet Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
0: Barkie?
1: Of niet Barkie?
2: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Lois. En ze stuurt, hey guys, ik had laatst bij een tankstation mijn raam open terwijl mijn vriend aan het tanken was. Hij vroeg waarom ik dat deed. Maar ik deed het omdat ik de geur van benzine zo ongelooflijk lekker vind. Hij verklaarde mij voor gek en zei dat hij het vreselijk vindt. Ik ben benieuwd wat jullie zeggen. Is het echt zo raar om benzine lekker te vinden ruiken? Ik kan je zeggen, ik ben een Lois.
0: Ik wou net tegen iemand zeggen, ga, kom niet tegen mij nu zeggen. Ik hou ook van benzinegeur. Hoe kan je die vieze stank lekker vinden?
2: Nee,
0: is benzine, het is chemische shit.
2: Ja, net als aceton van nagellakremover, het ruikt gewoon lekker.
0: Dat vind ik anders.
2: Anders?
0: Dat vind ik anders. Ik ben niet gek op dat geurtje, maar die kan ik ergens nog snappen.
2: Maar waarom die wel?
0: Lijn kan ik nog ergens snappen. Maar benzine? Benzine ruikt gewoon naar hoe kan ik het? Hyena-pis.
2: Hè? Wat?
0: Ik weet niet. Gewoon,
2: wacht,
0: het is gewoon.
2: Dit is heel raar.
0: Hyena-pis. Ja, het is gewoon vies. Ik zeg maar wat. Maar
2: ja,
0: het is echt smeren.
2: Ik heb nog nooit hyena-pis geroken. Maar het is juist lekker. Het ruikt naar, laat maar zeggen, iets schoons. Iets gedesinfecteerd of zo. Of zeg je
0: ja,
2: dat?
0: Ja, nagellakremover ruikt naar iets
2: gedesinfecteerd. Nee, benzine ook.
0: Lijm ruikt naar iets gedesinfecteerd. Benzine ruikt gewoon naar iets wat niet.
2: Zee, je overdrijft weer zo erg.
0: Het is vreselijk.
2: Dus elke keer als jij denkt, oh ja, jij was dat jongetje. Ja, oké, okay, nee. Met die handschoen. Ja. Maar als ik het op mijn handen krijg, dan denk ik weer, nee, lekker.
0: Wat?
2: Ja. Ik hou ervan.
0: Oh my god. Ga me niet zeggen dat meer mensen zo gek zijn.
2: Ja, ik denk het dus wel.
0: Oh my goodness. Oké, we gaan dit vandaag eens en voor altijd oplossen voor de wereld. Of dit nou gek is of niet. Dus jij noemt het trouwens Lois. Ze heet volgens mij Lois. Maar goed, we laten het in het midden.
2: Oh ja.
0: Zij vindt benzine lekker ruiken. Als je het aan mij vraagt of zij Barkie is, dan weet je het antwoord. Dus
2: zegt nee, ik zeg ja.
0: Jij vindt het helemaal gewoon normaal.
2: Ja, ik vind het hartstikke normaal. Er zijn heel veel mensen die dit heel lekker vinden ruiken.
0: Dit gaat ook een beetje over mij.
2: Ja, dus je gaat zien hoe Barkie ik ben straks.
0: Oh my god.
2: Laten we het lekker gaan vragen. Ja?
0: En het grappige is, ik zie al berichten binnenkomen. En die Idris, oh jij bent ook zo'n smeerlap. Die houdt ook. Idris zegt, Jay, tanklucht ruikt heerlijk. Nee, dit gaan jullie niet menen. Oh my goodness. Oké, Lois vindt benzinegeur lekker ruiken. Is zij om deze reden Barkie of niet Barkie? Drop het alsjeblieft in de NPO Luister-app wat jij vindt hiervan.
2: Ja.
0: Oh mijn god, nee toch.
2: Is heel normaal.

0: ik verstond hier heel iets anders.
1: Ja,
0: dan
1: maar jij bent echt een boefje.
0: Oké. Lois vindt benzinegeur lekker ruiken. Vinden we dat Barkie of niet, Barkie?
2: Nee, dit is echt niet Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
1: Of niet Barkie? Ja, en de NPO-luisterapp die ging helemaal los. MF die zegt... Ik denk dat die benzinegeur herinneringen naar boven halen. Van op vakantie gaan en even pompen langs de weg. Vandaar dat, dat ze het lekker vinden. Nee hoor, ik kan je zeggen. Ik vind het gewoon lekker.
0: Kan je gewoon zeggen, je bent niet Barkie. Cindy zegt, ik vind het ook lekker ruiken hoor. Dus wat mij betreft, Barkie.
1: Ja, shout-out naar Cindy. Elrond zegt, weliswaar benzine verslaafd. Maar wel Barkie, benzine krijg je nog van je handen gewassen. Diesel niet. Dieselvlekken zul je met benzine weg moeten wassen.
0: Elrond, je gaat te diep.
1: Ja,
0: je gaat
1: diep.
0: Veel
1: maar
0: te
1: wel heel
0: diep
1: interessant
0: in deze tory. Even kijken, een van onze vaste luisteraars, Diallo.
3: Nee, niet Barkie. Ik vind het heel erg stinken. En het is ook chemisch, hè. Het is helemaal niet goed voor je gezondheid. Als je tankt, dan moet je neus aan de andere kant. Want als je dat inhaleert, heb je gezondheidsproblemen.
1: Ja, ik denk ook niet dat het heel gezond is. Ja, Bojura die zegt, benzine ruikt heerlijk. Love it. Gewoon Barkie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Donovan zegt...
4: Benzinegeur ruikt echt lekker raar. Echt. Ik weet niet hoe je het moet uitleggen, maar het ruikt echt lekker raar. Het is wel Barkie.
1: Is het nou lekker?
4: Ga je naar je auto, doe hem open, ik ga ruiken.
1: Is het nou lekker of is het raar?
0: Wat is het, nou? Het is lekker raar.
1: Oké.
0: Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Oh, te grappig.
0: Oh my god.
1: Nou, ik vind het vrij duidelijk hoor.
0: Vind je het duidelijk?
1: Ik vind het heel duidelijk. Zou ik de uitslag maar eens voor je voorlezen?
0: Nou, is goed. Doe maar.
1: Lois vindt dus benzine lekker ruiken. Is zij, omdat zij dit vindt, Barkie of niet Barkie?
0: Nou, je mag het zeggen.
1: Met
0: maar,
1: 95% van de stemmen zijn Lois en ik...
0: Barkie!
1: Dankjewel. Jay Johnson, ik geef de microfoon aan jou.
0: Nou,
1: wat wil je tegen me zeggen?
0: Ik ga niks tegen je zeggen. Ik ga dit nummer laten spreken gewoon.
1: Oké. Okay.
0: Heel simpel. Oh, stelletje gekken zijn jullie allemaal. Maar niet volgens de NPO-luisteraar.

0: Wij leven dus gewoon in een land waar vreemdgaan gepromoot wordt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
1: Kinderen, je zusters.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popcaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: Trek je niet echt lekker?
11: Ga naar

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Ja, er is een bedrijf in Nederland die gewoon vreemdgaan promoot en faciliteert. En het mag gewoon. Hoe dat precies zit hoor je zo.

0: loaches.
1: Ha-ha. The Jay and Mahi Show, come on.
2: Hey, Jay.
3: Hey, Mahi.
2: Hi. Hey, maar ik zou Mahi niet zijn als ik gelijk begin ook met iets waar ik me aan stoor.
3: Nou, je zou juist wel Mahi zijn, dus doe maar.
2: Oké. Okay. Nou, stel je voor dat ik je vertel dat er een website is die graag wil dat jij vreemd gaat. En daar ook gewoon reclame voor mag maken langs de Nederlandse snelwegen. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind dat echt vreselijk eigenlijk.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Er bestaat dus een datingsite speciaal voor mensen die eigenlijk al een relatie hebben. En het hele concept is, jij hebt iemand thuis zitten, maar zoekt ondertussen iemand erbij.
3: Kijk, ik ben er niet voor.
2: Mhm.
3: Maar ik heb wel zo'n ding van leef en laat leven. Laat deze mensen lekker doen wat ze willen doen. Ik doe niet mee. Ik hoef er niks mee te doen. Ik vind het ver gaan dat iemand daar gewoon een soort van,
2: ja?
3: soort van platform voor creëert. Maar ik bemoei niet. Ken je die?
2: Maar Jay, nee. Ja, ik ken die wel, maar bij deze niet. Want kijk.
3: Jij kent die, ik bemoei niet.
2: De wereld is al zo fucked up. Dus laten we elkaar nog meer opfokken. Zo komt het over voor mij.
3: Ja, snap ik. Maar aan de andere kant is het zo dat als niemand elkaar wil opfokken, dan zou deze platform niet meer bestaan.
2: Nee.
3: Mensen willen elkaar dus opfokken.
2: Ja, en dat stoort
3: dus
2: mij.
3: Dus dat gaat deze platform niet per se veranderen, omdat ze er zijn. Het enige wat ik vervelend vind, is ze faciliteren het. Maar wat ik zeg, als niemand het zou doen, zou die website niet bestaan, Mahi.
2: Ja,
3: dus het is ook de schuld van de mensen.
2: De schuld van de mensen, ja, zeker. Want die maken het. En ik vind het nog erger, want juridisch mag dat gewoon allemaal.
3: Ja, maar wat zou juridisch dan moeten doen ertegen volgens jou?
2: Ja, ik zou zeggen van jongens, laten we elkaar niet opfokken met dit.

0: wil dat jij vreemd gaat. En daar ook gewoon reclame voor mag maken langs de Nederlandse snelwegen. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat echt vreselijk eigenlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Er bestaat dus een datingsite speciaal voor mensen die eigenlijk al een relatie hebben. En het hele concept is, jij hebt iemand thuis zitten, maar zoekt ondertussen iemand erbij.
1: Kijk, ik ben er niet voor.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel zo'n ding van leef en laat leven. Laat deze mensen lekker doen wat ze willen doen. Ik doe niet mee. Ik hoef er niks mee te doen. Ik vind het ver gaan dat iemand daar gewoon een soort van,
0: ja?
1: soort van platform voor creëert. Maar ik bemoei niet. Ken je die?
0: Maar Jay, nee. Ja, ik ken die wel, maar bij deze niet. Want kijk.
1: Jij kent die, ik bemoei niet.
0: De wereld is al zo fucked up. Dus laten we elkaar nog meer opfokken. Zo komt het over voor
1: ja,
0: mij.
1: Ja, snap ik. Maar aan de andere kant is het zo dat als niemand elkaar wil opfokken, dan zou deze platform niet meer bestaan.
0: Nee.
1: Mensen willen elkaar dus opfokken.
0: Ja, en dat stoort
1: mij. Dus dat gaat deze platform niet per se veranderen omdat ze er zijn. Het enige wat ik vervelend vind is ze faciliteren het. Maar wat ik zeg, als niemand het zou doen, zou die website niet bestaan, Mai.
0: Ja,
1: dus het is ook de schuld van de mensen.
0: De schuld van de mensen, ja, zeker. Want die maken het. En ik vind het nog erger, want juridisch mag dat gewoon allemaal.
1: Ja, maar wat zou juridisch dan moeten doen ertegen volgens jou?
0: Ja, ik zou zeggen van jongens, laten we elkaar niet opfokken met dit. Laten we juist weer even die monogamie van vroeger, die old school.
1: Nee, je hebt het over juridisch, Mai. Oh. Wat zou je juridisch dan moeten doen? Welke wet ga je nu gebruiken om dit te stoppen?
0: In mijn wereld is die wet, jij mag niet vreemd gaan. Zit je ass thuis bij je vrouw of je man.
1: Ik ben helemaal daarvoor. Maar okay, alleen, dan. We gaan het niet kunnen doen dit.
0: Nee, helaas
1: mensen,
0: niet.
1: Het is gewoon niet strafbaar om vreemd te gaan, snap je?
0: Ja, maar dat is toch. Ja, het is oké. Okay, het is niet strafbaar om vreemd te gaan, maar ik vind het wel strafbaar om het zo openlijk en vrij te promoten.
1: Je vindt het strafbaar.
0: Dat vind ik.
1: Het zou strafbaar,
0: heel veel.
1: Dus je vindt dat het strafbaar zou moeten zijn.
0: Ja, om het te promoten.
1: Eerlijk, dat vind ik net weer te ver gaan. Dat vind ik te ver gaan. Mensen moeten gewoon doen wat ze willen doen, zolang ze een ander er niet mee opfokken. Maar ja, aan de andere kant is het last.
0: Wel iemand op.
1: Je fokt er eigenlijk.
0: Maar dan vind ik dan
1: op,
0: ook de vraag van, vind je dat zo'n website moet kunnen? Kan dat gewoon allemaal? Zo'n website waarbij je voor een tweede schatje kan gaan en het gewoon vrij kan uitzoeken.
1: Ik vind zo'n platform vreselijk.
0: Maar
1: het feit dat iemand het recht heeft om het te doen, dat moet gewoon kunnen, ja. Ja,
0: okay.
1: Is crazy, hè? Maar
0: dan gaan we het even twisten. Dus stel je voor, jij luistert nu mee. En je denkt, ja, ik vind het wel kunnen, ik vind het niet kunnen. Waarom wel, waarom niet? Dat zo'n website moet kunnen bestaan. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En dan gaan we
1: wat voor website precies?
0: Een datingsite voor een tweede schatje.
1: Om vreemd te gaan. Dus.
0: Om vreemd te gaan.
2: Maar wat je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wat je? Jij was de laatste zoeken van bakje.
3: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Sonic. Jay en
1: Mari. Er zijn aardig wat websites in Nederland die het promoten en dus graag willen dat jij vreemd gaat in je relatie. Ik vind er niks, ik vind het helemaal niks, maar ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Moeten dit soort websites verboden worden?
2: Nou, Sharifa zegt zo'n website moet inderdaad verboden worden. Je gaat vreemd gaan en ontrouw zijn normaliseren en zelfs geld ermee verdienen. Walgelijk. Als je je niet wilt binden, blijf dan single, doe je niemand pijn, ja.
1: Ja, en LJ zegt, waarom wel? Ben geen voorstander van vreemdgaan, maar een, wat staat daar?
2: Maar een paternalistische overheid ben ik ook op tegen.
1: Oké, sorry, die kon ik even niet uitspreken.
2: Maakt niet uit.
1: Maar hij zegt, daarmee wil ik zeggen dat ik vind dat de overheid hierin absoluut geen rol heeft en het dus niet aan hen is om dit soort zaken te verbieden.
2: Ja, dat is een beetje waar ik ook ben.
1: Mm.
2: Snap je? Ik vind het echt niet kunnen. Ik ben ook tegen die shit. Ik zou ook nooit naar zo'n platform gaan of niemand erop wijzen. Maar ik kan ook niet mensen dit recht ontnemen die de staat gewoon wel geeft.
1: Oké. Ja, nou, Mirjam die zegt, het is sowieso een rare tijd als het om relaties gaat. Ben bang dat het nooit meer wordt zoals voor social media. Toen gingen mensen natuurlijk ook wel vreemd. Maar nu krijg je het op een presenteerblaadje. Fijn weekend.
2: Wauw. Ja, zo heb ik hem eigenlijk nooit bekeken inderdaad. Er is toch een voor social media en een na social media.
1: Dat bedoel ik dus de hele tijd. Ja.
2: Ik heb hier een Tosca, die zegt iets, die gaat wel wat dieper.
3: Kijk, als jij voor de wet uitspreekt, als je gaat trouwen, ik blijf jou trouw, dan heb jij dat gewoon gezworen op de wet. Ze zijn er ook mee bezig om het strafbaar te maken als jij getrouwd bent om vreemd te gaan. Want in principe is het gewoon iets wat jij belooft namens de wet.
2: Ja.
1: Oh, ja. Is dat zo?
2: Nou, in principe wel. Ik snap haar wel, als ik eerlijk moet zijn, weet je wel. Nou, ik heb een tussentijd, toen ik het bericht gekregen, heb ik aan onze producer Boas even gevraagd, zoek jij even uit wat de wet op dit moment hierover zegt?
4: Ja,
2: nou, voor de zekerheid.
4: Ze klopt wel wat ze zegt. In Nederland is vreemdgaan niet strafbaar. Ook als je getrouwd bent, kun je geen boete, strafblad of gevangenisstraf krijgen voor overspel.
1: Maar
4: wel staat in de wet dat echtgenoten elkaar trouw verschuldigd zijn.
2: Mm-hmm.
4: Maar als iemand die belofte breekt, dan ziet de overheid dat als een privézaak tussen partners en niet als een strafbaar feit. En ja, er wordt op dit moment

0: ook niet gewerkt aan een Nederlandse wet die vreemdgaan verboden maakt. Hij is niet aangevraagd in de Tweede Kamer. Dus mocht er een...
1: Ik denk dat Tosca dit moet aanvragen, want ik sta hier helemaal achter en ik stem me daarvoor. En ik ga direct trouwen. Ik ga al die mannen laten strafpakken.
0: Nee, dan zit je met nog een ding. Hoe ga je het bewijzen?
2: Want alleen mannen gaan vreemd.
1: Ja, tuurlijk.
0: En hoe ga je het bewijzen? Want dan moet je ineens, net als in de wet, moet je het gaan bewijzen met bewijs. Dat iemand vreemd gaat. Wat is...
1: Er kan genoeg bewijs zijn.
2: Ja,
1: bewijs zijn.
2: Nou, als je bijvoorbeeld gesprekken van die ene website hebt, ja, dan heb je bewijs toch?
1: Ja. Nou, Nigel A zegt nog: hallo JMI, om eerlijk te zijn, ontmaskert deze site juist mensen die meerdere opties willen en gewoon serieuze mensen hun tijd verspillen. Puur door de gedachte aan lust en de mogelijkheden die ze hebben. Op het gebied van liefde. Lust is het grootste probleem. Het is zeg maar de tegenstander van liefde. Nou, ik
2: ja, dat hoeft niet zo te zijn. Want eigenlijk zouden liefde en lust één moeten zijn. Maar ik snap wat hij bedoelt. In de realiteit is dat gewoon niet zo.
1: Heel
2: niet
1: mooi
2: altijd zo, laat ik het zo zeggen.
1: Ik vind dit een fantastisch einde. Ja.

0: Ik zal je zeggen, Mai, mijn maag begint ook al te grommen.
1: Oh, mijn ook.
2: Wat eten we vanavond?
3: Sushi?
4: Pizza?
5: Pasta?
4: Kebab?
2: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
1: Vandaag mogen wij weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, Jay. Wat moeten mensen daarvoor doen?
0: Zeker. Wat je moet doen is goed opletten. Want zometeen, tijdens de nummers, tussen de nummers door, hoor je dit geluidje.
2: Bel nu 0909-3869-3869.
0: Ja, en dan is het natuurlijk de bedoeling dat je zo snel als je kan belt naar de studio. Maar let op, je moet je verkooppraatje klaar hebben. Jij moet aan ons pitchen waarom jij die gratis maaltijd verdient. En dan skippen wij iedereen als je ons overtuigt. En dan krijg jij die gratis maaltijd naar keuze. Zo simpel is het, Mai.
1: Nou, easy peasy.
0: Juist, dus ik zou zeggen, let even goed op. Zet je radio wat harder, want dan hoor je het geluidje voorbij komen. En dan moet je gewoon zo snel als je kan gewoon bellen naar het nummer die je tijdens het geluidje hoort.

0: opgeschreven. 3869. 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Papa?
2: Kabab?
0: Jij bepaalt. Vonnis betaald.
4: Ja, ja, ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. En dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
5: Ja, zeker te weten. Onthoud wel, op het moment dat wij opnemen, of als je ons belt, is het de bedoeling dat je radio zacht staat. Zodat we geen echo's horen op de radio. Want anders moeten we dat ook meenemen in de beoordeling. Oké, we gaan beginnen. Hallo, waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
6: Goedenavond.
4: Wat?
5: Dit gaat af mis.
4: Dit was precies je uitleg.
5: Oh, wauw. Jammer, man. Jammer, jammer. Nou, zullen we de volgende dan maar kijken?
4: Let's go.
5: Hallo, waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
6: Mijn zoon kan woorden zeggen. Mijn zoontje kan praten.
5: Oh, ja? Oké. Okay. Was dat hem?
4: Wacht ervan. Nu komt hij.
6: Hij leert met de dag nieuwe woordjes nu.
4: Oké, okay, en wat kan hij nu zeggen?
5: Ik vind het grappig, want zijn vader is ook een man van weinig woorden.
4: Dat is echt zo.
5: Ja. De volgende. Waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
7: Omdat ik naar het VMBO ga en ik ben met mijn stiefmoeder en we gaan vandaag wat leuks doen.
5: Oh, dat vind ik wel lief. Ik vind het wel echt heel lief. Sowieso gefeliciteerd. Maar ik denk dat er mensen zijn die het iets zwaarder hebben dan jij vandaag. Dus ik wens je een fijne dag en gefeliciteerd. Maar helaas geen gratis maaltijd. Voor jou dit keer niet. Maar misschien voor de volgende persoon wel. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Hallo, waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
8: Nou, goedenavond, bijna avond. Ik heb sinds lange tijd een hele spannende date.
5: Oh?
8: Al sinds heel lang.
5: Mm-hmm.
8: En het lijkt me eens een keer leuk om juist diegene eens een keer te trakteren.
4: Ik snap het niet. Dus even na een hele lange tijd.
5: Even, ik ben haar 3 zoomers aan het geven. Je weet al, en ik hou de microfoon aan, hè. Je weet al heel lang dat je een date hebt en dan ga je toch eten regelen. Dame!
4: Ze is
5: fix
4: weg.
5: Fix het! Oké, okay, de volgende. Waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
9: Hi, met Lua.
5: Hi, Lua.
9: Volgende week donderdag gaan we naar Suriname. En we doen heel veel boodschappen voor Suriname. Maar nu hebben we geen geld en we lusten heel graag sushi.
5: Ik kijk naar de rest van de crew.
4: Nee, we gaan heel lekker eten in Suriname.
5: Ja, dat is waar. Jullie gaan wel.
4: Volgende week, ja.
5: Volgende week. Oh, hou maar even vol dan. Volgende. Waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
10: Wij hebben net een baby. En we hebben 3 uur geslapen vannacht. We zijn helemaal kapot. Ze is ook tandjes aan te krijgen. Dus echt, de kinderen zijn nergens aan het huilen. En we blijven continu rondjes rijden.
5: Oh, jullie proberen rondjes te rijden zodat je kindje in slaap valt?
10: Ja.
5: Lukt niet zeker niet, hè?
10: Nou, ze is nu stil, dus volgens mij slaapt ze eigenlijk.
5: Ah, tandjes is wel lastig hoor. Oké, okay, kijk even naar de rest. Oh, sorry, ik zie dat ze nee schudden hier, man. Ah, jammer, ik had je
4: langs de drijf rijden.
5: Naar de wat?
4: Sorry,
5: wat
4: langs de drijf.
5: Wauw, jij bent keihard.
4: Oké, ik ben er vandaag echt gemeen. Sorry,
5: nou, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als je belt, maak je kans op een gratis maaltijd. Maar je moet ons overtuigen waarom we voor jou een gratis maaltijd moeten betalen. Hallo, waarom moet Vonix voor jou eten betalen?
4: Niet dus.
5: Toen was het stil. Maar volgende dan maar dan. Hi, waarom moet Vonix jou eten voor je betalen?
11: Ik kom net terug van Assen en ik heb een diploma gehaald voor Rieters Motors.
5: Ik versta niks van wat je zegt.
4: Nee, een diploma voor wat?
11: Voor mijn eerste autospuiter.
4: Eerste auto wat?
5: Autospuiter.
4: Nee, ja, dit wordt hem niet. Verkeerd.
5: Oh. Nou, de volgende dan. Ik hoop dat het gaat lukken vandaag. Hallo, waarom moet Vonix jou eten voor je betalen?
12: Hallo, ik wil graag voor jullie je eten betalen.
5: Je wilt voor ons eten betalen?
12: Ja, vind je dat goed?
5: Nou, ja, ik weet niet of jij dat wil, hoor. Want we hebben best dure smaak, hoor.
4: Nee, dit gaan we niet doen. Dit is heel lief van je, maar dit gaan we niet doen. Dit zijn niet de spelregels.
5: Maai, man. Jammer, man.
4: Ja.
5: Ik dacht, we gaan gratis eten.
4: Ik ben WK-scheids.
5: Ja, ik merk het. Oké, de volgende dan. Waarom moet Vonix jouw eten wel voor je betalen? Vertel ons.
13: Hi, goedenavond. Ja, wij hebben al 4 dagen kinderen die oververhit zijn. Vandaag een hele dag met mijn schoonouders. op pad geweest voor de verjaardag. Wij zijn helemaal kapot. De kinderen die hebben heel erg trek in een lekkere pizza van Fratelli. We zouden dat heel, heel fijn vinden als we even niet hoeven te koken vandaag.
4: Ik ben ook al sinds 9 uur aan het werk en oververhit van alle opnames. Dit gaan we niet doen. Jongens, kom eens met even een goede pizza.
5: Ben ik gewoon te aardig? Ik wou het wel geven. Ik wou wat 3 mensen geven.
4: Je bent vandaag veel te aardig. Jongens, kom op. Je kan nog steeds blijven bellen naar 0909-3869-3869. En kom even met een sterke pitch.
5: Oké, waarom moet Phoenix jouw eten voor je betalen? Vertel.
1: We hebben echt superveel stormschade. Dus nu zijn we de hele tijd bezig met het huis repareren.
5: Nee, joh.
4: Wat voor schade heb je?
1: Ja, bomen omgewaaid.
4: Maar waar naartoe?
5: Wat is beschadigd? Ja.
1: Op het huis, op het dak.
4: Oh, dus het dak is stuk.
1: Ja, het dak is stuk en we hebben heel veel lekkage.
4: En wat?
1: Dus ja, wij zouden graag wel wat eten willen.
5: Nou, ik ga je eerlijk zeggen, Maaije, wat jij ook zegt, ik ga deze mensen gewoon gunnen, man.
4: Ja, daar ben ik het ook mee eens, want dit is helemaal rot.
5: Dit is vervelend.
4: Gisteren was het niet te doen.
1: Nee, inderdaad.
4: Wat lusten jullie dan?
1: Sushi zou lekker zijn.
4: Ja.
5: Oh, lekker. Ik zou zeggen, blijf aan de lijn. Dan gaan we ervoor zorgen dat het bij je aankomt gewoon. Die lekkere sushi.
1: Dankjewel.
5: Ja?
4: En heel veel succes met de schade.
5: Sterkte met alles, hè.
1: Dank je.

Hey, stel je voor, je kind komt naar jou toe en die vraagt je om iets, ja, wat jij echt haat. Die vraagt je om iets te kopen waar je zo een hekel aan hebt. Maar ja, het is je kind. Ga je het doen of niet? Wat het is, hoor je zo meteen.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funx FM op TikTok.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funx-kanalen.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken.

0: Groepen van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: luisterapp.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: je als je kindje vraagt om een fatbike, maar jij haat die dingen?
1: Complicated question.
2: Soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt. En die je dan ook niet met je vrienden en familie kan bespreken. Dan kom je gewoon lekker naar JMI om je hart te luchten.
0: Precies, dat is precies wat je dan doet. En vandaag hebben we een complicated question van Delano. Delano zegt dit. Hallo JMI. Sinds fatbikes in Nederland rondrijden heb ik een scheidhekel aan die dingen. Ze gaan tegen alle verkeersregels in. Mensen op die dingen zijn asociaal, maken veel herrie en zijn ook nog eens niet mooi. Oké, hij bedoelt denk ik die fatbikes en niet die mensen.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Nu komt mijn zoontje van 13 van de week naar me toe en zegt: pa, ik wil ook een fatbike voor mijn verjaardag.
2: Oeh.
0: Iedereen in de klas heeft er een en ik moet de hele dag fietsen. Kijk, en daar is hij, oh, daar had hij me. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn zoontje op school het lulletje is omdat hij geen fatbike heeft. Maar tegelijkertijd heb ik zo'n hekel aan die dingen. Hij mag nog geen brommer rijden, dus ik kan ook niet dat als optie geven. Wat vinden jullie dat ik moet doen?
2: Ik heb ook oprecht, dit zei ik gisteren nog tegen mijn moeder, een bloedhekel aan fatbikes en al helemaal kinderen op fatbikes. Ik vind dat je gewoon rechtstreeks je kind het gevaar in de handen geeft.
0: Ja, die snap ik. Alleen, ik snap die hekel aan die fatbike niet die mensen hebben. Ik snap dat niet.
2: Ja, omdat kinderen daar zo belachelijk heftig mee omgaan. Die gaan echt hard.
0: Ja, oké.
2: Het is zo gevaarlijk.
0: Oké, maar door wie komt het dan?
2: Door die kinderen.
0: Nee, die ouders kopen toch die shit? Die kinderen kunnen toch niet voorloven zo'n fatbike?
2: Dat is
0: één.
2: Dat is waar.
0: Die ouders begrenzen dat ding toch zelf niet? Ze moeten toch checken hoe hard het ding gaat en zeggen: oeh, dit is te hard. Ik ga hem niet aan je geven. Je kan ook een fatbike kopen die 20 km per uur gaat. Nee, maar je laat zelf toe dat je kind er een van 30, 40 km per uur heeft.
2: Ja, maar die
0: en dan gaan we die fatbikes gaan we haten.
2: Ik zeg eerlijk, ik vind 20 km voor een kind nog steeds hard.
0: Oké, dat kan. Maar je kan nog steeds kijken naar wat wel past binnen jouw snelheid of wat je wel wil zien. Zo simpel is het.
2: Gewoon geen fatbike.
0: Om nu dan alle fatbikes te demoniseren, vind ik gewoon niet eerlijk.
2: Ik weet niet, ik ben daar niet helemaal mee eens.
0: Nee, ja, vertel, wat? Hoe vind jij
2: het? Ik vind die fatbikes gewoon, het is gewoon eigenlijk een soort van brommertje inderdaad. Is het precies hetzelfde. Mm-hmm. Alleen iets wat wel legaal is voor een leeftijd van jongeren.
0: Dat is niet de schuld van de fatbike. En dat is ook niet de schuld van die kinderen. Dat is weer de schuld van de volwassenen die het beleid maken. Dan maak je gewoon beleid, zeg je 15 jaar, dan pas mag je op dat ding.
2: En nu gebeurt dat niet, dus wat gaat hij doen? Want hij wil inderdaad niet dat zijn kind het lulletje is van de school.
0: Ja.
2: En nu?
0: Ik vind het een hele moeilijke vraag. Daarom is het een complicated question.
2: Ja, ik zou het ook niet weten. Maar ik zou het mijn kind ook echt niet geven. Dat weet ik wel zeker.
0: Ja, jij zou het niet geven.
2: Nee.
0: Dan is dat eigenlijk wat je zegt dat hij doet. Dat hij moet
2: tot je 17e. Vanaf je 17e.
0: 17? Dan kan hij op een scooter rijden.
2: Dan dan haal je gelijk je rijbewijs. En dan mag je dat gewoon doen. Want dan vind ik je zelfstandig genoeg om keuzes te maken.
0: Ja, oké. Kan.
2: Maar ja, Delano heeft een hekel aan fatbikes, maar zijn 13-jarige zoon wil er eentje, omdat bijna iedereen in de klas er één heeft. Moet hij toegeven of nee blijven zeggen? Wat vind jij? Laat het even weten in de NPO-luisterapp en dan gaan we dit even bespreken.
0: Yes.

0: kan.
1: Maar ja, Delano heeft een hekel aan fatbikes, maar zijn 13-jarige zoon wil er eentje, omdat bijna iedereen in de klas er één heeft. Moet hij toegeven of nee blijven zeggen? Wat vind jij? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en dan gaan we dit even bespreken.
2: Yes.

0: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterapp en we kregen wat berichten binnen. Maar we kregen ook een hele bezorgde moeder aan de telefoon.
1: Shanita, hallo.
2: Hi, hallo.
1: Jij hebt hetzelfde probleem, hè?
2: Ik zit met hetzelfde probleem met mijn zoon, D'Angelo van 12 jaar. Die wil ook een fatbike. Want iedereen in de klas, bijna iedereen daar, heeft een fatbike. En ze gaan allemaal naar de middelbare school.
0: Ja, en wat zeg jij ervan?
2: Ik vind dat ik heb ook een bloedhekel aan die dingen.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Maar hij begrijpt dat dus niet, hè?
2: Hij begrijpt het niet. Nee, ik ben de auto, dus hij luistert nu eindelijk mee een keertje. Hoe wat ik het echt van vind.
0: Oké, dus dit wordt een hele serieus. Dit kan alles voor hem verpesten.
1: Ja, maar ik zou eigenlijk ook wel willen weten wat D'Angelo denkt. Ja. Als hij daar comfortabel mee is, hè?
2: Ja, D'Angelo, wil jij vertellen wat jij ervan vindt?
3: Hallo.
1: Hi, hallo. D'Angelo. Je mag gewoon lekker vrij en eerlijk zijn, zeggen wat je vindt, hoor.
3: Ik vind dat ik er wel een mag krijgen.
0: Maar waarom?
3: Omdat ik zo'n lieve jongen ben.
1: Nice.
0: Maar wat vind je nou echt van die fatbikes? Is het echt puur omdat iedereen het heeft? Of wat is de reden?
3: Meer omdat ik sneller naar school mee kan gaan. En omdat iedereen hem ook heeft.
0: Okay.
1: Hey, en wat vind je nou van dat je moeder zegt, nou ja, ik heb een hekel aan deze dingen, ik vind het een beetje gevaarlijk. Wat zeg jij als je moeder dan tegen je zegt?
3: Meningsverschil.
1: Ja? Oké, Shanita, kijk, nou, we weten duidelijk dus wat D'Angelo vindt. Hoe ga jij dit oplossen?
2: Shanita, sorry.
1: Sorry, ja.
2: Geen probleem. Nou ja, weet je, ik ben een beetje aan het advies inwinnen bij je vriendinnen die kinderen hebben, die het wel of niet hebben. En natuurlijk ben ik een keertje ook mee naar de onderdirecteur mee gegaan. Van, hey, meester, wat vind jij ervan?
0: Mm-hmm.
2: En die zei tegen mij van, weet je, hoe je draait of keert, jongens belanden uiteindelijk wel op die fatbike.
0: Dat is wel waar.
1: Dat denk ik ook heel goed.
2: En dat zie je dus niet. Dus het beste is dat je eentje in vertrouwen, weet je, met hem bespreekt en eentje aanschaft en geeft. Weet je, natuurlijk met heel veel voorwaarden. Dus hij mag het niet opvoeren. Er mag geen vriendjes achterop. Of met z'n drieën dan in dit geval. Daarnaast, weet je, niet uitlenen. Want het is toch wel veiliger om je eigen fatbike te hebben dan bij iemand anders achterop. En als je een keertje van een ander hebt en je valt ermee, de schade die je daarmee veroorzaakt en alles.
0: Ja, is eigen verantwoordelijkheid. Nou kijk, als ik...
2: En je weet ook niet of die van die vriendjes opgevoerd zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is ook waar. Dus ja, het blijft gevaar.
2: Inderdaad. Als ze hun eigen hebben, zijn ze toch wel wat voorzichtiger.
0: Ja, kijk, als ik in de NPO Luisterapp kijk, dan zegt Fyren ook ja zeggen en dan afspraken maken.
1: Ja. Uiteindelijk denk ik dat je dus per kind moet kijken. Jij weet wie je kind is, denk ik. En je kan met je kind gewoon afspreken. En je weet in hoeverre je je kind iets kan toevertrouwen, denk ik. Dus ik denk dat Delano hetzelfde moet. Sorry, wat zei je?
2: Maar dat is het, weet je. Ze hebben zoiets van, we moeten naar school toe en daarom moeten we een fatbike hebben. Maar hij moet maar een kwartiertje met een normale fiets fietsen.
1: Oh, dus hij heeft helemaal geen fatbike nodig.
0: Oh, maar weet je wat ik grappig vind? Vroeger deden wij dit op een omafiets. En look at them now.
1: Ja.
0: Kijk, ik zeg jullie eerlijk, ik ga niet tegen Shanita en Delano zeggen, zeg ja. Want ik durf dat gewoon niet. Ik vind fatbikes echt vreselijk. Maar je verhaal, daar geef ik wel aan toe een beetje. Shanita.
2: Ik heb het nog steeds over een 9-jarige die een e-bike wil.
1: Oké, maar wat gaan we tegen Delano zeggen?
0: Ik denk wat de leraar heeft gezegd tegen Shanita.
1: Je ontkomt er uiteindelijk niet aan. Maak gewoon duidelijke afspraken. Oké, dat is hem, Delano.

Fendi en Dior. Ja, hoe bizar hè, dat die namen iets te goed samen gaan. Ja, if you know, you know. Hey, ik heb zometeen pull-up voor je van Koffie. Maar eerst, Starlife van de man himself, Francis. 1, 2.

0: funny.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
3: Mahi, vandaag is het match day. Vandaag om 7 uur speelt Oranje.
4: Tegen Zweden.
3: Tegen Zweden.
4: Oké, maar Jay, we moeten het even ergens over hebben, hè? Mijn TikTok ontploft, want...
3: Want?
4: Ik hou heel erg van voetbal.
3: Wacht even, je houdt heel erg van voetbal?
4: Ja, kijk, hier gaan we al. Nee, elke keer als ik dit zeg tegen iemand, dan zeggen die mensen altijd van... Ja, wat is dan offside en wat is dan... Jij kijkt zeker alleen maar naar de mannen.
3: Maar ik heb een vraag, heel simpel. Jij houdt heel erg van voetbal?
4: Ja, ik hou van voetbal.
3: Oké.
4: Ja, maar wat nu gebeurt is top, want dit is wat ik wou uitleggen. Maar dit jaar kijken wij vrouwen echt naar de mannen. Want er is ook één voetballer die gaat super viraal tussen ons, vrouwen.
3: Mm-hmm.
4: En dat is Maduka Okoye, als ik het goed uitspreek. Dat is de keeper van Nigeria.
3: Oké.
4: Oh, mijn For You page, Jay Joss. Die smult van deze vent. Mijn god, ja, waar was hij?
3: Dat is jouw algoritme. Dat is niet TikTok. Dat ben jij en samen met die andere mensen die daar ook op gaan. Hè? Dat is niet TikTok die jou pusht van... Hé, je moet naar deze
4: man
3: kijken.
4: Maar geloof mij, die algoritme van mijn vriendinnen zijn precies daar.
3: Dat zeg ik, omdat jullie elkaar opjutten. Jullie zitten met z'n allen te klikken op die jongens' shit.
4: Maar ken je die trick van... Hey twins,
3: wat is zijn rugnummer? Wat is zijn rug? Kijk naar mij, Mahi.
4: Ik kan vertellen over zijn benen en zijn armen.
3: Mahi, wat is zijn rugnummer?
4: Schat, dat weet ik helemaal niet. Ja, ik kijk alleen maar naar zijn gezicht.
3: Ik hou van voetbal, zegt ze.
4: Ja.
3: Hey, please hoor.
4: Ik heb hem ook gewoon nog nooit gezien.
3: Ook
4: waar
3: nog
4: was hij? Al die tijd.
3: Oh, zo bedoel je?
4: Ja. Hey twin, hey. Where have you been? Ja, dat was mijn... Dat moest ik even kwijt. De voetballers dit jaar, jullie zijn on point. En
3: dus één, je hebt het niet eens over voetbal zelf. Twee, het gaat niet eens over Nederland of Zweden. Het gaat niet eens over Iran.
4: Vandaag geef ik toe.
3: Noem één speler van Iran.
4: Ik kijk niet eens naar Nieuwe Zelftal.
3: Ja, sorry, maar sorry. Nee,
4: Alireza, jawel, die geef ik je wel.
3: Wie?
4: Alireza.
3: Wat voor positie?
4: Hij speelt zelfs in Feyenoord in Nederland, volgens mij. Nog? Of is hij al weg daar?
3: In ieder geval, ga jij kijken naar Oranje vanavond?
4: Ik ga wel kijken, zeker.
3: Oké. En wat denk je dat het gaat worden vanavond?
4: Nederland Zweden 2-1 voor Nederland. Okay. Wat denk jij?
3: Ik mag hopen dat ze gaan winnen. Jongen.
4: Jij twijfelt?
3: Ja, met dit team. Kijk, ik denk dat ze gaan winnen en ik vertrouw erin en ik ben echt vol voor Nederland. Maar ik weet het niet, man. Ik word zenuwachtig van dit team, man. De prestaties zijn gewoon niet... Ja, daar... Waar je weet dat ze het zouden kunnen als je individueel naar alle spelers kijkt. Maar goed, jij kijkt alleen maar individueel naar spelers.
4: Nee,
3: dus
4: niet in
3: het
4: Nederlands elftal.
3: Oh, wauw. Je vindt geen één speler uit het Nederlands elftal een beetje knap?
4: Ze zijn hartstikke leuke mannen, maar nee.
3: Je wil maar zeggen, niet één is knap.
4: Ik hou het
3: sexy.
4: Bij de keeper van Nigeria. Yes!
3: Hey, luister dan, ik heb zo meteen, maak me niet heet, van broederliefde voor je klaarstaan. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga het beter maken. Ik ga lekker eventjes... Even maak me niet heet, gaan we niet doen. We gaan even deze doen, want het is vandaag nou eenmaal matchday.
5: Ladies and gentlemen, it's matchday.

ben gedoucht net, ik heb je date. Als je liggen aan parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met anders op de druk.

Ja, dat was Jade Lauren samen met K.A. Samen met Robbie ook, met Hoog. Zometeen heb ik nog steeds lekkere tracks klaar voor je staan, zodat je gewoon onderweg naar de wedstrijd in ieder geval gewoon met heerlijke pokoes kan zitten wachten. En dan denk ik, ja, dan hoor ik je al denken, waar heb je dan over, Jay? Nou, zometeen festival van ICSB. Nou, dat weer is festival weer. Ik heb ook What You Know About Love van Pop Smoke. Even een iets ouder uit de doos, maar nog steeds eentje met glans. Maar we gaan beginnen met een nieuwere van eigen bodem een beetje. Ook een beetje van Spanje, ook een beetje van België, ook een beetje van Marokko. Ik heb het over Distinct en Morad. Hier is Mansory.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
8: It's complicated met Jay.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info check forex.nl of de NPO Luister app.
3: Chanel. Ja, vandaag heb ik een hete DJ voor je uit je favo-reality-programma. Wie het is, dat hoor je naar muziek van Ronnie Flex. En dit is Asjafar.

0: Dali en Ronnie Flex hier op Phonics. En ja, je hoort het al, de stem is wat anders vanavond Tante Chanel hier in de building. Om je zaterdag helemaal gezellig te maken. Ja, Imani is aan het genieten van Fête de la Musique. Zij gaat een feestje bouwen daar, maar wij gaan ons eigen feestje bouwen hier. En vandaag heb ik een sexy, maar ook stoute gast die een DJ is die meedoet aan jouw favoriete realityprogramma.
1: Hey, Imani.
2: Imani.
3: Imani.
0: Ja, Destiny, je bent hier in de building. Woo! Jij bent vandaag speciaal voor ons ingevlogen om een setje te draaien, een live set. Meeste mensen, ja, die kennen je natuurlijk van X on the Beach. Dit jaar je tweede deelname. En ik vroeg me gelijk af, waarom nog een keer meedoen?
4: Ja, ik weet van mezelf dat ik nogal veel drama kan veroorzaken.
0: Oh?
4: En ik denk dat jullie dat vorig seizoen nog niet helemaal hebben gezien. Dus ja, ik had het gevoel dat ik nog een revanche had. Dus.
0: Heb je het dit seizoen er ook uit te weten halen, de drama?
4: Ja, zo goed als wel, ja.
0: Oh, ja, Tante Chanel is een trouwe kijker. En vorig seizoen vond ik ook wel wild. Er waren veel groepsrituelen dat seizoen. En jij liet jezelf ook van de andere kant zien. Je ging met een vrouw.
4: Ja, dat was ook gelijk de laatste keer wel.
0: Dat was de laatste keer. Dat is niet iets wat we dit seizoen weer kunnen verwachten.
4: Nee, dat heb ik in het vorige seizoen gelaten.
0: Dat heb je in het vorige seizoen gelaten. Oké. En zou je het seizoen voor me kunnen samenvatten in één woord?
4: Drama.
0: Echt drama.
4: Dramatisch misschien wel, maar op een leuke manier.
0: Want ik als kijker, ik heb de eerste twee afleveringen gezien en ik heb... Heftig? Nog nooit zijn de eerste twee afleveringen zo heftig geweest.
4: Nee, normaal tasten we het allemaal een beetje af, maar toch, het is wel flink losgegaan.
0: Maar wordt het nog erger?
4: Ja, ik denk als dit het begin is, kan het alleen maar beter worden.
0: Het kan alleen maar beter worden. En ik wou het ook even met je hebben over de mannen die er nu zijn. Wie vind je het knapst? We hebben Livinho, we hebben Big Dick Nick. Ja, die staat natuurlijk op nummer 1. Laten we die even weglaten. Henk en Jerwin.
4: Ja, oh, Jerwin. Ja, ik en Dami. Heb je dat nog?
0: Dami. Oh ja, die Spanjaard. Zo, ja. Ik was hem helemaal vergeten met zijn lange naam.
4: Ja, ik val eigenlijk niet op donker per se. Maar ik denk dan toch Livinho of Jerwin dat ik hun wel het aantrekkelijkst vond van hun.
0: Ja, dat belooft wat voor de komende afleveringen. En kijk, ik wil het toch even met je hebben over Big Dick Nick. Want ik heb je natuurlijk zien kijken in zijn zwembroek. En je zei, ja, die is wel mooi. Ik zag een fragmentje op RTL Boulevard. En hun kunnen dit natuurlijk niet vragen, maar je zit hier bij Phonics. Ik heb voor jou een bak met blikjes en snoepjes. En ik dacht gewoon, beeld het uit dan. Beeld het uit. Beeld het uit. Ik wil zien, gewoon in een frisdrankblikje en snoep.
4: Ja, maar ik heb hem niet echt gezien, hè? Hij was zo aan het trillen dat zijn broek weer losschoot. Dus ik heb misschien alleen een beginstukje ervan gezien.
0: Is het groter of kleiner dan een cola blikje?
4: Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, oh. Als ik hem moet geloven, maar ja, ik weet het echt niet.
0: Gaat hij zijn naam eer aandoen?
4: Ja, dan moeten jullie blijven kijken.
0: Daar gaan we voor blijven kijken. Dat gaan we zeker doen. Zometeen gaan jij en ik verder kletsen met Destiny. Want natuurlijk, ja, door X on the Beach, heel veel gekke boekingen die je krijgt, hè?
4: Ja, heel veel leuke boekingen vooral. Ja, en met draaien gaat het ook goed. Dus nu na het programma merk ik wel dat het allemaal weer goed rolt, zeg maar.
0: Nou, we gaan zo meteen een live set van je horen. Maar we gaan ook even met je kletsen over muziek. Want dat stigma rondom X on the Beach DJ's, dat heb jij helemaal doorbroken. Hoe het zit, dat hoor je naar Rihanna.

0: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hè, hoezo dan? En dan leg ik eruit. We hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Funnix Talks en de NPO Luister-app.

0: DJ worden? Want ja, je wordt toch geboekt, want mensen kennen je gezicht. Maar jij draait dus echt al sinds je 15e.
1: Ja, ik had toen ik 15 was mijn eerste DJ-les. En ik ben eigenlijk begonnen door mijn vader, want die draait ook al heel lang.
0: Oh, je vader is ook DJ?
1: Mijn vader is ook DJ, ja, die kon helaas niet bij zijn. Maar. En ja, toen heb ik het heel lang eigenlijk laten gaan. En ik denk toen ik 20 was zoiets, heb ik mijn eerste boeking gehad. Zo, toen heb ik het weer een beetje opgepakt.
0: Want dat was dan voor je eerste deelname aan Ex on the Beach, je eerste boeking weer?
1: Ja, ik ben bijna 26, dus
0: oh,
1: bijna 6 jaar.
0: Ja, ik was even aan het twijfelen, hoe oud was je ook alweer? Maar je bent dus echt al een tijdje bezig met draaien. Wat vind je het leukste? Want ik zie je ook echt zeg maar gelijk stralen als je praat over draaien en muziek. Ik vind dat zo mooi. Waar komt die passie vandaan?
1: Ja, ik hou gewoon heel erg van muziek. Het maakt me gewoon ja, vrolijk, enthousiast. Ik hou van dansen en lekker zelf ook naar feestjes gaan. Maar hoe cool is dat ik zelf kan draaien? Dat vind ik gewoon echt geweldig, ja.
0: Ja, er is iets aan zeg maar een publiek kunnen meenemen. En het is echt prachtig. En merk je ook dat, ja, nu is nu een nieuw seizoen Ex on the Beach gestart. Krijg je nu in één keer een stuk meer boekingen?
1: Ja, het zijn wel veel meer boekingen inderdaad, nu dat ik weer mee heb gedaan. En ook boekingen met draaien, dus dat is wel leuk, ja.
0: Want
1: ja,
0: je hebt dus twee verschillende boekingen. Eén boeking dat is een soort van een meet and greet en dan ben je in de club. En de andere boeking is, jij gaat daar gewoon echt een setje draaien.
1: Ja, klopt. Ja, het is vaak een meet and greet en helemaal in het begin nu. Maar we gaan wel kijken naar toch wat meer boekingen voor het draaien.
0: Voor het draaien, oké. Ja, ik heb het geluk natuurlijk dat je zometeen hier live voor ons gaat draaien. En wat voor soort muziek draai je? Hoe zou je het beschrijven?
1: Ja, ik ga voor jullie een leuke set van R&B Urban meets Hardhouse neerzetten.
0: R&B meets Urban en Hardhouse. Oké, ik ben gelijk geïntrigeerd. Je hoort het, zometeen gaat Destiny je goed zetten voor je zaterdagavond. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan even luisteren naar een boze tune ook. Dit is Hekje 31 en Jay Koppig, Dummy.
2: Zij is in love met die boys uit Dummy. Wij zijn die boys uit Dummy. Fuck niggas die naar hier willen komen, ik zeg tegen hun dat kan niet. Nummer 1 in motion, en we zijn ook nummer 1 in Bali. Zij is in love met die boys uit Dummy.

0: Jonna Fraser en Jack Chirac hier op Phonics. En ik zit hier nog steeds in de studio met Destiny, bekend van X on the Beach. Zometeen gaat ze dus een live set voor jou draaien. Maar eerst wil ik weten hoe boekingen eraan toe gaan.
1: Are you ready?
2: Phonics!
0: Imani! Ja, vandaag dus met Tante Chanel even wat anders en met Destiny van X on the Beach. En ja, ik haat dat stigma, weet je? Dat mensen dan meedoen aan X on the Beach en dan opeens willen ze...

0: dan.
1: Ja, dat ze een feestje kan bouwen, kunnen we allemaal zien tijdens X on the Beach. Maar vanavond brengt ze het feestje gewoon naar hier voor ons. DJ Destiny staat voor je klaar achter de decks om je nog meer te laten zweten. Dus zet je volume wat harder. Let's go!

Destiny, bekend van X on the Beach, hoor je nu hier live in de mix. En heb jij nou ook zo'n zin in een festivaletje? Blijf dan vooral even luisteren, want zometeen heb ik de oplossing voor je.

0: Spotify. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check Phonix.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel.
4: Samen met Phonix op je favoriete festival zijn, hoe dat kan, dat hoor je naar Controla van Terracora. En het is Molly met Bees & Honey.

Ja, jij bent nog steeds ingetuned bij de allerlitste pre-party van je zaterdagavond. Imani. Ja, Imani, die is er niet. Die is lekker aan het feesten op Fête de la Musique. De Stand Nationaal is er en dit uur gaat het feestje ook gewoon lekker verder. En weet je wat ook echt een geweldig feestje is? Het winnen van de Funix FestiPass. Eerlijk, toen ik hoorde over deze winactie, ik dacht bijna, ik ga meedoen om te winnen, want wat een prijs. En als je nu denkt, Tante Chanel, wat praat jij allemaal? Waar heb je het over? Nou, je kan dus de grootste prijs ooit van Funix winnen. 2 tickets voor elk festival waar Funix aanwezig is deze zomer. Funzige deeltjes, Parels in de Stad, Latin Village, Palmundo, alle litte festivals waar jij erbij wilt zijn. En dat niet alleen. Reiskosten worden vergoed. Je krijgt ook nog een budget om goed te eten op dat festival. Want je weet, die shit is duur. Deze zomer ben ik buiten en jij bent buiten. Ik ga jou tegenkomen daar. En als je wil winnen, dan moet je je gewoon aanmelden via funix.nl/festival. En wie weet, ontvang jij wel de festival.

0: Louboutin, Jonah Fraser, Frenna, Idali en Ems. En ja, Tante Chanel heeft zoiets gestoord gezien. Ja, Imani is lekker aan het feesten op Fête de la Muziek, dus vandaag Tante Chanel. En ik kwam iets tegen en ik wil het er toch even over hebben. Luister even goed met me mee.
1: Eerst een move maken of wachten tot iemand jou aanspreekt?
2: Wachten tot iemand me aanspreekt. Wachten tot iemand me aanspreekt.
0: Al deze mannen zeggen wachten totdat iemand me aanspreekt. Dus er zijn allemaal mannen die nu willen dat jij als vrouw zijnde afstapt op hun in de club. En ja, vandaag wil ik het hier even over hebben met mijn liefdallige producer Marqué. Marqué, wat vind jij hiervan?
3: Ja, dit is toch echt belachelijk.
0: Maar hoezo is het belachelijk? Hoezo kan je als vrouw niet de eerste move maken? Het is toch 2026?
4: Ja, het kan wel. Het kan zeker. Maar dat al deze mannen gewoon...
0: We zijn Norsha, je weet toch?
4: Wacht tot iemand op mij aanspreekt. Sorry hoor, kom op nou.
0: Maar ik vind dat het is meer gewoon... Weet je, dat een vrouw je aanspreekt, prima, dat is allemaal leuk. Maar ja, als man kan je niet die mentaliteit hebben van nee, ik ga afwachten. Ik vind dat ook een beetje een vrouwelijke ding of zo.
4: Dat, wat ga je doen? Aan de andere kant van de club ga je daar met je een beetje oogcontact zoeken zo? En dan een beetje verlegen lachen.
0: Ga je geen drankje van me kopen? Dat is wat ze ook dan zeggen.
4: Nee, maar dat kan toch niet?
0: Kijk, Marqué, ik dacht, weet je wat? Deze mannen willen dat. Hun vragen, wij draaien. Dus vandaag dacht ik, laten we gewoon op zoek gaan naar de beste manier. Weet je, stel je voor, jij bent nu een vent. En ik loop naar jou toe en ik denk, nou, die wil ik vanavond meenemen. Dan zou ik gewoon naar je toe lopen. Ja. Zou ik heel dicht bij je oor komen staan. Zou ik zo in je oorlel wrijven. Zou ik zeggen, hoe gaat het?
5: Goed met jou?
0: Ja, gaat goed. Wil je drankje? Ja, wacht, nee, nu zijn we helemaal... Het is helemaal... Wie is wie? Ik weet het eigenlijk niet meer.
4: Ik ben de man.
0: Jij bent de man.
4: Ik zit gewoon in mijn feminine energy.
0: Ja, het moet kunnen. Het is 2026, is Pride Month. Iedereen moet doen wat ze willen.

0: sowieso.
1: Maar als jullie mannen dan toch willen dat wij als vrouw zijn op jullie afstappen, laat dan even in de NPO Luister-app weten wat de beste manier is. Laat je tips weten, stuur een berichtje, stuur een spraakmemo en vertel me, hoe ga ik jou fixen in de club?
2: New music. New music. New of buddies.
3: Hekje 3-1 featuring Jay Koppig en Drechter.

0: Lights, camera en action. Architrax en Chief hier op Phonix. En ja, we hebben het vandaag over mannen die nu willen dat vrouwen hun aanspreken. Phonix. Imani. Ja, Imani is er vandaag niet. Vandaag Tante Chanel, maar mannen willen dus tegenwoordig dat je hen aanspreekt in de club. Luister hier even heel goed naar mee.
1: Eerste move maken of wachten tot iemand je aanspreekt?
2: Wachten tot iemand me aanspreekt.
3: Wachten tot iemand me aanspreekt.
4: Wachten tot iemand me aanspreekt.
0: Wachten tot iemand je aanspreekt. Ik dacht echt, nou, wat maak ik mee? Wat hoor ik? Nou, Delano die zegt, nou, ik stap nog met chest op vrouwen af, hoor. Als je een blauwtje loopt, so be it. Daar groei ik van als man. Jarfinho zegt, ik vind gewoon dat een dame ook moeite moet doen voor mij. Ik ben niet makkelijk zoals die andere boys. Pff, hij heeft die weet je? Oké. Okay. Gino stuurde ook deze memo. Luister daar even naar mee.
5: Tante Chanel, goedenavond. Ik ga volledig hiermee eens hoor. Ik vind dat het tijd is geworden dat mannen moeten gewoon lean back. En laat die vrouwen gewoon op hun afstappen, joh. Serieus, kom maar op, joh. Dat verdienen wij wel, minstens dat, snap je? Tuurlijk, moet gezellig blijven toch, leuk blijven.
0: Oké, Gino, ik heb gelijk een hele lijst vragen voor je. Gino, lieverd, ben je er?
6: Wat is de eerste vraag?
0: De eerste vraag is, ja, waarom verdienen mannen het dat vrouwen
6: omdat
0: op hun
6: wij,
0: afstappen?
6: Omdat wij altijd gaan wij op jullie af. Snap je? En de meeste, dus 90% van de 100 worden wij afgehaakt. Voor geen reden of gewoon voor, weet je? Gewoon omdat vrouwen tegenwoordig vaak naar het financieel uitkijken. Snap je? Dus ik bedoel van, misschien kan die man een beetje uitzien van gewoon normaal sportief, maar zijn bankrekening is gewoon schatrijk. Maar omdat hij gewoon sportief uitziet of gewoon een beetje van, ja, die blik of die tijd.
0: Ja, maar kijk, dan kan hij toch ook gewoon maar, in die club maar, rondlopen met zijn bankapp open, kijken wat ik heb. Weet je hoeveel vrouwen?
6: Nee,
0: ja.
6: Nee. En dan? Dus het gaat dan niet meer om dat, weet je? Dus
0: ja, maar, van, kijk.
6: Ik bedoel, Tante Chanel, het gaat om altijd, de man gaat erop af, als eerste. Snap je? Met het doel, of tenminste om...
0: Maar jullie zijn jagers, jullie zijn alfa's, jullie zijn grote sterke mannen!
6: Ja, alsof jullie dat ook niet doen.
0: Nee, ik ben geen grote sterke man.
6: Wij doen het gewoon publiek, wij jagen gewoon publiek. Maar vrouwen jagen gewoon achter gordijnen.
0: Maar is het misschien dat je, zeg maar, weet toch, gezien wil voelen? Ik hoor wel vaker van mannen dat ze niet genoeg complimentjes krijgen. Dus het is wel fijn als een vrouw je aanspreekt. Maar dat betekent dat ze je aantrekkelijk vindt.
6: Dat wij geen genoeg complimentjes krijgen, kom op, joh. Mannen krijgen elke dag complimenten. Ze zien het niet eens door. Sommige
0: van wie?
6: Het niet eens.
0: Van elkaar?
6: Van elkaar. Van vrouwen. Tante Chanel, vrouwen spreken vaak met body language, hè? En body language moet je ook niet verkeerd krijgen, hè? Dus het is breed, hè? Moet je niet kijken naar body language. Het is gelijk naar één kant toe. Nee,
0: Oké, Gino, maar wat nou als ik jouw wens in vervulling laat gaan? En ik ga naar de club en ik zie een hele mooie man. En ik denk, weet toch, hoe moet ik hem aanspreken? Geef me even les.
6: Ja, ik zou je geen les geven. Gewoon, hoe moet je hem aanspreken? Gewoon ga erop af.
0: Gewoon zeggen hoi.
6: Gewoon ga erop af. Gewoon ga erop af. Dus jij ziet een leuke jongen, gewoon knap, je bent in de club, Tante Chanel, je bent in de club. En je ziet gewoon een leuke knappe vent, snap je?
0: Ja.
6: Dan denk je van, oké, nou tenminste bijvoorbeeld zou ik een babbeltje kunnen maken of gewoon even relaxed. Nou, dan ga je gewoon erop af. Dan gewoon erop af en zeg je, hé, ben je daar gewoon fan?
0: Het klinkt simpeler dan...
6: Wacht even, Chanel, ik krijg de tips van een dame, weet je?
0: Oké, vertel.
6: Zeg het maar.
7: Het is 2026, vrouwen mogen ook vanaf nu op mannen af en stappen.
6: Het is 2026, dus vrouwen mogen ook, dus van een dame komt dit af, hè? Het is 2026, dus vrouwen mogen ook op...
0: Nee, dat klopt, het klopt. Het is 2026, ja, dus ik hoorde niet precies wat ze zei.
6: Ook, dus de dame zegt, wij horen ook...
0: Ja, we horen het. Het kan. Maar ik ga het niet doen. Ik weiger het. Ja.

0: The heart of North the Star.
1: Tante Faka. Je nigga Dogla is weer aanwezig, man. Draai even naar Pile voor me dan. Pile, Pile. Michael Jackson naar Pile. Ja, wakka toch.

0: Moveggio. En ja, stiekem hier in de studio zijn Marqué en ik, de producer van deze show, toch aan het meekijken met voetbal. Ja, Imani is lekker op Fête de la Musique aan het feesten. Maar ik zeg je eerlijk, voetbal kijken voelt voor mij ook als een soort feestje, weet je. Ik kijk er echt naar uit om op de zaterdagavond met vrienden te kijken naar een wedstrijd van Nederland. Nou, vandaag kon ik er niet bij zijn, maar ik hoop dat jij met vrienden bent, met vrienden kijkt. Maar ik moet wat toegeven. Marqué, heel eerlijk, ik begrijp niet zo goed wat we aan het doen zijn. Want ik hoor dan pools, fases, punten. Maar ik dacht, als je 4 doels gescoord hebt, dan heb je toch 4 doels. Mocht je nu in de auto zitten niet kunnen kijken, het staat nu 4-1 voor Nederland. En we zitten in de hoeveelste minuut?
1: Het is nu de 76e minuut.
0: Oké.
1: Maar dus wat, so far so good.
0: Wat gebeurt er als ze winnen, Marqué?
1: Ja, dan krijg je dus 3 punten. Dit heeft ChatGPT mij allemaal uitgelegd. Want ik ben een vrouw, ik weet ook niks van voetbal.
0: Maar jij weet het meeste van ons twee, dus je gaat het aan mij uitleggen.
1: Ja, voor deze wedstrijd stond dus Zweden bovenaan in onze groep, in onze pool, zeg maar.
0: Ja.
1: Met 3 punten, omdat ze die wedstrijd hiervoor hadden gewonnen.
0: Ja, oké, duidelijk.
1: Ja, en ChatGPT die zegt dus van, als je een wedstrijd wint, dan krijg je 3 punten. Bij gelijkspel krijg je 1 punt. En als je verliest, dan krijg je gewoon niks.
0: Oké.
1: Dus we stonden volgens mij op plek 3 of zo tegelijk met Japan. Japan en Nederland hadden allebei 1 punt en daarboven stond dus Zweden met 3.
0: Oké.
1: Maar nu, omdat het zo lekker gaat,
0: dan zouden we 4 punten hebben.
1: Precies.
0: En dat betekent dat we dan door zijn naar de volgende.
1: Ja,
0: of moeten we nog 1 wedstrijd
1: dan
0: spelen?
1: Dan zitten we goed.
0: Oké.
1: Als we nu winnen, dan zitten we goed.
0: Oké, nou, ik heb weer wat geleerd over het voetbal. Kan ik weer interessant doen?
1: Als ik het niet goed heb,
0: laat het ons vooral even weten in de NPO Luister app.
1: Dit zegt ChatGPT.
0: Maar heb jij wel dat gevoel wat ik heb? Want ik heb het idee dat het WK niet heeft gehit sinds 2010. Mm-hmm. Weet je, 2010 stonden we buiten met de vuvuzela's en Weet je, het was een andere vibe. En dat bij Qatar heb ik dat niet gevoeld. De WK's ertussen heb ik het niet gevoeld. Maar dit WK voel ik hem erin zitten.
1: Maar ik denk ook dat het komt door het weer. Het is gewoon warm. Iedereen is sowieso al vrolijk omdat het lekker weer is. Weet je, hè? Dan ga je ook sneller naar buiten, toch? Om gewoon lekker een feestje te vieren en lekker voetbal te kijken.
0: Nee, maar alsnog, ik weet het niet. Misschien als jij het weet, drop het in de NPO Luister app. Maar het voelt, het WK voelt dit jaar als een groter ding dan dat het deed bij Qatar en zo en alle jaren daartussen.
1: Ja, ben ik het wel mee.
0: Alleen toen het in Afrika was, dat jaar 2010 was het groot.
1: Ja,
0: en toen, laten we dat niet gaan herhalen, hè?
1: Zeker niet.

0: Ja, het WK. Het voetbal dat nu bezig is. Nederland-Zweden. En ja, ik had het weer over de muziek. Want ik vind dat WK-nummer van Nederland vind ik een klein beetje raar. Wordt er nu gescoord?
1: Nee, bijna.
0: Bijna. Ja, we zijn natuurlijk ook live aan het meekijken. En toen vertelde je mij ook over dat WK-nummer van de USA. Nou, jij kan hem iets beter nadoen dan ik.
1: Ja, dat zijn gewoon die chants.
0: We like it.
1: Nee, because we support the US.
0: US.
1: That's the way we like it.
0: We like it. We love it. Het voelt alsof ik naar zo'n Dora-nummer luister, weet je. Het goed zo, daar is de berg. Maar ik weet niet, ik zat te denken van Nederland vind ik ook niet helemaal top. Die van Brazilië. Brazil, die vind ik helemaal top. Ja, maar wij hebben ook onze eigen versie.
1: Nou, op zich.
0: Frenkie de Jong, Rachel Marin, Virgil van Dijk. Ik vind dat echt een geweldig nummer. Ik snap niet waarom dat niet ons officieel WK-nummer is geworden.
1: Nou, dat kan toch niet.
0: Kijk, weet je, Iris Queen mag je van vinden wat je wil. Dat zij die vrouw is dat je die Jan Smit heeft gestalkt met het titellied. Kwam ik ook net achter, maar het is een banger.
1: Nee.
0: En wat willen we? Dat ze hem erin rachen. In dat goal.
1: Ja, maar we zingen toch ook gewoon met z'n allen lekker naar links en naar rechts.
0: Nee, maar kijk, die in Brazil noemen ze al die namen van die, weet toch, die mensen. Ja, en
1: die
0: daarom.
1: Is goed, die is goed, zeker.
0: Ja, precies. Dus wij hebben onze eigen versie.
1: Nee.
0: Frenkie de Jong.
1: Nee.
0: Dan gaan we, nou, weet je, wat? Ik heb een verrassing voor je. Ik heb hem toch hier. Okay. Speciaal voor jou. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat zou ik nooit draaien hier van niks. Ik heb wel een andere suggestie. Want waarom deden we niet gewoon een tune van iemand die in het Nederlands elftal zit? Zoals Noah No hier met Ems. Dit is Waka.

Ja, en luister naar NONO, dat doen jij en ik zeker. Want ik ga je helaas weer verlaten, maar don't worry, het feestje gaat hier gewoon keihard verder. DJ Wef gaat je blij maken met een heerlijke mix. En ik wens je een hele fijne avond toe. Tot morgen!

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Zin in een visa? Check de nu het subchannel Phonics Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou. Oh.

0: dilemma. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude.

en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gomez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
4: Your city, your sound.
2: Phonics!

Jullie Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: dilemma. Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen.

0: landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info
3: check vanix.nl of de NPO Luister app.

knippen licht. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was, was.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
6: Phonics. Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten, kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lucky Hour.

Luister dan, hier bij de Lucky Hour Radio Show hoor je alleen maar bangers. Als de banger is, hoor je hem sowieso in de mix. Deze tune? Eng. Central C, Lil Baby. Listen. Bam for bam!

Ja man, soms spelen ze een beetje hard to get. Maar ik zeg je eerlijk, je moet er gewoon doorheen prikken. Of je bent lost, net als Ems. Ems, wat zeg je man?

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week I Love Urban Festival.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info?
3: Check vanix.nl of de NPO Luister-app.